Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: morgen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: won't.
1: Tiffany.
0: But she won't.
1: Why? Tiffany. Tiffany.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Yes, het is weer 6:00. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Als er geen Feyenoord-aanhangers opgepakt worden voor het probleem met vuurwerk bij de wedstrijd van afgelopen weekend in Leeuwarden, dan mogen er geen Feyenoorders mee naar de uitwedstrijd tegen NEC. Dat heeft burgemeester Bruls van Nijmegen gezegd in WNL Goedenavond Nederland. Feyenoord speelt volgende week bij NEC. Afgelopen weekend gooiden relschoppers vanuit het uitvak in Leeuwarden vuurwerk op het veld dat ook in een familievak terecht kwam. Daarbij raakten 7 mensen gewond. De verantwoordelijken daarvoor moeten opgepakt worden, zegt Bruls. Anders blijft het uitvak in Nijmegen dicht.
4: Er spelen 2 dingen. Enerzijds, die gasten die dit hebben gedaan kunnen gewoon voor dan over 2 weken naar het voetbal kijken. Dat is de consequentie. En ten tweede, wat doet dat moreel? Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen? Dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan. De Feyenoord-spelers gingen na afloop zelfs nog het uitvak feliciteren. Je moet echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier mee belonen en ook niet toelaten.
3: De politie is ondertussen druk bezig om de camerabeelden te bekijken om daders uit het Feyenoordvak op te sporen. Vanwege de gebeurtenissen van afgelopen weekend wil Cambuur komend weekend helemaal geen uitfans in het stadion toestaan. In de Beverwaard in Rotterdam is gisteravond laat schade ontstaan aan een apotheek door een explosie. Ook een auto die voor de deur stond geparkeerd raakte beschadigd. De politie kreeg de melding binnen van een ontploffing iets voor middernacht. Er zit een gat in een van de ramen van de apotheek aan de Boksbergstraat. De politie heeft meerdere mensen gecontroleerd, maar of er ook iemand is aangehouden is niet bekend. De fietser die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk bij Streefkerk in de Albelse Waard is een 84-jarige vrouw uit die plaats. Ze werd aangereden door een bestelbus. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Het ongeluk was aan het einde van de middag op de Middenpolderweg. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties binnen op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton. Elton John noemt haar een onvervangbare artiest en actrice Julia Roberts zegt dat Parton haar leven heeft verrijkt. Ook vanuit Nederland komen reacties binnen. Zanger Waylon zegt dat de countrymuziek een van haar grootste sterren is verloren. Dolly Parton was een van de best verkopende artiesten aller tijden met veel grote hits als... Working.

0: Dolly Parton had kanker. Ze was 80 jaar oud. Dan nog het weer. Periode met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking wat toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Zometeen om 6:30. Dan spreken we je weer. En het is doorrijden in onze regio geblazen. Want geen files.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Eruit. Met Olivier de Neve.
2: En Milou op den Berg. Radio met een grote R.

0: Michael Jackson en Beat It voor je op Radio Rijnmond.
1: Goedemorgen en welkom op deze beeldschone dag.
0: Op deze brand new day.
1: Het is woensdag 26 augustus. Je luistert naar de eerste stapjes van eruit vandaag. Elke dag trappen we om 6 uur stipt af. We pakken pas om 9 uur weer onze biezen. En deze week is de laatste week dat je het zonder Peter moet doen. Want deze week is het Olivier en Milou. En dat vind ik ook op deze derde dag van de week weer een voorrecht hoor.
0: Nou, ik ook. Goedemorgen. Goedemorgen, wat gezellig dat je er weer bent.
1: We kunnen weer helemaal los vandaag.
0: Nou, zeker weten.
1: Trappelen. Ik hoorde jou, als jouw eerste woorden zijn, yes, het is weer 6 uur. Nou, dan
0: dan weet je
1: het,
0: hè?
1: Dag wordt. Ja. En dat is het qua weer trouwens ook, hoor. Een deel van de dag is het zonnig. Er komt wel iets meer bewolking voor. Het blijft wel droog met zo'n 25 graden vanmiddag. Vanavond eerst nog zon. Vannacht brede opklaringen en droog weer. En het koelt dan af naar 17 graden.
0: En geen files, dus lekker doorrijden.
1: Oh. En Milou, wat zit er eigenlijk in de show vandaag?
0: We gaan zo meteen bellen met Wim Kerkhoff van Amazing Stroopwafels natuurlijk. Zij zijn op dit moment onderweg naar S'Gravendeel. Daar is een feestweek gaande. Daar moet je zijn geweest in je leven. En een van die onderdelen van de feestweek is het dorpsontbijt. Helemaal gratis. Je moet alleen je eigen bordje en je eigen bestek meenemen. En dan kan je dus aanschuiven daar zo in het dorp. En daar zijn dus de Amazing Stroopwafels ook.
1: Dat
0: dus
1: lekker.
0: Dat is gewoon super cool. En we moeten even bellen met feest-dj Sean. Want er komt een reunie van de Hollywood Music Hall. Nou, ik was te jong. Ik was nog vloeibaar, om het zo te zeggen, toen het helemaal in was. Maar we gaan wel samen herinneringen ophalen, deze show.
1: Ja, leuk, leuk. Ja, ik heb het wel mee kunnen maken, een stukje ervan in ieder geval. En volgens mij is dat legendarisch. Dus meer erover straks. En we gaan het ook hebben over de toegankelijkheid van Rotterdam. En dan niet voor mensen zoals jij en ik, Milou, want wij kunnen gewoon goed zien.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook mensen die blind of slechtziend zijn. En die hebben daar veel meer moeite mee. En het blijkt dat de toegankelijkheid van Rotterdam wel te wensen overlaat, kunnen we wel zeggen. Nou, dat straks. En muzikale bijdrage krijgen we onder andere van grote sterren als Taylor Swift. Want die hoor je nu met The Fate of Ophelia.

0: het is voor mij nog dat het zelden nog voorkomt dat er een pushmelding binnenkomt en dat ik echt even schrik.
1: Ja.
0: En toch was dat gisteravond zo. Want de vrouw die we net hoorden zingen, Dolly Parton, die is niet meer.
1: Nee.
0: Je hoorde er samen met Kenny Rogers op Islands in the Stream trouwens. Maar 80 jaar geworden. En dan komt die pushmelding binnen. En je merkt meteen om je heen, hè, zeker als je in de radiowereld werkt. Iedereen gaat met elkaar zitten appen. Heb je het al gehoord? Ja, het is onverwachts toch nog, hè?
1: Onverwachts. Terwijl een paar maanden geleden was er nog een soort van fake news. Een nepbericht over dat ze overleden was.
0: Ja.
1: En toen heeft ze volgens mij zelf gereageerd van, nee jongens, ik ben springlevend.
0: Ja.
1: Dus dan ga je er ook niet vanuit dat iemand misschien ziek is of toch iets onder de leden heeft.
0: Ja.
1: En uiteindelijk toch overlijdt.
0: Ja, en ze bleek kanker te hebben. Dus dat is natuurlijk iets wat veel mensen de das om doet uiteindelijk. En haar dus ook. Terwijl, ja, dat heb je soms, en dat is misschien heel onterecht, dat je dan iemand ziet en denkt, nou, maar die staat echt nog in de bloei van haar leven.
1: Nou zeker, ze zag er ook nog goed uit. Hè? De laatste keer dat ze ergens live optrad of te zien was. Ja, tuurlijk zie je dat ze wat ouder wordt.
0: Ja.
1: Maar ze ziet er nog gewoon hartstikke goed uit.
0: Precies, precies. Nou, het is een schok voor de muziekwereld en ook eigenlijk voor ons wel. Dus daarom leek het ons goed om in deze show een paar kleine monumentjes op te richten voor Dolly Parton. Dus net hoorde je er eentje en straks naar achter denk ik dat we er nog maar eentje moeten doen, toch?
1: Vind ik ook.
0: Ja. Ondertussen hele andere muziek nog. The Beach Boys en Wouldn't It Be Nice hier bij Eruit op Radio Rijnmond.

0: Nou, je dag begint in ieder geval goed met Olivier Milou op Radio Rijnmond. En de Beach Boys en Wooden Nippy Nice, die horen daar natuurlijk ook bij.
1: Zeg dat wel, ja. We spoelen even terug naar gisterochtend. Want toen spraken we met onze verre vriend Peter van der Stap. Hij vertrok eind april uit Rotterdam voor een reis met zijn Land Rover van ruim 40.000 kilometer. Dwars door 27 landen, helemaal naar Indonesië, want daar liggen zijn roots. Inmiddels heeft hij Rusland en Afghanistan al achter de rug. En nu is hij in Kirgizië. En hij vertelt ons over de spannende momenten die hij tot nu toe heeft meegemaakt.
2: Nou, de grensovergang naar Rusland, die was wel spannend of intimiderend, is maar hoe je het wil noemen. Het is gewoon een heel erg onduidelijk proces en de mensen zijn nogal onvriendelijk. Het verhoor duurde erg lang, dus uiteindelijk duurt het je 8 uur of iets dergelijks om daar doorheen te komen. Maar goed, het levert ook wel weer mooie momenten op, want ik heb daar een Afghaanse man ontmoet die vanuit Londen onderweg was naar Afghanistan. En we hebben elkaar een beetje geholpen zo de grensovergang door te komen. En uiteindelijk hebben we ook nog een paar weken samen gereisd. Dus dat is het mooie eraan.
0: Ja. En hoe gaat het met de auto? Heeft hij al een onderhoudsbeurtje nodig gehad?
2: Ja, die heb ik inderdaad vorige week laten uitvoeren. Die had hij ook wel nodig, want ik had een kapot voorruit, al sinds Europa.
0: Zo.
2: Dus daar heb ik eigenlijk 2 maanden tegen aangekeken, maar blijkbaar is de levertijd op zo'n nieuwe ruit nogal lang.
1: En je beweegt de hele tijd, hè? Dus die ruit die moet ook de hele tijd achter jou aanrijden dan? Of,
2: Klopt, ja. Klopt. Ja. Dus ja, maar goed, in Almaty in Kazachstan had ik 4 weekjes gepland al om dit soort dingen op te vangen. Dus in Almaty heb ik een onderhoudsbeurt laten uitvoeren, de ruit laten vervangen. En ik heb ook een nieuw wiel laten plaatsen, want er was er eentje gebroken.
1: Oh, jeetje. Eigenlijk hadden we Peter moeten sponsoren, Milou.
0: Ja.
1: Met een auto eruit. Dat was leuk geweest. Maar goed.
2: Ja, dat kan alsnog, hoor.
1: Ja, dat kunnen we alsnog regelen, inderdaad. En je reist naar Indonesië dus, hè, de plek van jouw roots en je familiegeschiedenis. Strakjes na 9 maanden rijden, kom je daar dan aan? Hoe denk je dat dat gaat zijn?
2: Ik ben al vaker in Indonesië geweest, maar dan is het gewoon een vliegtuig in en 15 uur later dan ben je er. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder om dit met de auto te doen. Dat je over het land rijdt, helemaal tot in Singapore en dan uiteindelijk de boot pakt en dan in Indonesië aankomt. Dus ik denk dat dat toch wel een heel speciaal gevoel gaat geven.
0: Wanneer hoop je daar eigenlijk aan te komen? Qua datum?
2: Ik denk ergens in november, eind november, ja.
1: Ja, dat was Peter van der Stap dus, onze verre vriend die helemaal naar Indonesië rijdt met zijn Land Rover. Mooi verhaal, hè?
0: Bizar toch? Ik zou het niet durven. Ik vind het zo knap wat die man doet.
1: Ik ook. Ik vind het met het vliegtuig al ver, dus laat staan met de auto. Maar hij doet het toch. Ondertussen is het ook gewoon weer een nieuwe dag. En zoeken we natuurlijk ook weer onze vroege vrienden als onze vroege vogel, hè?
0: Laat ons even weten als je wakker bent, als je luistert, wat je vandaag gaat doen. En dat kan gewoon via de Rijnmond-app, rechtsbovenin, app ons. En dan sta je misschien zo wel bij ons in de studio.
1: Nou, dat zou toch leuk zijn. Ja, je hoeft niet fysiek hier naartoe. Hè? Nee. Je mag gewoon aan de telefoon komen.
0: En we sturen ook nog de vroege vogel naar je toe.
1: Dat wel, zeker. Die komt fysiek jouw kant op. Gefladderd. Ja. Dit zijn Bruce Hornsby en The Range en The Way It Is. Wij eruit op Radio Rijnmond.

0: Iconische intro en tevens ook het outro. Bruce Hornsby and the Range and The Way It Is hier bij Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Dave Datema.
2: Ja, de Feyenoorders die afgelopen weekend het vuurwerk hebben zitten smijten bij Cambuur moeten snel opgepakt worden. Gebeurt dat niet, dan komen de maatregelen uit onverwachte hoek. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
5: Van Uffelen, dat is Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Een hele goedemorgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 6:45. En op dit moment ook één file. Namelijk op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. 2 kilometer. En daar doe je 6 minuten lang over.
0: En dan is er ook nog het weerbericht. En dat krijgen we van de man die bekend is van radio en televisie. Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
9: Ja, een hele goede morgen, Olivier. En ook Milou natuurlijk.
1: Goedemorgen, Ed.
9: Ja, nou ja, goed. Jullie zijn ook bekend, hè, van radio en tv.
0: Ja, ze zeggen het.
9: Betreft, we kunnen elkaar een hand geven.
0: Ja, zeker. Een beetje afstand ertussen.
9: Ja, precies. Ja, we hebben momenteel te maken vanuit het zuiden met even wat meer bewolking. De dag is wel helder begonnen, maar vanuit het zuiden komt even wat meer bewolking de regio binnen. In Zeeland valt ook een bui op dit moment, ook in het zuidwesten van Brabant. Het is niet helemaal ondenkbaar dat er in het zuiden van de regio een lokaal buitje valt. Maar ja, die kans lijkt klein, want het lost allemaal wel op als het dichterbij komt naar onze omgeving. En dan zie je, nadat we dus eerst meer bewolking hebben gezien, later op de dag wel weer zonnige periode. Dus voor vanmiddag ziet het er gewoon goed uit. En dat bij temperaturen van zo'n 25 of 26 graden. Dus een warme dag. Ja, je merkt trouwens wel, hè, Olivier, dat die warmte is natuurlijk niet meer hetzelfde als bijvoorbeeld in juli. Nee. Die temperatuur die komt een kortere periode op die 25 of 26 graden uit. Dat heeft natuurlijk te maken met de daglengte. Die wordt gewoon korter. Ja. En de zon die komt steeds lager te staan. Dat ga je ook al goed merken.
0: Dat is de reden, ja. Want het is inderdaad, jij zegt de 25 graden, maar het is inderdaad een andere 25 graden dan een maandje geleden. Maar dat klopt dus ook.
9: Ja. Ja, zeker. En de wind tot slot, die waait matig en die komt uit het oosten.
0: Kijk, en morgen dan?
9: Nou, als jij morgen nog wil weten, jongen, morgen krijg je geregeld zon. Met in de loop van de dag vanuit het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Grootschalig wordt dat trouwens niet verwacht. De temperatuur morgen 6, 27 graden. En omdat er morgen weer meer vocht in de atmosfeer zit, Olivier, zal het morgen wat benauwd gaan aanvoelen.
0: Oké, dat vind ik minder fijn. Had ik het maar niet gevraagd. Dankjewel, Ed.
9: Nee, daarom.
0: En dan Dave Datema. Die heeft het slaapzand al lang weer uit zijn ogen gevreven. En is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Burgemeester Bruls van Nijmegen eist dat degenen die verantwoordelijk zijn geweest voor het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord afgelopen weekend snel worden opgepakt. Is het volgende week nog niet gebeurd, dan mogen er geen Feyenoorders mee naar de uitwedstrijd tegen NEC. Dat heeft hij gisteravond gezegd in WNL Goedenavond Nederland. Bij de uitwedstrijd in Leeuwarden raakte door toedoen van Feyenoorders 7 mensen gewond. Het onderzoek loopt nog steeds en iedereen die in het uitvak is geregistreerd en dus weet Feyenoord wie daar aanwezig was. Maar zegt Bruls,
10: Als het allemaal zo duidelijk was, waarom is dat dan gisteren niet gezegd? Waarom zegt Feyenoord niet zondagavond al, deze gasten willen wij gewoon niet meer zien? Maar ik sta voor de situatie dat ik over anderhalve week mensen wil ontvangen. En ik wil wel enige garantie hebben voor de andere mensen in het stadion, dat daar niet dit tuig bij zit.
2: Ja, de uitwedstrijd van Feyenoord bij NEC is volgende week. De Nederlandse overheid gaat mogelijk voor honderden miljoenen het schip in door fraude van buitenlandse partijen met verzekeringen. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Door de fraude dreigt één verzekeraar failliet te gaan. Het ministerie heeft aangifte gedaan. En in de Rotterdamse haven zouden schepen van de verdachte rederij aan de ketting liggen. Het gaat om fraude met exportkredietverzekeringen. Dan dekt de afnemer het risico af dat ze in de problemen komen als ze gaan exporteren, bijvoorbeeld als een klant niet betaalt. In de zaak waar het nu om draait zou een Gorkumse scheepsbouwer Dame wat schepen hebben opgeknapt. Nou, die Griekse opdrachtgever had geen geld, maar wel zo'n polis die het nooit had mogen krijgen. Er zitten inmiddels meerdere mensen vast, maar de angst bestaat dat nog eens 14 polissen niet oké zijn. En de verzekeraar kan dat niet hebben en dreigt om te vallen. En country-zangeres Dolly Parton is overleden. Tijdens haar leven verkocht ze meer dan 100 miljoen platen. Daarmee is ze niet alleen een van de meest succesvolle country-zangeressen ooit, maar zelfs ook een van de best verkopende artiesten überhaupt. Dolly Parton had gezondheidsproblemen. Die had ze al een tijdje, zegt NOS-correspondent Rudy Bauma.
11: Er is een korte strijd tegen kanker geweest. Dat werd bevestigd door het management. Er waren al wel wat voortekenen. Aftreden in Las Vegas was afgezegd. Vorig jaar waren al gezondheidsproblemen. Had ze zelf ook wel het een en ander over gezegd. Dat ze chronische nier, immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had.
2: Ja, Parton kreeg de bijnaam Queen of Country Music. Ze heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan. Dat is flink doorwerken. Schreef ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere artiesten. Ja, met een ijzeren discipline werkte ze iedere dag aan haar nummers. Twee van haar grootste hits, Jolene en I Will Always Love You, dus van Dolly Parton en niet zozeer van Whitney Houston, ja, schreef ze zelfs op één dag.
1: Wauw.
0: Gekend. Ja. Nou, dat is zeker geen 9-tot-5 mentaliteit, zeg. Ongelooflijk. Nee, maar zonder het met een flauwe grap af te willen doen, het is echt een groot verlies voor de muziekindustrie, hè?
2: Ja.
0: Ik bedoel, en 3000 nummers, zeg je, hè?
2: Ja.
0: Er zijn artiesten die, nou ja, bij elkaar over zo'n carrière misschien, nou, 20 nummers hebben geschreven.
1: En dat is ook al knap, hè?
0: Dat is ook knap, zeker als daar een paar hits tussen zitten.
1: Zeker.
0: Dat is, ze zeggen altijd in de muziekindustrie, 1 hit, dat is nog niet zo moeilijk. 2 hits, dat is alsof je 2 keer in de prijzen valt bij de staatsloterij bijvoorbeeld. Weet je? Dat is gewoon, dat is al bijna niet te doen. Nou, als je er dan 30 hebt of zo, dat is onmenselijk.
2: Ja, Dolly Parton was 80 jaar.
0: Dankjewel, Dave.
12: Dit is Radio Rijnmond.

0: Dus uit de jaren 80, 90 en nu met Mea en All About the Money.
1: En ondertussen staan wij wagenwijd open voor jouw appjes via de gratis Rijnmond app. Onder andere Aati is er al bij. Die zegt goedemorgen mijn vrienden. Peter zegt goedemorgen Olivier. Ted zegt good morning Ron van Bergen. Goedemorgen vriendjes van de radio. We zijn op de helft van de week. En Danny Dullard. Goedemorgen lieve toppertjes. Het is weer tijd voor Zaagmans. Dus zet je deur maar open zodat hij binnen kan komen. Fijne dag. Nou, dank je wel allemaal. Maar we zijn ook op zoek naar een vroegste vogel. Dus stuur het gauw in als jij die vroege vogel wil ontvangen. En wie weet fladdert hij dan zo wel jouw kant op. Doe het via die gratis Rijnmond app. Nu Europe en de Final Countdown.

0: grappige was, dit nummer was dus helemaal niet bedoeld als een echt nummer. Ze hadden dit vooraf bij hun tournee als zijnde van ze komen bijna op. Maar toen zei het management, ik vind hem zo goed, kan je dit niet gewoon als een nummer uitbrengen? En zo gezegd, zo gedaan, de Final Countdown van Europe hoorde je op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Tijd voor een update over het voetbal in onze regio. Eerst even kort, ze hoorden het net al bij Dave, weer nieuws over vuurwerkgate bij Feyenoord. Want de Nijmeegse burgemeester Bruls heeft gisteravond gezegd dat als er niemand opgepakt wordt voor het afsteken van vuurwerk tijdens die wedstrijd Cambuur-Feyenoord afgelopen weekend, dat er dan geen Feyenoord supporters welkom zijn bij de wedstrijd tegen NEC. En die wordt op 5 september gespeeld. Dus nou ja, de gemoederen lopen op. En er is ook positiever nieuws gelukkig, want morgenavond is het zover. Dan begint om 6:00 s'avonds de loting voor de competitiefase van de Champions League. En daarna weten we welke 8 tegen...

0: Tegenstanders Feyenoord gaat treffen. Er doen 36 teams mee aan de competitiefase van de Champions League. En Feyenoord kan elke club treffen, behalve andere Nederlandse clubs. En het systeem van uit- en thuisduels tegen dezelfde club bestaat sinds een paar jaar niet meer. Dus Feyenoord treft in de uit- en thuisduels verschillende tegenstanders. En Feyenoord is rechtstreeks geplaatst, dat is ook wel goed om te zeggen. Maar ja, tegen wie er dan wordt gespeeld? Nou, de droomaffiches zijn natuurlijk clubs zoals Real Madrid, Arsenal, Bayern München. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden, ook al wordt het misschien wel moeilijk.
1: Wordt wel lastig. Lastig inderdaad. Ja, dan maak je niet zoveel kans.
0: Dat is waar. Maar goed, hoe vet is het als jouw clubje tegen zo'n grote tegenstander mag spelen? Maar goed, ook op papier zwakste pool kunnen de tegenstanders komen. Zoals Slavia Praag. Ja, dat zou dan appeltje eitje moeten zijn.
1: Natuurlijk. Easy peasy.
0: Easy peasy. Nou ja, morgenavond na 18:00 dan weten we het. En dan is die trekking tegen welke 8 ploegen Feyenoord de komende maanden gaat spelen in de Champions League.
2: FC Rijnmond Nieuws.
0: Oh, ja, en dit is nieuwe muziek. Dit is Nova Star. En een hele fijne Today, Yesterday bij Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Robert Palmer en Bad Case of Loving You op Radio Rijnmond.
1: Oh, lekkere energie, hè? En dat geldt ook voor onze luisteraars, want wij krijgen ontzettend veel energie van al die leuke appjes die er binnenkomen. Met goedemorgen hier en goedemorgen daar en zaagmans hier en zaagmans daar. Want ja, het is woensdag, hè?
0: Ik vind dat zo leuk dat er zoveel mensen al zijn in de Rijnmond-app zo 's ochtends vroeg. Want wij staan heel vroeg op.
1: Ja.
0: Maar ik ben altijd benieuwd waarom de andere mensen zo vroeg opstaan. Want als ik het was geweest, had ik lekker blijven liggen.
1: Nou, dat snap ik heel goed. En nou, laten we eens even naar een vroege vogel gaan die er ook alweer bij is. Corrie Oostdijk. Corrie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het ermee?
2: Ja, ik ga wel hoor.
1: Ja, gaat het wel? Oké. Okay. Ja? Ben je nog een beetje wakker aan het worden?
2: Het is een beetje een speciale dag vandaag. Maar goed, we komen er wel.
1: Dit klinkt niet als een leuke speciale dag. Of wel?
2: Nou, mijn moeder had vandaag jarig geweest. Maar goed, het hoort erbij.
1: En hoe lang geleden is het dat ze er niet meer is?
2: 18 jaar.
1: Oh, dat is ook wel een tijd, hè?
2: Ja, zeker.
1: Maar dat vergeet je nooit.
2: Nee, zeker niet.
1: Nee. Dus dat is toch voor jou, dan word je wakker en dan denk je, ja, ze was vandaag jarig geweest als ze er nog was geweest.
2: Ja.
0: Hey, lieve Corrie, ik kan jou de hand schudden vandaag. Want het is vandaag 11 jaar geleden dat ik ook afscheid heb moeten nemen van mijn moeder. Dus ik snap jou heel goed op zo'n dag. En ik ga vanmiddag lekker lunchen met mijn opa en oma. Daar heb ik heel veel zin in. En ik denk natuurlijk aan mijn moeder vandaag. Wat doe jij?
2: Ja. Ik ga straks naar mijn vader toe.
0: Dat is ook fijn. En gaan jullie dan naar je moeders graf of op een plekje waar ze graag kwam?
2: Nee, wij gaan we blijven gewoon lekker thuis. Want lekker naar mijn vader dadelijk. En mijn tante die komt straks ook. Dus dat zit wel goed.
1: Dan is het wel heel fijn dat je vader er nog wel is, hè?
2: Ja, gelukkig wel, ja.
0: Ja. En wat zijn de mooiste herinneringen met je moeder?
2: Wij deden heel veel samen, dus dat bijvoorbeeld naar concert gaan of zo. Of als ik iets wou hebben, gingen we dat ook samen halen.
0: Ja. Dat is altijd gezellig, hè, shoppen en concerten. Wat is het mooiste concert waar jullie geweest zijn?
2: BZN.
1: Oh ja, BZN. Ja, dat is
2: in Volendam.
1: Ja, dan moet je ook wel voor. Dat is wel. Als je BZN luistert, moet je naar Volendam. Dat is wel een goeie, ja. Ah, wat fijn, Corrie. Nou, het is inderdaad een bijzondere dag. Maar ja, laten we hem dan op een andere manier toch nog een beetje leuker voor je maken. Want zullen wij een vroege vogel jouw kant op gaan sturen?
2: Dat is goed hoor.
1: Ja?
0: Waar moet hij heen, Corrie, vandaag? Waar woon je?
2: Op Bolhuis.
0: Op Bolhuis. Nou, daar komt hij aan.
2: Is goed hoor.
1: Gaat hij al? Fladder de fladder.
0: Heb je hem, Corrie?
2: Ja hoor.
0: En dan toch altijd de vraag, hoe ziet hij eruit?
2: Ja, wat denk je?
0: Ja, hij kan rood-wit zijn, hij kan blauw zijn, hij kan groen-wit zijn. Hij kan roze zijn.
2: Rood-wit.
0: Rood-wit.
1: Rood-wit natuurlijk.
0: En Corrie, kijk eens in dat snaveltje. Hij heeft een heel lief hartje voor je bij. En een hele dikke knuffel van Olivier en mij vandaag.
2: Ja, is goed door jullie ook.
1: Nou, dankjewel Corrie. Sterkte. En dit is Davina Michel op Radio Rijnmond en Skyward.

0: Wat een hitmachine zijn ze, hè? Cat's Eye en Animal op Radio Rijnmond.
1: En pak snel je ontbijtspullen en ren naar Schravendeel, want daar begint straks het dorpsontbijt. En dit jaar zijn amazing stroopwafels van de partij. Hoe het gaat en of ze er een beetje zin in hebben, dat hoor je zo meteen op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Goedemorgen, het is 7 uur geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen zit je rustig je geklutste eitje of je broodje kaas weg te werken. Staan opeens de Amazing Stroopwafels naast je te spelen. Nou, dat kan je overkomen als je vandaag naar Schravendeel gaat. Hoe dat zit, dat vragen we zo aan de Amazing Stroopwafels zelf. Na het Rijnmond Nieuws van 7 uur, hier is Dave Datema. Dave, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Als er geen Feyenoord-aanhangers opgepakt worden voor de problemen met het vuurwerk bij de wedstrijd van afgelopen weekend in Leeuwarden, dan mogen er geen Feyenoorders mee naar de uitwedstrijd tegen NEC. Dat heeft burgemeester Bruls gezegd in WNL Goedenavond Nederland. Feyenoord speelt volgende week bij NEC. Afgelopen weekend gooiden RL-schoppers vanuit het uitvak in Leeuwarden vuurwerk op het veld, dat ook in een familievak terecht kwam. Daarbij raakten 7 mensen gewond. De verantwoordelijken moeten snel worden opgepakt, zegt Bruls. Anders blijft het uitvak in Nijmegen dicht.
10: Er spelen 2 dingen. Enerzijds, die gasten die dit hebben gedaan kunnen gewoon voor dan over 2 weken naar het voetbal kijken. Dat is de consequentie. En ten tweede, wat doet dat moreel? Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen? Dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan. De Feyenoord-spelers gingen na afloop zelfs nog het uitvak feliciteren. Je moet echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier mee belonen en ook niet toelaten.
9: De politie bekijkt camerabeelden om de daders uit het Feyenoordvak op te sporen. Vanwege de gebeurtenissen van afgelopen weekend wil Cambuur bij de komende thuiswedstrijd in ieder geval geen uitfans in het stadion hebben. In de Beverwaard in Rotterdam is gisteravond laat schade ontstaan aan een apotheek door een explosie. Ook een auto die voor de deur stond geparkeerd raakte beschadigd. De politie kreeg de melding binnen van een ontploffing iets voor middernacht. Er was een gat in een van de ramen van de apotheek in de Boksbergenstraat. De politie heeft meerdere mensen gecontroleerd. Of er ook iemand is aangehouden, is niet duidelijk. In de Rotterdamse haven is een schip aan de ketting gelegd van een Griekse rederij na een onderzoek naar verzekeringsfraude. Het schadebedrag in deze zaak bedraagt meer dan €130 miljoen, schrijft het Financieel Dagblad. Maar het totaal zou nog een stuk hoger kunnen liggen. Zo gaan er specifieke fraude met 1 soort verzekering. Volgens het FD zouden meerdere klanten van verzekeraar Atradius onder valse voorwenselen voor in totaal honderden miljoenen aan verzekeringen hebben afgesloten. Dat was mogelijk door vervalste accountantsverklaringen. Volgens het FD zou de schade wel eens kunnen oplopen tot boven de €800 miljoen. En dat geld heeft de verzekeraar niet. Dan komt de rekening te liggen bij de overheid. Met de zaak tegen de Griekse rederij had de Gorkumse scheepsbouwer Damen meerdere schepen opgeknapt. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties binnen op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton. Elton John noemt haar een onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Parton haar leven heeft verrijkt. Ook vanuit Nederland komen reacties binnen. Zanger Waylon zegt dat countrymuziek een van de grootste sterren heeft verloren. Dolly Parton was een van de best verkopende artiesten aller tijden, met veel grote hits als Working. Dolly Parton had kanker, ze was 80 jaar. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog vandaag. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En lekker doorrijden, want op dit moment geen files.
0: Ja, heerlijk zeg. En deze trouwens ook, die hoor je zo. Laat een beat naar de reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
12: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
13: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
12: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
14: Hey, wat is dat?
15: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
14: Doe maar duur.
15: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
16: Greenwave.
17: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
20: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al.
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
25: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
27: Rustig, adem in,
26: ja, maar
27: uit.
26: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
27: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. Eruit! Met Olivier de Neve
3: en Milou op den Berg. Radio met een grote R.

0: London Beat en I've Been Thinking About You. Goedemorgen, het is een prachtige nieuwe dag.
1: Welkom op deze brand new day.
0: Je hoort de stemmen van Olivier en Milou, want Peter is deze week nog aan het hossen, champagne aan het drinken, aan het uitslapen tot 3 uur 's middags. Want vanaf maandag dan is het weer helemaal klaar voor hem, dan is hij hier weer elke ochtend.
1: Ja, dat klopt. Maar het is nog even gezellig, hè, tot eind
0: absoluut,
1: deze week.
0: Absoluut, absoluut. Wij gaan er samen weer tegenaan, Milou. Het is woensdagochtend, 26 augustus. En deze eruit zit weer tot de nok toe. Vol met muziek, met het laatste nieuws en het gesprek van de dag. En trouwens ook met het weerbericht. Want een deel van de dag is het zonnig. Maar misschien is er ook nog een lichte bui. Daarna wordt het droog met zo'n 25 graden vanmiddag. Vanavond eerst nog zon. Vannacht brede opklaringen en droog weer. Het koelt dan af naar 17 graden.
1: En geen files op dit moment in onze regio. Dus lekker doorrijden.
0: Wat een feest, zeg. En wat is ons opgevallen in het nieuws vanochtend? Nou, natuurlijk zangeres Dolly Parton, hè, want die is op 80-jarige leeftijd overleden. In een videoboodschap op Instagram maakte Partons naaste haar overlijden bekend. Het was haar wens dat haar overlijden op deze manier bekend zou worden gemaakt.
1: De burgemeester van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans toelaten in het NEC-stadion als er geen verdachten worden aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zei hij gisteravond bij WNL Talkshow. Goedenavond, Nederland.
0: En Israël zette Nederlandse vertegenwoordigers bij het internationale steuncentrum voor Gaza het land uit. Het is een reactie op een aantal anti-Israëlische acties van de Nederlandse regering, zoals het verbod op handel in producten uit de bezette westelijke Jordaan-oever.
1: En pak snel je ontbijtspullen, hè?
0: Ja!
1: Ren naar Schavendeel, want daar begint straks het dorpsontbijt. En dit jaar zijn de Amazing Stroopwafels gewoon van de partij. En zometeen bellen we daarover met Wim Kerkhoff.
0: Dat lijkt me toch best wel gaaf, hè? Zit je gewoon rustig te ontbijten?
1: En dan hoor ik, ga naar Frankrijk.
0: Ja!
1: Ik kom nooit meer terug.
0: Ja. Nou, dat klinkt wel als muziek in de oren, moet ik zeggen.
1: Zeker.
0: En dit trouwens ook, dit zijn Daryl Hall en John Oates. Ik mag Holland Oates zeggen. Dit is Maneater bij Rijnmond.

0: Dat is nog eens lekker wakker worden met Daryl Hall en John Oates met Man Eater op Radio Rijnmond.
1: Oh, lekker zeg. De feestweek in Schravendeel die is in volle gang. Dat is ook lekker. En vandaag betekent dat dus slaap uit je ogen wrijven. Je eigen bord erbij grissen. Beker en bestek er ook bij van het aanrecht. En aanschuiven bij het jaarlijkse dorpsontbijt daar. En ontbijten doe je vanmorgen niet alleen met je dorpsgenoten. Maar ook met echte Rotterdamse legendes. De Amazing Stroopwafels staan namelijk klaar om zo meteen op te treden. En Wim Kerkhoff is natuurlijk van de Amazing Stroopwafels. Goedemorgen Wim.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat heerlijk joh. Live muziek bij het ontbijt. Hè?
2: Het ruikt hier al naar ham en eggs, weet je wel.
1: Dus
2: er liggen allemaal grote schalen met ham en overal. Je kan langs steentjes lopen dat mensen allemaal croissantjes en dingen bij elkaar sprokkelen.
0: Wat lekker.
2: Ziet er zeer gezellig uit.
1: Ja, nou is het wel zo dat jullie echt al in jullie carrière al, ik geloof, meer dan 7000 optredens hebben gedaan. Ik heb ze niet allemaal geteld, maar zoiets. Ja. En dan ga je bij een ontbijt in Schravendeel spelen. Is dat dan heel anders als mensen
2: naast je... Niet leuker dan dat. Nee hoor, dat is hartstikke leuk.
1: Ja?
2: 20 jaar geleden deden we het al. 25 jaar bestonden ze toen met het dorpsontbijt. En nu weer, dus na 20 jaar weer. Nu bestaan ze 45 jaar.
1: Ja.
2: Tenminste, dat die feestweek. En het is hartstikke gezellig. Ja, leuk.
0: Dus het voelt gewoon een beetje als thuiskomen. Zelfs als de bezetting bij jullie een beetje gewisseld is door de jaren heen.
2: Ja, zeker. Veranderd. Natuurlijk tot vrij recent was het heel lang dezelfde bezetting met Rien de Bruin en Arie van der Graaf en ik. En met de band natuurlijk ook daar weer een bassist en drummer erbij. Maar door het overlijden van Rien is het natuurlijk allemaal onmogelijk. En die was in 2023 al uitgevallen. En Arie die deed al... Die doet heel af en toe nog mee, hè? Dus, maar die is, heeft een broze gezondheid. Maar in elk geval, Eppo Franke en Randy Derkhoff zijn nu mijn kompanen die mij door dit ontbijt gaan loodsen.
1: Kijk, waardige vervangers mag ik hopen.
2: Zo is dat, ja, natuurlijk.
1: Ja, heel goed. Hey, nou is het sowieso een bijzonder jaar voor jullie, want de verdwenen stoeptegel van de lijnbaan is begin dit jaar na 37 jaar weer opgedoken via Marktplaats. Hoe is daarmee afgelopen eigenlijk? Leg het nog even uit voor wie dat niet heeft gehoord.
2: Ja, we hebben toen we 10 jaar bestonden, dan zei Ter Meulen, die had ook een soort feest. Zei, joh, we gaan ter ere van jullie 10-jarig bestaan, leggen we een tegel op de lijnbaan. Gewoon een stoeptegel, als een soort... Het leek een beetje een graftegel met zo'n mooie gouden inscriptie. Hier spelen de meesten in Stova al sinds 1979. En 3 weken lang heeft hij de tegel gelegen. En op een gegeven moment kwamen we spelen op straat. En hey, de tegel is weg.
1: Hmm.
2: Na 37 jaar vond een Bart, een jongen die met zijn bakfiets Rotterdam doorkruist. En kijk waar hij nog... als mensen zeggen, joh, ik heb nog een loods om leeg te halen. Kijk maar of het van je gading is. Die zag iets in papier verpakt. En dat bleek dus die tegel te zijn. Die heeft hij aan ons gegeven. En wij hebben hem weer gegeven aan het Rock Art Museum. Dus die ligt nu keurig te pronk in Hoek van Holland.
1: Het is een onwaarschijnlijk verhaal, dit.
0: Ja.
2: Ja, het is echt waar.
1: Ja, nee, ik geloof je wel, maar het is wel onwaarschijnlijk. Ongelooflijk. Hey, jullie hebben het hartstikke druk op dit moment dus. Vandaag het dorpsontbijt.
2: Ja.
1: Zaterdag zijn jullie in Rotterdam. En het gaat zo nog het hele jaar door, geloof ik. Hoe lang ga jij nog door, Wim? Want
2: totdat ik
1: beneval.
2: De dood is echt een absolute no-go. Dan gaan we niet verder meer. Maar kijk, ik vind het heel leuk om te spelen. En als je goed in staat bent om te spelen, je merkt niet dat je 73 bent. Wat is er dan tegen om door te spelen? We spelen eigenlijk net zoveel als 10 jaar geleden.
1: Ja.
2: Of als 20. Nou ja, wel niet die theatertours. Die hebben een tijd gedaan, die doen we niet meer. Maar het is allemaal... Kijk, dit is ook gezellig klein. Er zitten gewoon 150 mensen voor je neus lekker te eten. En je kan de liedjes spelen die je ooit hebt gemaakt. Nou... Wat willen mensen nog meer?
1: Nou, dat is ook. Je hebt het helemaal gelijk. En nou ja, ik noteer dus wel even: nieuws is geen hologram van de Amazing Stroopwafel straks.
2: Oh nee, kijk, ik ben helemaal tegen al die kunstmatige dingen. Gewoon het echte leven. Ik bedoel, Dolly Parton gaat ook niet meer optreden en we hebben de herinnering.
1: Ja, zo is het. Nou, dat heb je mooi gezegd. Nou, ik hoop dat jullie nog heel lang blijven spelen, Wim.
2: Ik hoop het ook.
1: Ja, heel veel succes in ieder geval vandaag in Schravendeel. En hou ons op de hoogte, hè?
2: Tuurlijk.
1: Oké, dag Wim. Hoi hoi. Dat was Wim Kerkhoff van de Amazing Stroopwafels. En zit je thuis nu nog in je pyjama, dan zou ik zeggen schoenen aantrekken, bord erbij pakken, bestek erbij. En dan kan je naar het feestweekplein bij de Grote Kerk in Schravendeel voor het gratis dorpsontbijt. Nou, dat zou toch wat zijn, Milou?
0: Nou, heerlijk.
1: Wij kunnen helaas niet, wij zitten hier.
0: Helaas, maar we kunnen wel genieten van de muziek van de Amazing Stroopwafels.
1: Zo is het. Moeten we even wat van draaien. En dan gaan we niet naar Schravendeel, maar wel naar Frankrijk. Want dat is natuurlijk een van die twee klassiekers van de Amazing Stroopwafels. Nu op Radio Rijnmond bij Ruud genieten en meezingen van Ik ga naar Frankrijk.

0: Louis Fonsi en Sebastian Yatra en Nicky Jam en Date La Vuelta hier op Radio. Maar je kijkt helemaal trots zo van, ja, hij doet het.
1: Hij deed het gewoon alle drie.
0: Ja.
1: En dan ook nog met een beetje dat Spaanse jeu eroverheen.
0: Doe mijn best, hè.
1: En zometeen doet Dave Datema ook zijn best, want hij heeft de hoofdpunten van het nieuws voor je.
2: De reacties stromen binnen na het overlijden van Dolly Parton, de Queen of Country Music. Straks meer.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
5: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
6: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
8: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Een hele goede morgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je kan lekker doorrijden onderweg, want geen files op dit moment in onze regio.
0: Oh, nou, we hebben gelukkig wel weerbericht. Het weerbericht, namelijk van de enige echte. Ed Aldus, Ed, goedemorgen.
10: Ja, Olivier en ook Milou, hele goede morgen.
0: Ja, ik zag vanmorgen de weerupdate van jou binnenstromen. Toen stond er eerst nog van, nou, het blijft waarschijnlijk wel droog. En toen toch een lichte bui later in de update. Dus,
10: ja, dat is inderdaad voor, zeg maar, vanaf zometeen. Dan zou er verspreid een licht buitje voor kunnen komen. Op dit moment namelijk trekt een hele zwakke storing vanuit het zuiden nu onze regio binnen. Daar zit ook wat gespetter op in de marge dan trouwens ook. Dus het stelt allemaal niet veel voor, Olivier. En het lost ook allemaal op. Dus daarachter komt de zon dan weer tevoorschijn met zonnige perioden. Ja, en loopt die temperatuur lekker op hoor. Vanmiddag zo'n 5, 26 graden. En dat bij een matig windje uit het oosten. Dus vooral vanmiddag is het nog gewoon heerlijk strandweer.
0: Oh,
10: ja, en morgen, ja, dat nog in deze nadagen van de zomervakantie, hè?
0: Zeker.
10: En morgen zien we geregeld de zon, maar in de loop van de dag bestaat er ook wel kans op een regen- of onweersbui morgen. Hoe dat precies gaat, ja, verlopen is toch erg onduidelijk op dit moment. Grootschalig verwacht ik daar weinig van. Maar op een enkele plek is er dus wel kans op een onweersbui morgen. De temperatuur die wordt zo'n 6, 27 graden. En dat bij een toename van de luchtvochtigheid ook. Dus zal wat benauwd aan gaan voelen. Ja, en dan morgen nacht, in de nacht naar vrijdag en vrijdag overdag, dan volgen er meer buien. Met een eerst grote kans op onweer. Maar de zwaarste exemplaren vallen echt in het oosten van het land. En de temperatuur vrijdag, ja, die komt dan nog maar uit op ongeveer 22 graden, Olivier.
0: Nou, dat is
10: en laat
0: minder.
10: Dat nou heel... Ja, dat is minder, maar dat is heel normaal voor de laatste dagen van september.
0: Eigenlijk is het gewoon hartstikke
10: nee, we zitten augustus. Nog in augustus, joh.
0: Ja, ja, klopt. Ja, je loopt een beetje voor, Ed. Maar inderdaad, de laatste dagen van augustus is dat dus normaal. En hoe ziet het er dan uit in het weekend, Ed?
10: Ja, wisselvallig af en toe zon. Van tijd tot tijd verspreid over de regio een paar buien. En temperaturen in de middag ongeveer 22 graden.
0: Oké. Okay. Nou, dat heb ik net gehoord. Dat is normaal voor deze tijd van het jaar.
10: Ja, precies. Ja.
0: Ik leer snel, hè?
10: Je leert snel, hè? Ja.
0: Dankjewel, Ed. En tot over een uurtje weer.
10: Hoi.
0: Hoi. En dan van Ed Aldus door naar... D- Dave Datema, want die heeft de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Burgemeester Bruls van Nijmegen eist dat degenen die verantwoordelijk zijn geweest voor het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord snel worden opgepakt. Is dat volgende week nog niet gebeurd, dan mogen er geen enkele Feyenoord-supporter mee naar de uitwedstrijd tegen NEC, heeft hij gisteravond gezegd in WNL Goedenavond Nederland. Bij de uitwedstrijd in Leeuwarden afgelopen weekend raakte door het toedoen van Feyenoorders 7 mensen gewond.
11: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat ik durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn.
2: Ja, want volgens burgemeester Bruls van Nijmegen moet er echt een lijn getrokken worden.
11: Die gasten die dit hebben gedaan, kunnen gewoon voor dan over 2 weken naar het voetbal kijken. Dat is de consequentie. En ten tweede, wat doet dat moreel? Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen? Dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan. De Feyenoord-spelers gingen na afloop zelfs nog het uitvak feliciteren. Je moet echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier mee belonen en ook niet toelaten.
2: Zegt burgemeester Bruls van Nijmegen bij Goedenavond Nederland. Volgende week speelt Feyenoord in Nijmegen tegen NEC. De fietser die gisteravond op het leven kwam bij een ongeluk in Streefkerk in Alblasserwaard is een vrouw van 84. Ze komt uit Streefkerk. Ze werd aangereden door een bestelbus. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Het ongeluk was op de Middenpolderweg. De reacties stromen binnen na de dood van Dolly Parton. Met honderden miljoenen verkochte platen was ze een van 's werelds meest succesvolle artiesten ooit. Volgens popjournalist en muziekkenner Leo Blokhuis stond ze bekend om haar persoonlijke teksten, zoals bij haar nummer Just Because I'm a Woman.
12: Haar man had Carl Dean, met wie ze 59 jaar getrouwd is geweest, tot zijn dood, dus in die zin helemaal geen glamoureus leven had. Die vroeg toen ze een paar maanden getrouwd waren of hij de eerste was. En toen moest hij toegeven dat dat niet zo was, waarop die man een soort van instortte. En zij zoiets had van, hoe kan het nou dat bij mannen dat als een soort op de praalwagen wordt gehezen als je erop, en bij vrouwen dat het dan een schande is. En daar schreef ze ook een prachtig liedje over. Just because I'm a woman is het daarom ben ik daar maar anders dan jij.
2: De Nederlandse zangeres Ricky Kolen zegt dat Dolly Parton ook nog eens qua stem een hele unieke klank had.
13: Nou, je hoort sowieso dat heel jong er al in is gegoten. Dat zit in haar genen, volgens mij, de muziek. Ze heeft volgens mij ergens diep in de genen zit nog een soort. Komt die familie uit Wales en er zit zo'n diep folk-klank in haar. En zij heeft een hele duidelijke, heldere stem. Ze hoeft nooit te zoeken.
2: Ja, Dolly Parton had enorme hits met nummers als Jolene en 9 to 5. Ze was ernstig ziek. Moest de laatste jaren ook meerdere optredens afzeggen. Ze was 80 jaar.
0: Ja, het is inderdaad iets waar veel reacties op binnenkomen. Natuurlijk wel grappig trouwens. Ricky Kolen is weer de vrouw van Leo Blokhuis. Dus het is een familie, deze reacties gebleven. Maar ik denk dat zo'n verhaal over zo'n nummer, wat Leo Blokhuis net vertelt. Er zijn zoveel van dat soort mooie verhalen. Zij is ook echt een voorvechter eigenlijk van vrouwenrechten, maar op een andere manier dan je misschien zou verwachten. Niet op de barricades, maar juist met dit soort nummers en dit soort boodschappen wist ze toch, denk ik, heel veel impact op te maken. En dat zeg ik dan als man. Kun je nagaan.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Niks meer aan toe te voegen.
0: Nou, dank je. Dan laten we het ook hierbij. Dank je wel, Dave. En straks om 8 uur, dan horen we natuurlijk weer. Hè. En zo meteen maak je ook kans op die fantastische gerse sokken in dit programma. Want we gaan weer de trektocht spelen.
14: Dit is Radio Rijnmond.
0: Maar eerst Nena en Kim Wild en Any Place, Anywhere, Anytime.

0: Engels en Duits door elkaar. Nena en Kim Wilde en Any Place, Anywhere, Anytime.
1: En Oliver en ik gaan deze week samen op vakantie, op tracktocht. En we nemen jou mee. Dat betekent dat we elke dag in een ander land zijn. En aan jou de vraag, in welk land zitten we dan? Dat kun je raden op basis van de liedjes, de tracks die voorbij komen op onze autoradio. Vandaar de naam Olivier en Milou op tracktocht.
0: Zeker. En daar kun je mooie prijzen mee winnen. Want zometeen gaan de gerse sokken er weer uit. Tenminste, als we iemand in de uitzending weten te halen met het goede antwoord natuurlijk. En je naam gaat dan meteen met die sokken erbij in de grote pot. Namelijk een grote pot voor de maandprijs. En komende vrijdag, dus nog maar 2 nachtjes slapen, dan gaat hij eruit.
1: Spannend.
0: En ik denk wel, we hebben al heel veel mooie prijzen weg mogen geven, maar ik vind dit persoonlijk de allerleukste. Namelijk een privé filmscreening voor maximaal 50 personen in een Rotterdamse bioscoop. En dan kan je dus gewoon iedereen uitnodigen. Ja, vriend en vijand zou ik bijna zeggen. Want ik weet niet of je 50 vrienden hebt.
1: Je hele voetbalelftal kan je uitnodigen.
0: Kan,
1: en hou je nog plek over voor al je andere vrienden,
0: al je buren,
1: familie.
0: Whatever.
1: Je hoeft niet te kiezen.
0: Nee.
1: Je hoeft niemand boos te maken, neem ze allemaal maar mee.
0: Hele zaal vol en dan kan je dus een film gaan kijken met z'n allen. Hartstikke leuk. Milou, we hebben mensen denk ik genoeg lekker gemaakt. Nu gaan we naar de opgave. Maar wat zie je als je uit het raampje kijkt?
1: Ik zie een hele drukke markt vol kleurrijke kruiden. Ik zie ook kamelen door de woestijn lopen. Ik zie een moskee en mensen die drinken hier heel graag munthee.
0: Oké, dat is wat we zien. Maar wat horen we? Zullen we daar eens naar luisteren? Even de radio aan.

0: trektocht.
1: Nou, muzikaal gezien uiteenlopend kunnen we zeggen, maar het wijst toch allemaal wel naar één land, hoor.
2: Ja, maar wel opgelet, want sommige artiesten hebben roots, hè, wortels uit dit land.
1: Ja, precies, ja. Als je het weet, laat het ons gauw weten via die gratis Rijnmond-app. En wie weet ga jij dan wel naar huis met die gerse sokken. Nu 10cc en Dreadlock Holiday. Bij eruit.

0: Stupid Song van Olivia Rodrigo. Ik was helemaal van mijn apropos, want onze collega Walter Tempelman die komt binnengelopen en ik krijg gewoon een lekkere knuffel.
1: Ja.
0: Ja, dat hoort erbij.
1: Ja, zeker. Dus ja, inderdaad, Olivia Rodrigo op Radio Rijnmond. Toch goed dat we dat weten, hè? Je luistert naar Eruit met Olivier en Milou deze week. En we zijn weer op trektocht met elkaar. We lieten hier net allerlei geluiden uit een bepaald buitenland horen. Maar ja, welk buitenland dat nou is? Dat is de hamvraag en daar kun je mooie prijzen mee winnen. En Wai Leng uit Rotterdam Ommoord, die denkt het te weten. Wai Leng, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Olivier en Milou.
1: Hoe is het ermee?
2: Ja, prima.
1: Ja, heb je een drukke dag voor de boeg?
2: Nou, vooral mee hoor. Ja. Als gepensioneerde heb je niet zo druk.
1: Kijk, nou ja, dat zeg, heerlijk. Dat zeg jij nou zo. Maar ik spreek ook wel eens gepensioneerden. En die zeggen dan, nou ja, wel een drukke week. Want op dinsdag ga ik naar de kapper. En donderdag...
0: Lekker met vriendinnen lunchen.
1: Ja, precies. Het is een drukke week.
2: Nou, ik ga straks wel even naar de wekelijkse markt.
1: Oké. Okay.
2: Dus ja, en verder zien we wel.
1: Even wat inkoopjes doen. Ja,
2: ja, zoiets.
0: Nou, jij geniet gewoon van je dagen.
2: Ik wel, heerlijk.
1: Nou is het zo, Wai Leng, dat je op de markt natuurlijk ook wel sokken kan kopen. Maar niet die gerse sokken die wij hier in de aanbieding voor
2: hebben. Nee.
1: Dus
2: dat
1: wel
2: zijn
1: echt
2: heel
1: andere
2: bijzondere.
1: Precies, dat wou ik zeggen. Ja. Dus daar ga jij voor spelen. We lieten hier net allerlei hints horen. En ook geluiden uit een bepaald buitenland. En de vraag aan jou is, welk buitenland zijn wij in onze tracktocht vandaag? Marokko, zeg je?
2: Ja.
1: Nou, we gaan naar de jury kijken. Kijken moeilijk, kijken streng, maar... Ja! Ja, die jury, daar is iets mee hoor. Die zijn altijd streng. Ik weet niet wat dat is.
2: Ja.
0: Ik vind de jury wel aardig over het algemeen. Vaak gaan die gerse sokken er toch wel uit in de ochtend. En vandaag naar jou, Wai Leng.
2: Ja, leuk joh.
1: Dat betekent dat die in ieder geval jouw kant op komen. En dat is extra leuk, de maandprijs die gaat er vrijdag uit in Afslag Rijnmond. En het zou zomaar kunnen dat jouw naam dan uit de pot getrokken wordt. Wie zal het zeggen?
2: Zou heel leuk zijn. Ja,
1: ja. Toch? Nou, dus jouw naam gaat erbij. En dan wordt hij gewoon door Teun en Feza verwacht. Nee, Walter en Feza volgens mij vrijdag. Wordt hij uit de pot getrokken. Dus,
2: ik ben benieuwd.
1: Ja, dat hopen we dan, hè? Uw naam, dat is zeker.
2: Spannend.
1: Ja, zeker. Ja. Ik wens je nog een hele fijne dag, Wai Leng. En geniet op de markt, hè?
2: Ja, doe ik zeker.
1: Oké. Okay. Goedjes. Hoi. Dat was Wai Leng uit Rotterdam Ommoord. En wij gaan verder met muziek. Dit is Spargo en Just For You op Radio Rijnmond.

0: Nederlands trots op Radio Rijnmond hier bij Eruit. Met Olivia en Milou. Just for you, hoorde je. En Milou, ik zit net even naar jou te kijken. Wat heb je met je armen gedaan, joh?
1: Ja, ik zat ook even te kijken. Maar ik heb echt op een rijtje 3 mooie muggenbulten zitten. Want ik ben vannacht gewoon, hou je vast, gestoken door een mug.
0: Ja, dat is vreselijk.
1: Oh, ik werd niet wakker van het gezoem. Dat is nog erger. Maar ik werd wakker van de jeuk op mijn arm. En ik was zo lui. Ik dacht, ik ga niet helemaal het licht aandoen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn ventilator, die hangt aan de zijkant van mijn muur. Echt zo'n groot Amerikaans rond ding. Die heb ik aangezet op standje 1. Want muggen houden niet van ventilatoren.
0: Nee.
1: Maar het was opeens wel heel koud vannacht. Dus ik heb me helemaal ingepakt in een warme deken en ben verder gaan slapen.
0: Ja, maar die mug heeft wel lekker dus een 3-gangen diner gehad bij jou.
1: Precies.
0: Ja, dat is dan wel weer jammer. Nou, ik heb nog wel een tip voor je. Kijk, dit kan je doen. Ik zal geen merknaam noemen, maar ik heb een elektrische vliegenmapper gekocht. Maar dan geen normale, weet je wel.
1: Zo één met blauw licht.
0: Juist. Dat werkt. Dat is ongelooflijk. Dat ding zet je neer, dan doe je het licht aan en dan hop, dan vliegt hij er zo in.
1: Pats, ja. Het knettert zo lekker, hè?
0: Ja, het is eigenlijk zijn we hier nu gewoon dierenmishandeling aan het verheerlijken. Dat kan natuurlijk niet, hè? De Partij voor de Dieren luistert ook mee. Maar goed, het is in ieder geval een oplossing om ervan af te komen. Laat ik het zo neutraal duiden.
1: En nog één keer je favoriete stapavond herbeleven. In het najaar kan het, want dan opent Holly Music Hall nog één keer haar deuren. En hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: Tot zo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Megabyte Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
8: Hey, huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er. Maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
15: Hey, wat is dat?
16: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
15: Doe maar duur.
16: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
17: Greenwave. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
16: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
1: Het is 8:00, goedemorgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Over een paar minuutjes in de show een stukje nostalgie waar je u tegen zegt. Want ging je vroeger uit in Rotterdam, dan ken je de Hollywood Music Hall waarschijnlijk nog wel. Oude tijden herleven binnenkort. Meer daarover strakjes.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Als er geen Feyenoord-fans opgepakt worden voor de problemen met vuurwerk bij de wedstrijd afgelopen weekend in Leeuwarden, dan mogen er geen Feyenoorders mee naar de uitwedstrijd tegen NEC. Dat heeft burgemeester Bruls gezegd in WNL Goedenavond Nederland. Feyenoord speelt volgende week bij NEC. Afgelopen weekend gooiden relschoppers vanuit het uitvak in Leeuwarden vuurwerk op het veld, dat ook in een familievak terecht kwam. Daarbij raakten 7 mensen gewond. De verantwoordelijken daarvoor moeten meteen opgepakt worden, zegt Bruls. Anders blijft het uitvak in Nijmegen dicht.
19: Er spelen 2 dingen. Enerzijds, die gasten die dit hebben gedaan kunnen gewoon dan over 2 weken naar het voetbal kijken. Dat is de consequentie. En ten tweede, wat doet dat moreel? Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen? Dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan. De Feyenoord-spelers gingen na afloop zelfs nog het uitvak feliciteren. Je moet er echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier mee belonen en ook niet toelaten.
18: De politie bekijkt camerabeelden om daders uit het Feyenoordvak op te sporen. Vanwege de gebeurtenissen van afgelopen weekend wil Cambuur komende thuiswedstrijd helemaal geen uitfans in het stadion. In de Bevenwaard in Rotterdam is gisteravond laat schade ontstaan bij een apotheek door een ontploffing. Ook een auto die voor de deur geparkeerd stond raakte beschadigd. De politie kreeg de melding binnen van een ontploffing iets voor middernacht. Er zat daarna een gat in een van de ramen van een apotheek in de Boksbergenstraat. De politie heeft meerdere mensen gecontroleerd, maar of er ook iemand is aangehouden voor de ontploffing is niet bekend. De marteling van kinderen, zoals bij het pleegmeisje in Vlaardingen, gebeurt vaker. Maar het wordt nauwelijks onderzocht, meldt de NOS. De afgelopen 5 jaar zijn zeker 12 zaken behandeld van langdurige en zware kindermishandeling. Kindermarteling is de meest verregaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten, zoals het Vlaardingse pleegmeisje. Er is opzet in het spel en de daders halen plezier uit de macht over een kind. Het werkelijk aantal slachtoffers is niet bekend. Volgens deskundigen worden kinderen, als ze het al durven melden, vaak niet geloofd en zijn de daders goed in het verbergen van die kindermarteling. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat belt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. De regering Trump begon vorig jaar met het aanvallen van boten van vermoedelijke drugshandelaren op zee. Daarbij zouden in totaal zeker 227 mensen zijn gedood. Het weer, periode met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En geen files in onze regio, dus lekker doorrijden.
0: Dankjewel Milou. En zometeen gaan we door met de vrouw die we natuurlijk moeten draaien op een dag als vandaag. Dat snap je ook wel. Dolly Parton, zometeen.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
21: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus. Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
20: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten wel baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
22: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
24: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen.
2: Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
3: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Dit is Radio Rijnmond.
25: Eruit. Met Olivier de Neve.
24: En Milou op den Berg. Radio met een grote R.

0: Een van de maar liefst 3000 liedjes die deze vrouw in haar carrière heeft geschreven. Het is ongekend. Maar helaas, ze is er niet meer. 80 jaar is ze geworden. Gisteren werd bekend dat ze is overleden. Dolly Parton heb ik het natuurlijk over. Je hoorde er met 9 to 5. En ja, mijn herinnering aan Dolly Parton is, als je aan haar denkt, ze is dus 80 geworden, zag er nog voor haar leeftijd hartstikke goed uit.
1: Zeker.
0: Daar werd ze wel een beetje mee geholpen natuurlijk. Ja. Hè? Botox en alles. En daar was ze ook gewoon heel open over. Ze zei gewoon, joh, ik heb alles aan mezelf laten verbouwen. Maakt er helemaal niet uit. En toch, en dat vind ik het mooie aan Dolly Parton. Ze was aan de ene kant eigenlijk helemaal nep. Als in, er was niks echt meer aan. En tegelijkertijd van binnen was ze helemaal echt.
1: 100%.
0: En dat is zo bijzonder. Dat je zo'n ster bent die dan aan de ene kant, hè, natuurlijk glamour en dit en dat, maar ook nog heel erg echt is gebleven. Dat is wat mensen zoeken.
1: En ze kwam van ver, hè, want je kan nog steeds haar geboortehuis bezoeken. Nou, dat is niet meer dan een hutje ergens in Amerika. Waar ze met heel veel broers en zussen samenleefde. Ja. Dus dat laat wel zien dat ze ook ergens altijd wel down to earth is gebleven. Ondanks al die glitter en glamour.
0: En daarom een voorbeeld voor velen en ook iemand die je gelooft als ze iets zingt. Dolly Parton dus 80 jaar geworden. Goedemorgen, het is een gloedje kakel of fonkel nieuwe editie van Eruit. En fijn dat jij er weer bij bent op deze prachtige dag, Milou.
1: Op deze brand new day, Olivier.
0: Het is woensdag en ook nog eens 26 augustus. Nog een paar dagjes zonder het ochtendorakel Peter van Drunen. Die hoor je maandag hier weer. Mijn naam is Olivier de Neve. Haar naam is gelukkig Milou op den Berg. En tot en met vrijdag staan we gezellig met elkaar op, elke ochtend.
1: Zeker.
0: We hebben er al een paar uurtjes op zitten, maar nog bijna een vol uur te gaan, gelukkig. En we vertellen je zo meteen wat je kunt verwachten in dit programma. Maar eerst het weerbericht. Een deel van de dag is het zonnig. Misschien ook nog wel een lichte bui. Daarna wordt het droog met zo'n 25 graden vanmiddag. Vanavond eerst nog zon. Vannacht brede opklaringen en droog weer. Het koelt dan af naar zo'n 17 graden.
1: En geen files in onze regio, dus lekker doorrijden.
0: Oh, goed zeg. Wat ons is opgevallen in het nieuws vanochtend, naast het overlijden van Dolly Parton natuurlijk. De burgemeester van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans toelaten in het NEC-stadion als er geen verdachten worden aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zei de burgemeester Hubert Bruls bij WNL-talkshow Goedenavond Nederland.
1: En Israël zet de Nederlandse vertegenwoordigers bij het internationale steuncentrum voor Gaza het land uit. Het is een reactie op een aantal anti-Israëlische acties van de Nederlandse regering, zoals bijvoorbeeld het verbod op handel in producten uit de bezette westelijke Jordaan-oever.
0: En dan is er ook nog van alles in onze show te gaan. Wat komt er allemaal nog?
1: Nou, nog één keer je favoriete stapavond herbeleven. In het najaar kan het, want dan opent Hollywood Music Hall nog één keer haar deuren. En hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: Dit wordt legendarisch. Na Mal Smith en Nice to Meet You.

0: Bonnie Tyler, ook zo'n hemelse held die ons is heen gegaan in juni van dit jaar met It's a Heartache op Radio Rijnmond.
1: Vijf dagen nadat de tickets in de verkoop gingen, is de reunie van de legendarische Hollywood Music Hall in Rotterdam volledig uitverkocht. Op 20 november kun je in Annabel nog één keer zo'n avond als in die Rotterdamse club beleven. Net als vroeger. Maar als je nog geen ticket hebt, dan beland je op een wachtlijst. Nou, vaste Hollywood Music Hall DJ van toen, Feest DJ Sean. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Goeie artiestennaam ook. Feest DJ Sean. Dan weet je meteen wat je eraan
0: dat
1: hebt.
0: Dat wordt een feestje.
2: Ja, die is ook in de Hollywood ontstaan inderdaad, in het feestcafé waar ik terechtgekomen ben. En die is een naam verzonnen worden en dat werd Feest DJ Sean.
1: Ja, en vertel eens, want ik denk dat heel veel mensen denken, oh ja, dat Hollywood Musical heb ik wel eens van gehoord en zo. Nou, jij bent er denk ik vaker wel dan niet geweest.
2: Dat klopt zeker.
1: Wat maakte die Hollywood Musical nou zo legendarisch?
2: Ja, dat zijn heel veel factoren natuurlijk geweest. Het waren in principe 7 zalen waar iedereen gewoon bij elkaar kwam. Dus of je nou van hardcore R&B hield, alles kwam daar bij elkaar. Dus ik denk dat heel veel mensen daar ook gewoon de verbintenis hebben gevonden. Dus of je nou van R&B hield of hardcore, ja, iedereen kwam samen daar zo.
1: Ja, de muzikale verbintenis, misschien ook wel andere soorten verbintenis, of niet?
2: Ja, ik heb heel wat relaties uit elkaar zien gaan en bij elkaar zien komen. En, Ik krijg ook nog wel eens geboortekaartjes, dus dat is heel veel gebeurd daar.
0: Wow. Leuk, en wat is jouw leukste herinnering aan de Hollywood Music Hall?
2: Nu stel je een vraag waar ik een boek over kan schrijven.
0: Begin maar.
1: Hoofdstuk 1.
2: Nou, ik denk dat een van de bijzonderste momenten wel was dat ik in de DJ-boot stond en dat er ineens 3 hele grote beveiligers bij mij kwamen staan. En ik dacht, wat gebeurt hier? En dat er werd gesigned van, nou rustig aan, John, het is goed. En 2 seconden later stond Pharrell Williams naast me die graag wilde zien wat een polonaise was.
1: Ja, nee, joh.
0: Nee.
2: Dat verzin je ook niet.
1: Dus toen heeft Feest DJ Sean even een track ingestart?
2: Ja, toen hebben we op Donnet en het Bliksem een polonaise op taal lopen, ja.
1: Ja, dat is wel een goed verhaal inderdaad.
0: Hoe was het om daar überhaupt DJ te zijn? Want het is echt een iconische plek geweest in Rotterdam, hè?
2: Ja, klopt. Alleen ik ben daar ooit begonnen als glazenhaler en ik wilde zelf heel graag DJ worden. Dus ik zat te wachten tot de DJ ziek werd. En toen heb ik mijn kans gepakt. En ja, om eerlijk te zijn, ja, om mensen een onvergetelijke avond te geven, is natuurlijk ergens het mooiste wat er is. En ik heb van het feestcafé tot in de main area mogen staan. En dat, ja, dat zijn dingen die ik nog steeds koester.
0: En een traantje gelaten ook toen het klaar was?
2: Zeker weten. Het is wel een periode geweest die afgesloten werd. En ja, het is wat het is helaas.
1: Voor wie het niet meer weet, waarom is het eigenlijk ooit gesloten?
2: Ja, dat is een hele goede vraag eigenlijk. Het is een samenloop van omstandigheden geweest door de regelgevingen die toen waren. Onder andere met de leeftijdsgrens van alcohol drinken. Een rookverbod die erin kwam. Er speelden heel veel dingen samen. Toen is het uiteindelijk een beetje het kaarsje opgebrand.
1: Ja, zonde eigenlijk, hè? En nou hebben we sowieso dat het met het nachtleven anno 2026 in Rotterdam ook niet goed gaat. Hoe verklaar je dat? Is dat ook weer die regelgeving en zo? Of zit er
2: nou, ik ben wel van mening dat dat een grote rol speelt. Want als we het dan even hebben over sfeer, waar ik natuurlijk mijn focus op heb. We willen graag een feestje maken. Kijk, over roken hoeven we het niet te hebben. Dat niet goed is, dat begrijpen we allemaal. Als er een groep vrienden is en die zijn met z'n 10 en er rookt er eentje, dan lopen ze allemaal naar buiten omdat ze toch met elkaar gezellig willen zijn. En mensen die al avond heen en weer lopen, ja, dan haalt toch de sfeer eruit. Het is een ander soort beleving geworden.
1: Ja, ja.
2: En
1: ja,
2: dat is een van de vele dingen die gebeuren. Laten we eerlijk zijn, vroeger hadden we ook geen telefoons.
1: Nee.
2: Dus als je toen wat geks deed, stond het niet gelijk op internet een dag later.
1: Nee, dat is waar, ja.
2: Dus dat zal ongetwijfeld ook een rol spelen.
0: Nou, misschien ook inderdaad dat generatieverschil, hè, van hoe Gen Z'ers tegenwoordig uit willen gaan.
1: Die staan een beetje zo
0: die
1: naar elkaar
0: niet meer uitgaan.
1: Nee, die staan een beetje op hun telefoon te staren over het algemeen. Of gaan überhaupt niet uit. Klopt, ja.
2: Het is tegenwoordig, denk ik, interessanter om een mooie foto van een mooie cocktail op het terras te hebben dan midden in de dag om een bar te staan dansen.
1: Ja, precies. Hey, over telefoontjes gesproken waar je het net over hebt. Toen kwam er een telefoontje natuurlijk binnen of jij mee wilde doen met die reunie.
2: Ja, klopt.
1: Toen zei jij meteen ja.
2: Nou, ik heb inderdaad het verhaal aangehoord en ik heb geen bedenktijd genomen, want ik heb tegen het einde van het gesprek al gelijk ja gezegd. En met name omdat ik de naam Annabel hoorde vallen. En dat is natuurlijk wel een beetje de holy ground ook waar het ooit gebeurd is.
1: Ja.
2: Dus de dingen waar de jongens mee kwamen van wat ze wilden doen. Ik had zoiets van ja, dat moet gewoon nog een keer gebeuren. En zeker met de mensen van toen. Ik denk dat dat wel een hele mooie avond kan gaan worden. En toen heb ik gelijk ja gezegd.
1: Ja, want wat gaat er gebeuren in het kort?
2: Ja, in het kort. Nou, ik denk dat we gewoon het gevoel van toen proberen terug te halen. Ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar ik heb in mijn schuur nog een robot liggen die in elkaar gezet wordt voor die dag. En daar zijn we druk mee bezig onder andere. Maar alles wat je je kan voorstellen bij een Hollywood zoals het toen was, gaan we proberen te doen. Dus,
3: leuk.
2: Een van de dingen die veel voorbij komt en die geprobeerd wordt te realiseren is natuurlijk het draaiende podium.
1: Ja, dat was een legendarisch moment.
2: Maar ja, ik kan denk ik nog wel 100 dingen opnoemen die we willen gaan doen. En we hopen dat we het allemaal kunnen realiseren.
1: Ja, 20 november gaat het gebeuren, dus je hebt nog eventjes. Maar het is dus al stijf uitverkocht. Dus
2: klopt.
1: We zijn hier ook geen reclame aan het maken. Je kan er toch niet meer bij zijn. Maar er is zelfs een wachtlijst en daar is wat grappigs mee, hè?
2: Ja, die wachtlijst, het is inderdaad net alsof het weer vroeger is. Mensen we krijgen berichten van mensen. Want nou ja, ik ken de portier toch wel van toen nog. We komen wel binnen. Ik kom wel met mijn vals ID naar binnen. Dat heb ik toen ook gedaan. Allemaal van dat soort dingetjes. Maar ik kan er niet te veel over zeggen. Maar op de achtergrond zijn we nog wel wat bezig om wat voor die mensen te doen. Dus hou vooral wel nog de socials in de gaten.
3: Die wachtlijst is er natuurlijk niet voor niks. Dat snappen wij.
1: Ja.
2: Nee, die wachtlijst is er niet voor niks. Maar hij is wel erg groot aan het worden, kan ik je vertellen.
1: Nou, dat klinkt veelbelovend, John. Dank je wel in ieder geval dat jij ons hier even mee wilde nemen. En heel veel plezier alvast, hè, met de reunie.
2: Ja. Hartstikke bedankt en snel tot snel.
1: Ja, tot snel, John. Dat was Face DJ John over de reunie van de Hollywood Music Hall op 20 november in Annabel. Je kan er dus eigenlijk niet meer bij zijn. Ja, misschien nog op die wachtlijst.
3: Er is nog hoop. Oh, ik hoop het zo voor mensen.
1: Er is nog hoop, ja. Nou, dat is toch mooi. Zeg, ik moet weer denken, dat draaiende podium inderdaad. Dat waren allemaal dingen die ik ook wel eens heb gezien. Zeer bijzonder. Goed, nu gaan we weer verder in en uit hier op Radio Rijnmond met Kensington. En die zijn ook zeker niet done with it, hoor. Hier zijn ze.

0: Ze klinken alsof ze in een badkamer staan en dat is ook zo. Kensington en Done With It op Radio Rijnmond.
1: En hij staat niet in de badkamer, maar bij ons in de studio. Het is Dave Datema en zometeen heeft hij de hoofdpunten voor het nieuws van je.
2: Nou, je hoort die berichten wel eens in het nieuws. Hè? Achtervolgingen op de snelweg met gigantische snelheden. Nou, deze week was het weer raak, maar met een heel opmerkelijk einde. Wat het einde is, hoor je zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: Wat doe jij als je de sirene hoort?
7: De kinderen halen.
6: En wat als de metro niet meer rijdt?
7: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
6: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de file-informatie met op dit moment 1 file bij ons in de regio. Namelijk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer en daar doe je 5 minuten langer over.
0: Overzichtelijk. Dankjewel Milou. Dan gaan we naar ook een zeer overzichtelijk weerbericht, stel ik me zo voor. Want Ed Aldus die zit er. Ed, goedemorgen.
10: Ja, hele goedemorgen Olivier en Milou. Ja, overzichtelijk is het wel voor mij, denk ik. Want als ik nu van een grote hoogte kijk, 36.000 kilometer hoog, daar ja, staat een satelliet. En die maakt een heel mooi plaatje van West-Europa. En dan zie ik een heel klein kikkerlandje genaamd Nederland. En er drijft op dit moment wat bewolking over de regio vanuit het zuiden. Heeft te maken met een zwak front. Daar zou zeer lokaal een drupje regen uit kunnen vallen. Maar verder vandaag een droge dag. Met later vanochtend alweer vanuit het zuidwesten wat vaker de zon erbij. Vanmiddag periode met zon, overal droog. Het wordt zo'n 25 of misschien lokaal wel 26 graden, Olivier. En er staat een matige wind uit het oosten. En morgen zien we geregeld de zon. De kans op een regen- of onweersbui wordt in de loop van de dag wel wat groter. Op een enkele plek slechts. Een temperatuur morgen van 6, 27 graden. En het zal daarbij ook wat benauwd gaan aanvoelen.
0: Oké, en als we dan kijken naar het einde van de week, naar vrijdag en het weekend.
10: Nou, in de nacht naar vrijdag en vrijdag overdag gaan er een aantal buien vallen met kans op onweer ook. De zwaarste exemplaren worden in het oosten van het land verwacht. En de temperatuur gaat toch wel een behoorlijk stuk omlaag uitkomen. Want in de nacht naar vrijdag nog wel zwoer, een graad of 17, maar overdag nog 22 graden. Ja, en in het weekend en begin volgende week af en toe zon. Nou, er vallen van tijd tot tijd verspreid over de regio een aantal buien. Misschien soms met een donderklap erbij. En 's middags 22 graden en voor zeilers en surfers, er staat langs de kust meer wind.
0: Ah, kijk. En dat zie jij dus allemaal vanaf die grote hoogte, Ed?
10: Ja.
0: Oké. Nou.
10: Jullie zijn stipjes nog maar.
0: Ja, precies. Nou, we zijn ook op de hoogte weer. Dus daar wil ik je voor bedanken.
10: Dankjewel, hoor.
0: Dankjewel, Ed. Tot later weer.
10: Hoi.
0: Hoi, hoi. En dan de hoofdpunten van het nieuws. Daar worden we ook van op de hoogte gehouden. Door Dave Datema. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het langdurig en ernstig mishandelen van kinderen kwam de afgelopen jaren ruim 10 keer voor in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. In Nederland hebben we geen term voor dit soort mishandeling, maar in de Verenigde Staten spreken ze van child torture, oftewel kindermarteling. Deze ernstige vorm van mishandeling gaat heel ver en kan lang aanhouden, zegt deze verslaggever.
11: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
2: Ja, volgens deskundigen zijn er nog veel meer slachtoffers dan nu bekend zijn. Recente voorbeelden van die ernstige kindermishandeling zijn bijvoorbeeld dus dat pleegmeisje uit Vlaardingen en de twee mishandelde kinderen bij in Stadskanaal. Bij een brand in een ziekenhuis in Pakistan zijn 15 baby's overleden. Toen de brand uitbrak, lag er op de afdeling 16 pasgeboren baby's. Slechts één was gered. Het vuur in het ziekenhuis van Islamabad was ontstaan in de vroege ochtend. 6 brandweerwagens, 4 ambulances gingen op de melding. Maar voor de meeste baby's kwam de hulp dus te laat. Mogelijk is de brand ontstaan in de airconditioning. En een bizarre achtervolging op de A15 en de A16. Een wagen werd daar gelezen door de verkeerspolitie Rotterdam. Met een snelheid van 246 km per uur.
0: Zo.
2: En dat is te hard.
0: Oh.
2: De politie zag de wagen dus voorbij scheuren op de A15. Ging in de achtervolging. De bestuurder weigerde te stoppen. Gingen vandoor. Kwam op de A16 terecht. Maar uiteindelijk kwam er een onverwacht einde aan de achtervolging. Niet door een crash of dat de politie wist in te halen. Nee, de benzinetank van de wagen was leeg.
1: Nee.
0: Nou, als je dan zoiets wil doen, dan moet je wel even met een volle tank gaan doen,
2: ja,
0: toch?
2: Dat lijkt me ook, ja. Nou ja, goed, de man is aangehouden, was onder invloed van zowel alcohol als drugs. De wagen is in beslag genomen, het rijbewijs kon die inleveren.
0: Goh, nou, dat lijkt me ook verstandig inderdaad. Als je dat gaat doen, lijkt me ook een heel onverstandige combinatie. Alcohol en drugs en dan nog achter het stuur.
2: Ja, mag ook niet.
0: Nee,
2: net als die 246 km per uur.
0: Dat mag allemaal niet, hè?
2: Nee, dat mag heel veel niet. Hè?
0: Nee, dat is onverstandig. Nou, volgens mij, iedereen die een achtervolging met de politie gaat doen, daar kom je nooit goed uit.
2: Nee, zeker.
0: Je wint het nooit.
2: Nee.
0: Het is niet zoals Need for Speed, weet je wel? Zoals vroeger, dat spelletje. Dan kon je nog ontsnappen. Dan gaat hij niet in de echte wereld. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
0: Zometeen gaan we het hebben over de toegankelijkheid van Rotterdam. En dan niet voor mensen die goed kunnen zien, maar juist voor mensen die wat minder kunnen zien.
12: Dit is Radio Rijnmond.
0: En dit is Chumbawamba en Top Thumping.

0: Gloria Estefan en Miami Sound Machine. En Rhythm is Gonna Get You bij Eruit op Radio Rijnmond. En nou, Milou is gonna get you as well. Want als je een mug bent tenminste. Want jij bent helemaal lek geprikt door muggen. Vertelde je eerder in dit programma.
1: Ja, jeetje. Gewoon 3 op een rij heb ik op mijn bovenarm zitten.
0: Het is verschrikkelijk. Nou, we hadden het erover dat ik dus inmiddels een hypermoderne vliegenmapper, elektrische vliegenmapper heb. Die ook met licht werkt. En we krijgen een berichtje van Jeannette. Die zegt, ha, Olivier en Milou, ik hoor net over de muggendoder. Welke is dat? Ik ben dol op dieren, maar er zijn grenzen. En mijn grens is ruim bereikt. Nou, dat klinkt enig. Frustratie in door. Ja. We kunnen hier geen merknamen gaan noemen, nee. Maar Milou, als je zoekt op...
1: Ja, volgens mij gewoon elektrische vliegmapper, blauw licht. Dat blauwe licht, dat is belangrijk. Daar gaan ze dood van.
0: Nou, precies. Pats. En daar komt het goed, toch?
1: Ja. Nou, zeker.
0: Dan gaat Jeannette ook allemaal arme mugjes doden, vrees ik. Goed, dankjewel in ieder geval voor je berichtje, Jeannette. We gaan het hebben over hele andere zaken. Namelijk over Rotterdam is over het algemeen een behoorlijk toegankelijke stad. Maar dat geldt nog niet voor mensen met een visuele beperking. Zoals blinden en slechtziende mensen. Goed voorbeeld daarvan is een blinde geleidepad bij Ahoy. Mensen die niet goed kunnen zien, lopen daar met een beetje pech zo een bloemenperk in. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En laat maar weer zien hoe moeilijk het kennelijk is voor gemeenten om de stad ook voor mensen met een visuele beperking toegankelijk te maken. Rick van der Worm is adviseur toegankelijkheid bij Koninklijke Visio. Dat is het expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen. Goedemorgen, Rick.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij adviseert onder andere gemeenten bij het toegankelijk maken van de stad voor mensen met zo'n visuele beperking. Waar lopen blinde en slechtziende mensen nou tegenaan? Soms letterlijk en figuurlijk.
2: Tegen van alles. Tegen paaltjes, objecten die op de stoep staan, zoals fietsen. Dat kan werkelijk van alles zijn, als het niet goed geregeld is.
0: Ja,

0: En dat komt dus ook soms doordat het niet goed geregeld is in de stad.
1: Ja, helaas wel. Ja, dus je ziet best vaak dat een geleidelijn, dat is zo'n tegel met van die ribbels, zoals je ook wel ziet op het treinstation of bij de bushalte. Mm-hmm. En je ziet vaak dat er geen één ligt of dat die verkeerd is aangelegd. En dat er daardoor foutjes gemaakt worden.
2: En hoe goed doen gemeenten in de regio Rijnmond het over het algemeen op dit gebied?
1: Rotterdam staat best wel redelijk bekend van dat ze veel aan toegankelijkheid doen. Maar over het algemeen vind ik eigenlijk in elke gemeente in Nederland is er nog best wel een hoop werk te verzetten. Wij zien eigenlijk meer foute dingen dan goede dingen, zeg maar.
0: Dus is het dan goede bedoelingen, maar dan toch dat het fout uitpakt?
1: Ja. Eigenlijk overal waar ik kom hebben medewerkers de beste bedoelingen, maar dat pakt niet altijd even goed uit.
0: Nee, misschien dan even dat voorbeeld van Ahoy erbij pakken, hè? Dat blinde geleidepad bij Ahoy, waar ik het net over had. Dat is een grote locatie natuurlijk, Ahoy. Zuidplein en Ahoy verbindt dat pad. Wat gaat daar nou mis als je het simpel uitlegt?
1: Er ligt daar een gidslijn. Een gidslijn kan van alles zijn. Dat kan een stoeprandje zijn, of een gevel, of een regengoot. Het is wel geen geleidelijn, maar wel een houvast voor mensen met een visuele beperking die ze met hun stok of hun voet kunnen volgen. Mm-hmm. En die gidslijn die daar ligt, die is een klein beetje verzakt af en toe. Dus waar het onderscheid tussen de straat en het stoeprandje, dat is weg. Waardoor iemand dan, zonder dat te voelen, ineens in dat gras terecht kan komen. Mm. Ik wil het ook wel een beetje voor de gemeente opnemen. Ze hebben in principe de richtlijn gevolgd voor die gidslijn. Ahoy is natuurlijk niet standaard locatie. Dat is niet het lokale winkelcentrum waar je even naartoe loopt vanaf je huis. Mm-hmm. Dat is een plek waar heel veel mensen uit heel het land, zelfs uit andere landen, naartoe komen. En het is daar altijd heel druk als je daar naartoe moet. Dus vanaf daar had ik gedacht, leg nou gewoon zo'n geleidelijn neer. Dat is veel makkelijker voor de mensen.
0: Ja, dus dat ging nog niet helemaal goed. Bedoelingen zijn goed. Wat zou nou, als we het even concreet maken voor een gemeente als Rotterdam of een andere gemeente, nou de kortste klap zijn om het leven voor blinde en slechtziende mensen net een beetje toegankelijker en mooier te maken?
1: Dat is in de vroegste fase van het ontwerpproces. Denk aan toegankelijkheid, denk ik. En om dat samen te doen met ervaringsdeskundigen. Dus om heel vroeg te vragen aan die mensen, wat hebben jullie nou nodig? Wij werken dat altijd het beste werkt eigenlijk. En wij zeggen ook altijd, betrekken iemand een inhoudsdeskundige bij. Dat kan iemand van de gemeente zelf zijn die er verstand van heeft. Of iemand van ons, of iemand van een ander bedrijf dat zich bezighoudt met toegankelijkheid.
0: Ja.
1: Maar als je in die driehoek samenwerkt met opdrachtgever, ervaringsdeskundige en inhoudsdeskundige, dan zie je dat je eigenlijk alle problemen heel vroeg in het proces al kan ondervangen.
0: Dus laat blinde en slechtziende mensen geen blinde vlek zijn eigenlijk, dat is wat je zegt.
1: Ja, mooi gezegd. Ja.
2: En kunnen wij kijkende mensen op straat ook hierbij aan bijdragen?
1: Als je een situatie ziet waarvan je denkt dat die ontoegankelijk is, dan kun je dat melden bij de gemeente. En als je iemand op straat ziet staan waarvan je denkt, oh, die is verdwaald of die heeft het moeilijk, vraag dan altijd even of diegene hulp nodig heeft. Want soms vindt iemand het gewoon fijn om daar te staan. Dus ga niet iemand zomaar...
2: Niet zomaar
0: ik help u wel even. Hop, iemand staat ineens aan de overkant
1: precies.
0: Terwijl hij dat niet wilde.
1: Ja. Ja. Soms vinden mensen het heel fijn om hulp te krijgen en soms willen mensen het graag alleen doen.
0: Ja, nou, dat is een heel goed advies, denk ik. En überhaupt goed om eens te weten, want Milou en ik hebben allebei geen beperking op het gebied van zien. Wel heel veel andere beperkingen, maar goed, daar gaan we het een andere keer over hebben. Maar dan is het goed om je daar een keer in te verplaatsen. Dus dank je wel daarvoor.
1: Ja, geen probleem.
0: Rick van der Worm was dat, adviseur toegankelijkheid bij expertisecentrum Koninklijke Visio. Ja, Milou, dat is toch iets waar ik niet dagelijks bij stilsta.
2: Ik ook niet, maar wel goed om het even gehoord te hebben.
0: Zo is het, het staat weer op de kaart. En Teddy Swims, die gaat nooit meer van die kaart af, denk ik. Je hoort hem nu met...

0: W and Please Don't Go. Maar ja, we gaan toch echt hoor.
1: Nou, bijna gaan wij. Want zometeen hoor je Walter Temperman in de Boer op. En hij begint ook vandaag traditiegetrouw. Natuurlijk met een heerlijke 5 na 9. Met onder andere Neil Diamond, Acta aan de Munnik en de Eagles voor je.
0: Ja, zometeen dus die 5 sterren sous-chef van de 5 na 9. Walter Temperman een dagje. Meteen na het nieuws van 9 uur. En morgen dan zijn Olivier en Milou er weer. En ja, dat zijn wij volgens mij.
1: Zeker weten.
0: Ja, oh ja, nou dat is goed om te weten. Tot morgen, fijne dag.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone.
7: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Leren mediteren. Zen.nl.
17: Het is 9 uur geweest al. Een hele goede morgen. Je bent bij Rijnmond. Milou en Olivier, we zijn natuurlijk weer uitgelopen, hè, die twee. We gaan zo meteen verder met de boer op. Geen Ruud de Boer, je zult het even met mij moeten stellen. Maar we zijn wel gewoon, de andere ingrediënten gaan we wel allemaal doen in deze uitzending. Bijvoorbeeld de 5 na 9, we beginnen zo met de Eagles. Eerst krijg je het nieuws natuurlijk van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De marteling van kinderen, zoals bij het pleegmeisje in Vlaardingen, gebeurt vaker, maar het wordt nauwelijks onderzocht, meldt de NOS. De afgelopen 5 jaar zijn er zeker 12 zaken behandeld van langdurige en zware mishandeling. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten, zoals het Vlaardingse pleegmeisje. Er is opzet in het spel en de daders halen plezier uit de macht over een kind. Het werkelijke aantal slachtoffers is niet bekend. Volgens deskundigen worden kinderen, als ze het al durven melden, vaak niet geloofd en zijn daders goed in het verbergen van de kindermarteling. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand aangehouden. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was er schade aan een van de ruiten van de apotheek en een geparkeerde auto. In de Rotterdamse haven is een schip aan de ketting gelegd van een Griekse rederij na onderzoek van verzekeringsfraude. Het schadebedrag in deze zaak bedraagt meer dan €130 miljoen, schrijft het Financieel Dagblad, maar het zou nog een stuk hoger kunnen liggen. Het zou gaan om specifieke fraude met 1 soort verzekering. Volgens het FD zouden meerdere klanten van de verzekeraar Atradius onder valse voorwendselen voor in totaal honderden miljoenen aan verzekering hebben afgesloten. Dat was mogelijk dankzij vervalste accountantsverklaringen. Het bedrijf liet dankzij deze verzekering meerdere schepen opknappen door het Gorkumse Dame, maar had daar eigenlijk geen geld voor. In totaal zou het wel eens kunnen gaan om 14 zaken. Volgens het FD zou de schade kunnen oplopen tot boven de €800 miljoen. Dat geld heeft die verzekeraar niet, dan komt de rekening bij de overheid te liggen. De politie heeft op de A16 een auto in beslag genomen van iemand die met bijna 250 km per uur over de snelweg reed. De achtervolging kwam ten einde omdat de vluchtende wagen zonder benzine zat. De agenten hadden de achtervolging ingezet op de A15 ter hoogte van de Waalhaven toen de man een lasercontrole voorbij schoot met 246 km per uur. De achtervolging ging verder op de A16, maar bij Hendrikje de Ambacht was de brandstof op. De man reed onder invloed van drank en drugs. Zijn rijbewijs kon hij inleveren. Zijn wagen werd door de politie meegenomen. Het weer. Periode met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag zo'n 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
17: Zometeen dus de 8:55 in de Boer op. Ik zie Agda en de Munnik staan. Ik zie Neil Diamond staan. Ik zie er nog twee anderen staan. En we beginnen zo met Take It Easy van The Eagles.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
19: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
20: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
19: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
21: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
22: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
23: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
25: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
28: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
29: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
27: Nee, Attents met ds.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
30: De Boer op.
1: Met Walter Tempelman. Radio met een grote R.
31: De 8:55. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. Na 9.

0: Take it easy van de Eagles hoorde je.
1: 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: In de 5 na 9 bij De Boer Op. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe De Boer Op. Ja, Ruud is De Boer Op, dus je zult het met mij moeten doen. Het is maar nog een chore. Doet ook geen pijn, zet je stoel lekker achterover en laat het maar over je heen komen. Al die muziek die eraan komt, laat het over je heen komen. En al die vaste onderdelen van De Boer Op, natuurlijk ook, want die blijven ook vandaag gewoon in het programma. Ik ga straks de koffiecorner openen. Kun je digitaal een beetje mee ouwehoeren over wat jou en mij nou bezighoudt deze dag. We gaan natuurlijk even buurten bij een bevriende lokale omroep om te horen wat hen bezighoudt. En vandaag belanden we aan de noordkant van onze regio Rijnmond. De Lansingerland, oftewel Berkel, Bergse Hoek, Bleiswijk. Die komt rijden. En we spelen straks de quiz, we gaan koppensnellen. Er is natuurlijk de 5 na 9. Sterker nog, daar zitten we al middenin. Want je hoorde dus Take It Easy van de Eagles. En dat hoort bij de top 5 van Ger en Ingrid Blommestein. De top 5 wordt deze week een beetje overgenomen door enkele deelnemers aan de Rijnmond Run. En daar zijn Ger en Ingrid er één van. En ik heb Ingrid aan de telefoon. Ingrid, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Jullie favoriete liedjes. Is dit Take It Easy wat we zojuist hebben gedraaid exact wat jullie gaan doen komend weekend?
2: Ja, dat willen we, daar zijn we wel van plan. We gaan niet meer hardlopen, maar we gaan nu wandelen dit keer.
0: Je gaat wandelen, die 5 kilometer. Oké. Ja. Want je zegt, we gaan niet hardlopen. Dat heb je wel gedaan vroeger, hè?
2: Ja, we hebben de marathon gelopen 3 keer. En ja, echt helemaal super. Maar ja, dat zit er even niet meer in door allerlei mankementjes.
0: Oké.
2: Maar nu willen we dan toch gaan wandelen. We zijn echt Rotterdammers, dus we gaan ervoor.
0: Ja, je zegt het even, we hebben de marathon gelopen 3 keer. Even tussen neus en lippen door, alsof iedereen dat zomaar doet. Maar dat is toch een hele prestatie.
2: Ja, ja, zeker. Ja, dat was wel heftig.
0: Maar heftig wel zelfs.
2: Ja, ik zou het zo meer doen, maar ik zeg, mijn kniebanden hebben het begeven. En ja, dus dat gaat even niet meer. Nee. En mijn man heeft ook het strubbelingen.
0: Kijk, maar dan wel goed dat jullie fit blijven en dat jullie meedoen aan die 5 kilometer. Ooit de marathon wel gelopen. Je zegt het was heftig. Heb je daar wel goede herinneringen aan?
2: Ja, het is echt geweldig. Dus toen we samen die kogelringen opkwamen, nou, je weet echt niet wat je meemaakt. Dat is echt een ervaring om nooit te vergeten.
0: Ja, dat snap ik. En ook echt met z'n tweeën gelopen, samen die hele marathon? Of ging de een net iets sneller dan de ander?
2: Nou, als ik heel eerlijk ben, ging ik iets sneller op het laatst. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We hebben wel samen gewoon genoten, in ieder geval.
0: Sterker nog, dat is, als je dan net sneller gaat, is dat juist goed voor de pret, of niet?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Terug naar het lijstje, Ingrid. Is dit echt een lijstje van jou en Ger samen? Of heb je stiekem hier ook even een voorsprongetje genomen en je eigen liedjes erin gedrukt?
2: Nee, we hebben echt samen dat besloten. We hebben er een tijdje echt voor gezeten. We vonden het ook leuk om daar een beetje over na te denken.
0: Oh ja? Oh, wat grappig. En zijn er dan ook liedjes die geschrapt zijn? Dat moet dan wel.
2: Ja, bijvoorbeeld Boudewijn de Groot.
0: Oké.
2: Okay. We dronken vlinder en Bang Boeien, zeg maar dat het niet zo is. Zeg maar dat het niet zo is. Frans Halsema voor haar. Nou, dat was dan de Gerse keus. Maar ja, Wim Zonneveld, het dorp, daar heb ik heel erg
0: hier. Oh ja.
2: Nou, maar goed, het kan niet alles, het zijn er maar 5.
0: Nee, precies. Weet je wat je dan doet, Ingrid? Als dan de 5 na 9 klaar is, doe je gewoon die andere in de Spotify-lijstje zetten. Dan ga je daar de hele ochtend mee verder. Is dat een idee?
2: Ja, gaan we doen.
0: Want zometeen gaan we horen Billy Joel, She's Always a Woman. We gaan horen Omarm van Bluff. Neil Diamond komt eraan. En Niet of Nooit Geweest, Acta en de Munnik. Heb je daar nog een verhaal bij?
2: Ja. Dat mag Ger vertellen.
0: Ger!
3: Hoi.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ingrid wil het verhaal van Niet of Nooit Geweest niet vertellen, maar jij wel, begrijp ik.
3: Ja, nou, ja, ik vond het zo'n prachtig verhaal. Ingrid en ik zijn elkaar zo'n 22 jaar geleden tegengekomen.
0: Ja.
3: Ergens in een kroeg in de Hoekse Waard. Met niks, ik heb niks tegen de Hoekse Waard, maar alle twee met heimwee naar Rotterdam. En ja. We kwamen elkaar tegen en dat nummer dat slaat dan zo op ons, vind ik. Weet je wel, van ja, hoe heet het? We was van die niet of nooit geweest.
0: Ja,
3: je staat toch samen, je bent dan samen en je bent dan, het hoort eigenlijk niet. Maar ja, de liefde die...
0: Ja, precies. Wat Niet of Nooit Geweest gaat over andere relaties, zeg, hè?
3: Ja, daarom.
0: Dus ja,
3: alle twee hadden we een relatie. En die, ook door de heimwee naar Rotterdam... kwam er een ongelooflijke klik tussen ons.
0: Ja.
3: En we besloten met z'n tweeën weg te gaan. En we zijn gestart in een tuinhuisje in Omwoord.
0: Ja.
3: alle twee weggegaan.
0: Kijk.
3: En zo kunnen we zijn. We zijn nu 22 jaar bij elkaar.
0: Heel lang bij elkaar. Ik vind het een mooi verhaal, Ger. Ik wens je overigens ook veel succes komend weekend bij de Rijnmond Run. En we gaan jullie 5-9 draaien.
3: Dankjewel.
0: Leuk. Dankjewel, Ger en Ingrid, over de Rijnmond Run en over hun 5-9. Dit is Ak Dedemunnik, niet of nooit geweest.

0: Mooi uitroosje, dat je een beetje mee kan neurien en een beetje mee kan hummen. She's Always a Woman van Billy Joel. Aan het einde van de 8:55 van Ger en Ingrid, die mee gaan wandelen de 5 kilometer met de Rijnmond Run. Wil je nou ook meedoen aan de 8:55? Of wil je ook jouw 5 favoriete platen aanvragen? Als je zelf een clubje bent, een stichting, een vereniging, van je collega's van je werk, dat kan, hè. radio@rijnmond.nl. Even mailen en alvast je favoriete plaatjes doorgeven.
1: Ook de 5 favoriete platen van jouw club, bedrijf, stichting of vereniging bij Radio Rijnmond? Mail naar radio@rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
3: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
0: Het is 9:30 geweest alweer. De hoogste tijd dus voor verkeer, weer en een update van het nieuws. En dat verkeer, daar kunnen we kort over zijn. We kunnen lekker doorkachelen. Er staan geen noemenswaardige files in en rond onze regio's. Dan het weer. Het is best een aardig vooruitzicht wat betreft deze ochtend. Er is wel wat bewolking. Lichte bui is nog niet uitgesloten. Maar er komen echt zonnige perioden aan en het wordt droger. Temperatuur komt uit op 25 graden. Lokaal misschien zelfs nog wel een graadje hoger. Staat een matige oostenwind en vanavond ook dan zien we nog wat zon, brede opklaringen en het blijft in ieder geval overal droog. Het nieuws krijg je van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In de zaak zijn al mensen gesproken, maar er is nog niemand opgepakt. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was er schade aan een van de ruiten van de apotheek en een geparkeerde auto. Justitie in Engeland gaat oud-Feyenoord-speler Raheem Sterling vervolgen voor gevaarlijk rijgedrag. Hij reed in mei zijn Lamborghini van omgerekend meer dan €300.000 in de prak. Hij was onder invloed en weigerde mee te werken aan politieonderzoek. De speler die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord hangt nu een celstraf boven het hoofd. Die kan oplopen tot 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. Hij moet in september voor de rechter verschijnen. Nou, Sterling speelde in Rotterdam 8 wedstrijden, scoorde niet en zijn contract werd daarna ook niet verlengd.
0: Schande aan mij, Dave. Ik zat niet goed mee te luisteren. Maar deed hij dat in Rotterdam of was dat heel erg anders?
7: Nee, het was gewoon in Engeland.
0: Oh, oké. Okay.
7: Okay, nee. Ja, als hij hier in Nederland was geweest, was het al veel groter nieuws geweest, denk ik.
0: Maar reed hij aan de verkeerde kant van de weg dan waarschijnlijk?
7: Ja, maar dat hoort daar.
0: Oh, sorry.
7: De wereld staat stil bij het overlijden van Dolly Parton. President Donald Trump van de Verenigde Staten heeft besloten dat de vlaggen van de Verenigde Staten een week lang half stok zullen hangen bij overheidsgebouwen. Maar Parton werkte samen in haar carrière met een ontelbaar aantal artiesten van groot tot klein. En zelfs de Muppets zullen Dolly Parton gaan missen, schrijven ze op Instagram.
0: Ja,
7: ja, ze was een graag geziene gast in haar shows.
8: Folks sometimes forget that we're just everyday people.
9: Yeah, yeah. You want to talk about it?
8: Not really.
9: You want to sing about it?
8: Well, I'd love to, Kermit, but I have a frog in my throat.
9: What?
8: Just croaking with you. I mean, joking. But I am everyday people.
7: Ja, Dolly Parton verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. Daarmee is ze een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze werd 80 jaar.
0: Er zat eigenlijk ook een soort van spanning, hè, tussen Kermit de Kikker en Dolly Parton. Een beetje verliefde spanning waar Miss Piggy dan weer een beetje boos op werd.
7: Ja, dat kan ik ook wel voorstellen, hoor. Het is niet de minste concurrentie die je dan krijgt.
0: Dat is ook wel weer grappig. Dave, dankjewel.
7: Hoi.
10: de boer op.
11: Met Walter Tempelman.
0: En met Bill Withers. Dit is een legendarisch liedje van hem. Lovely Day hoor je. Lekker lang meezingen met Bill Withers. Je bent bij de boer op.

En even ademhalen. En dan gaan we weer. Dan bedoelde ik met de meezingen met Bill Withers, Lovely Day. Mocht je je nou afvragen, ja, wat was dit nou weer voor versie? Ja, dit was inderdaad niet het origineel. Dit was de jaren 80 hippe versie van Ben Librand. Kennen we die nog? De man die al die grote mixes deed. En die heeft ook A Lovely Day van Bill Withers onder handen genomen. Ja, ik stop net bij de koffiemachine met Dave onder andere en met Milou nog eventjes na te babbelen. Toen ging het natuurlijk weer over die Feyenoord supporters. Daar komen we zo meteen wel even over te spreken. Maar in de koffiecorner van de Boer op kunnen we het misschien wat positiever houden als het over Feyenoord gaat. En dan gaat het over het 200-jarig bestaan van de wijk. Dat wordt deze week namelijk gevierd op de Kaai. Er staat een reuzenrad, er zijn activiteiten. Vraag mij dan af, ga je daarheen? Wist je er überhaupt van? Ben je er al geweest? Kom je misschien wel van Zuid? Van de Boerenzee? En hoe is het daar dan om te wonen of te werken in Feyenoord? Gisteren kwam er ook een verklaring van burgemeesters en kabinet over de snelwegprotesten. De snelweg is geen plek voor betogingen, hebben ze nog maar eens onderstreept. Dat was al niet zo, maar naar aanleiding van het dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door een boerenprotest, hebben ze dat nog maar eens benadrukt. Extinction Rebellion bezet ook regelmatig een stuk snelweg. Is dat dan gerechtvaardigd, vinden jullie? Doe je überhaupt wel eens mee aan een demonstratie van een protest? Want het is de laatste jaren wel weer wat toegenomen. Ik ben benieuwd of je daaraan meedoet en zo ja, tot welke bevolkingsgroep behoor je dan? Ben je een boer uit de regio die met een trekker de straat op gaat, of behoor je tot een andere groep? Laat maar weten in onze digitale koffiecorner. Druk even op de knop bovenaan Rijnmond.nl. Dan kom je in de WhatsApp-omgeving terecht. Ja, en zullen we die koffiecorner ook maar gewoon lekker gebruiken om Dolly Parton te eren? Het gaat er al heel de avond en heel de ochtend over. Gisteravond werd bekend dat zij op 80-jarige leeftijd is overleden. Had je iets met haar muziek of misschien wel met haar persoonlijkheid? Ben je misschien wel eens bij een concert geweest? En dat heeft zelfs in Rotterdam kunnen gebeuren. Als je erbij was in de jaren 70 in de Doelen, hoor ik het graag van je. Misschien wel in Ahoy. En wat vond je daarvan? Of heb je misschien wel gewoon een pet van haar? Ik ken een collega die loopt de hele dag met een pet van Dolly op. En dan misschien ook, wat is je favoriete liedje? En als het dan een leuk is, dan misschien dat ik hem dan nog wel tussendoor weet te frommelen. Zou misschien wel eens zomaar kunnen. Je favoriete liedje van Dolly of je herinnering aan een concert van haar. Dit is een van de grootste zomerhits van het moment. Magnetic, de bouw.

sloeg halverwege de jaren 90 in als een bom toen Alanis Morissette opeens haar scheur opentrok. En als stoere vrouw zich uitsprak met mooie teksten... You Are The Know hoorde je van de plaat Jagged Little Pill... dus van Alanis Morissette. Ja, in onze digitale koffiecorner reageert Wim op 200 jaar Feyenoord. En dan gaat het met name over de term de boeren zij die ik gebruikte. Zo noemde mijn opa mijn familie altijd, zegt Wim. We hebben op de Putse Bocht gewoond daar op Zuid. Wij van de boeren zij, zei zijn opa altijd. Ja, het is ook een soort geuzennaam. Het was helemaal niet bedoeld als scheldwoord of kleinerend. Helemaal niet, want mensen van Zuid noemden zichzelf vaak de boeren van de boeren zij. Van oudsher waren het natuurlijk ook boeren. Het is veranderd tot een smeltkroes van allerlei arbeiders uit alle windstreken, gecombineerd met gezinnen met bakfietsen en mensen met geld. En Feyenoord bestaat 200 jaar. Het viert het 200-jarig bestaan ook op de Kaai. En in de koffiecorner zou ik graag van jou willen weten... woon je daar? Ben je daar aan het werk? Wat vind je van hoe de wijk Feyenoord is veranderd? En ga je naar het feest wat deze week wordt georganiseerd daar? En ik zie ook al wat berichten binnenkomen. Natuurlijk, hoe kan het ook anders op het overlijden van Dolly Parton? 80 jaar is deze grande dame van de countrymuziek geworden. Gisteren werd bekend dat zij is overleden. Heb je iets met haar muziek? Wil ik graag van je weten. Ben je misschien wel bij een van die concerten geweest... die zij in Rotterdam heeft gehouden ooit? Jaren 70, de Doelen. Later is ze nog een keer in Ahoy geweest. Was je daarbij? Lijkt me leuk als je daar iets over te melden hebt. Over Dolly Parton en over misschien wel je favoriete liedje van Dolly Parton. Laat het maar weten via de app Rijnmond.nl. Even naar boven doorklikken en je komt in onze digitale koffiecorner. Dit is Jimmy Cliff, Reggae Night. We'll be right back.

0: Meestal begint een liedje vrij rustig en wordt het dan heftiger. Dit is precies omgedraaid. Want dit is de outro van Savage Garden. To the moon and back. Het eerste uurtje van De Boer op zit er alweer op. En dat betekent dat het al heel snel weer tijd is voor uur 2 zo. Tussen 10 en 11.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Leren mediteren, zen.nl.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Leren mediteren, zen.nl.
12: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Het is 10 uur geweest al. Welkom bij Rijnmond. Je luistert naar De Boer op zonder Ruud De Boer. Die is een ochtendje afwezig. Morgen is hij wel gewoon weer terug. Wij gaan wel weer gewoon de normale zaken doen die altijd in De Boer op zitten. De koffiecorner is bijvoorbeeld al geopend. En zometeen gaan we ook de koppensnellersquiz spelen. Tenminste, als Dave niet voor te veel herrie zorgt bij dat koffiezetapparaat. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Trouwens, over Dave gesproken. We gaan naar het nieuws met Dave Datema. Dave, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De marteling van kinderen, zoals bij het pleegmeisje in Vlaardingen, gebeurt vaker. Maar het wordt nauwelijks onderzocht, meldt het NOS. De afgelopen 5 jaar zijn er zeker 12 zaken behandeld door de rechter van langdurige en zware mishandeling. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten, zoals het Vlaardingse pleegmeisje. Vaak is er opzet in het spel en de daders halen zelfs plezier uit de macht over het kind. Het werkelijke aantal slachtoffers is niet bekend. Volgens deskundigen worden kinderen, als ze het al durven melden, vaak niet geloofd en zijn de daders goed in het verbergen van de kindermarteling. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand aangehouden. Iets voor middernacht was er al een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was er schade aan een van de ruiten van de apotheek en een geparkeerde auto. Justitie in Engeland gaat de oud-Feyenoord-speler Raheem Sterling vervolgen voor gevaarlijk rijgedrag. Hij reed in mei zijn Lamborghini van meer dan €300.000 omgerekend in de prak. Hij was onder invloed en weigerde mee te werken aan het politieonderzoek. De speler die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord hangt nu een celstraf boven het hoofd van 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. Er moet in september voor de Engelse rechter verschijnen. Sterling speelde in Rotterdam 8 wedstrijden, scoorde daarin niet. Zijn contract werd niet verlengd. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt het persbureau AP. Of er ook daadwerkelijk drugs aan boord waren, dat is niet duidelijk. De regering Trump begon vorig jaar met het aanvallen van boten van vermoedelijke drugshandelaren op zee. Daarbij zouden in totaal zeker 227 mensen zijn gedood. Het weer, periode met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Zometeen gaan we in De Boer Op verder met een hit van 2 zussen uit Friesland. Die heten Ali en Doetie de Vries. Dat is echt waar, zo heette ze, maar ze noemden zichzelf, want ze hadden ook wel het idee, gaat niet heel goed als we met onze carrière, als we onszelf zo blijven noemen. De ene noemde zich Alice May en de andere Karen Wood. Nou, combineer die twee achternamen achter elkaar en je weet welke plaat we zo meteen gaan draaien, van welke artiest.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
18: Wat doe jij als je de sirene hoort?
19: Toch even op internet kijken, denk ik.
18: En wat als je geen verbinding hebt?
19: Ik heb geen idee.
18: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
20: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus. Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
18: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hé, hey, wat is dat?
5: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: De Boer op.
11: Met Walter Tempelman. Radio met een grote R.

0: Ali en Doetie uit Friesland, oftewel Alice May en Karen Wood. Zij vormden in de jaren 80 een succesvol duo, May Wood.
1: Dit is Radio Rijnmond. De Boer.
0: Zo is het maar net. Welkom bij het tweede uur van De Boer op Zonder. Ruud De Boer, die zult het even met mij moeten doen. Mijn naam is Walter Tempelman. Eén ochtendje maar hoor. Want morgen is die De Boer gewoon weer terug. Maar wat natuurlijk wel is gebleven zijn onze praatjes bij de koffiecorner en de quiz die er zo meteen aankomt. Die opgave ga ik je zo meteen meegeven. Maar eerst die praatjes bij de koffiecorner. Ja, dat gaat natuurlijk ook over Dolly Parton. Waarom ook niet, zij overleed, of is zoals bekend geworden, gisteren op 80-jarige leeftijd. En ik vroeg jullie, hebben jullie dan herinneringen aan haar of favoriete liedjes? Joker reageert daar onder meer op. Was toch wel in shock gisteren toen ze het hoorde, zegt ze. Groot fan, begrijp ik, van Dolly Parton. Alle platen, dan wel cd's, zijn aanwezig bij Joker in huis. En I Will Always Love You, ja, hoe kan het ook anders, is ook haar favoriete nummer 1. Maar, en dat vind ik dan grappig van Joke. Zij noemt ook een ander liedje, wat ik dan niet zo goed ken. Dat ga ik misschien wel eventjes opzoeken. Misschien dat ik het ergens tussendoor kan frommelen. Yellow Rose gaat zo meteen eens even afluisteren. In ieder geval zegt Joke, jammer dat deze vrouw zonder diva-gedrag er niet meer is. En je zult vandaag de hele dag natuurlijk liedjes van Dolly Parton gaan horen. Lijkt me zeer terecht. Bijvoorbeeld deze, een van mijn favorieten dan. Ook een bekende, Jolene. Dit is Dolly Parton. Mm.

0: The First Time hoorde je van Damiano David. Stopt het bij de koffiezetautomaat? Begint als een mop trouwens, deze mededeling. Dat is het niet, want bij de koffiezetautomaat gaat het natuurlijk altijd over allerlei dingen die jou opvielen. Maar toen kwam Dave Datema opeens aanzetten en die zei, ja, we hebben ook nog een quiz, hè? Dat moet je ook nog even in de gaten houden. Oh ja, gaan we dat eerst eens even doen. Dus wij hadden het over bepaalde zaken. Drukt Dave Datema opeens op die knop met die bonen voor de dubbele espresso en viel het woord weg. Nou, aan jullie de taak om dat woord te verzinnen. Wat staat daar nou? Kortom, we gaan nu aan de quiz beginnen. Koppensnellers, je kunt er een heel leuk, mooi linnen de boer op tasje mee winnen. Dus je kan zeker meedoen. Dit is de opgave we verzonnen hebben voor deze ochtend.
1: Burgemeester Bruls van Nijmegen eist dat degenen die verantwoordelijk zijn geweest voor het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord snel worden opgepakt. Is dat volgende week nog niet gebeurd, dan mogen er geen enkele Feyenoord-supporter mee naar de uitwedstrijd tegen...
0: En toen ging het knopje aan. We zoeken dus naar een bepaald woord, een bepaalde club waar de uitsupporters van Feyenoord niet mee naartoe mogen. Als je dat weet en je wilt dat linnen tasje winnen, en dat wil je, dan kun je naar ons appen. Ga naar Rijnmond.nl. Als je nog niet onze WhatsApp-nummer onder de knop hebt zitten, dan kan dat via die site rechtsboven even op die knop drukken. Dan kom je in onze omgeving en dan kun je dus het goede antwoord doorgeven. Nog één keer de opgave.
1: Burgemeester Bruls van Nijmegen eist dat degenen die verantwoordelijk zijn geweest voor het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord snel worden opgepakt. Is dat volgende week nog niet gebeurd, dan mogen er geen enkele Feyenoord-supporter mee naar de uitwedstrijd tegen...
0: Lijkt me niet al te ingewikkeld. Doe je best. App ons het goede antwoord. We gaan wij ondertussen weer verder met reggae. We hadden al Jimmy Cliff en nu krijgen we ook uit de jaren 80 volgens mij Black Slade. Dit is Amigo. Lekker laid back bij De Boer op.

0: Keep All Moving hoorde je van Five. Wij gaan ook moven, althans, ik een beetje. Nadat ik het weer aan je heb gemeld. Kijk, ook overigens met een schuin oog naar de situatie op de weg. Maar dat ziet er allemaal keurig netjes uit. We zitten nog een weekje in de vakantie, denk ik zomaar. Waardoor het wat rustig is. Het weer ziet er goed uit, hoor. Er was wat bewolking vanmorgen. Er is her en daar misschien een licht buitje gevallen. Maar vanmiddag komen er echt zonnige perioden aan en blijft het droog. Wordt eigenlijk een hartstikke mooie dag met 25, 26 graden. En dan vanavond, ook dan is er zon. Die gaat onder in Rotterdam, althans om 20:43. Er zijn brede opklaringen en ook dan blijft het vooral overal droog. De wind waait zwak tot matig en komt nog steeds uit het oosten onze regio binnen. Dan het nieuws. Daarvoor maak ik dus nu echt plaats voor Dave Datema. Dave, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Rotterdam kan nog niet zeggen of er bij Feyenoord ADO extra maatregelen genomen worden komend weekend. Dat meldt RTL Nieuws. Morgen is er voor het eerst een overlegmoment over het vuurwerkincident met justitie, de gemeente Leeuwarden, Cambuur en Feyenoord. Aan de hand daarvan bepaalt de gemeente Rotterdam of er ook maatregelen komen. Bijvoorbeeld bij de ingang van het stadion. Vanuit het vak met Feyenoord aanhangers werden afgelopen weekend werden vuurpijlen afgestoken. Daarbij raakten 7 mensen gewond. De gasopslag in Nederland zal voor de winter niet helemaal worden gevuld. Dat zegt de GasUnie naar berichtgeving van nu.nl. Dat betekent niet dat er de komende winter niet genoeg gas beschikbaar is. Alleen bij een hele strenge winter is Nederland kwetsbaar, zegt de GasUnie. De ondergrondse gasopslag is nu voor 45% gevuld. Vorig jaar was dat rond deze tijd nog 63%. Het jaar daarvoor zelfs 94%. Het vullen is de verantwoordelijkheid van de bedrijven en de overheid. Die hebben mede vanwege de hoge gasprijzen gewacht met de aankoop van gas voor de opslag. En een opmerkelijk gezicht vanmiddag, nou ja, vandaag, vanochtend, zeg het maar, in Rotterdam. Want daar vaart namelijk de replica van de Ark van Noach over de Nieuwe Maas.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, het schip is van Wim Beelen, dat is de eigenaar van.
0: Spelen met Beelen,
1: ja,
0: bijbelen.
1: Ja, uiteindelijk is het de bedoeling dat het schip ook daar komt te liggen. Maar dat mag zomaar niet. Het havenbedrijf moet namelijk wel eerst allerlei gegevens hebben van het houten schip. Als het hier zou komen te liggen. Bijvoorbeeld, wat is de toestand? Wat is er aan boord? Maar daarover is volgens het havenbedrijf nog helemaal niets ontvangen. En daarom mag het dus niet aanmeren bij de Maashaven. Nou, volgens Beelen is het dan ook niet de bedoeling dat het in Rotterdam blijft. Maar dat de replica doorvaart naar Krimpen. Daar ligt ook die grotere replica van de Ark van Noach.
0: Ja, ja.
1: En dus liggen ze later straks naast elkaar.
0: Oké, okay. Gaan ze dan de dieren die er al in zitten overladen of zo? Of,
1: dat is, wat daar gaat gebeuren is niet helemaal helder. Rond 1 uur zou de kleine Ark van Noach de Erasmusbrug moeten passeren. Voor de mensen die dat willen zien.
0: Rond 1 uur?
1: Ja, rond 1 uur. Daar gaat de brug ook open. Dat geldt ook voor de Koninginnenbrug. En ja, wat er nou uiteindelijk met het schip moet gaan gebeuren is nog niet helemaal helder. Het zou rond moeten gaan varen in de haven ook, zegt Wim Beelen. Dat proberen we nog even een echte vinger achter te krijgen. Ja. Maar dan ben je dus ook weer aan bepaalde regels verbonden. En nou ja, tot dusverre zegt het havenbedrijf Rotterdam, wij hebben nog helemaal niets van Beelen en Co. te horen gekregen.
0: Nee, dus gaat hij hiermee ook wel weer een beetje een stunt uitvoeren om het even te laten zien. Jongens, ik heb hem, hè. Hij komt wel degelijk onze kant op.
1: Nou ja, goed, dat is dus ook de vraag. Hè, van, goed, we krijgen nu door. Hij gaat waarschijnlijk naar Krimpen. Ja. Mocht hij nu al aanmeren bij de Maashaven, dan zegt het havenbedrijf, ja, dat hebben we eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt, dat iemand zomaar gewoon plomp verloren daar dan een schip neerzet. Ja. Dan krijgt hij een aanwijzing. Dat wil dus zeggen van, je moet daar weg. En wat voor gevolgen dat dan heeft, dat is ook compleet onduidelijk.
0: Wel spectaculair om te zien dus, denk ik, als die Ark van Noach zomaar de Erasmusbrug onderdoor gaat. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op.
0: En wij gaan verder met muziek uit de jaren 80. Propaganda, P-Machinery.
2: Radio met een grote R.

kwam uit Duitsland. En scoorde hits met hun synthesizers. Propaganda, P-Machinery, een ander liedje wat je van ze zou kunnen kennen. En misschien nog wel een grotere hit geweest.

0: Koppensnellers quizje van maken. We hebben een woord, een tegenstander van Feyenoord wegge... Ja, ik wou zeggen piept, maar weggemachineried... om maar met propaganda te spreken. En aan jullie de taak om te achterhalen wat er nou op die koffiebonen zit. Daar komt de opgave van vandaag.
1: Burgemeester Bruls van Nijmegen eist dat degenen die verantwoordelijk zijn geweest... voor het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord snel worden opgepakt. Is dat volgende week nog niet gebeurd... dan mogen er geen enkele Feyenoord-supporter mee naar de uitwedstrijd tegen...
0: En daar drukt de nieuwslezer Dave Datema op het knopje voor zijn dubbele espresso. Dus aan jullie de taak, welke club is dat eigenlijk? En dan zou je een tas kunnen winnen, een linnen tas. En zou ik je ook zomaar het volgende uur in de uitzending kunnen halen. Stuur maar door via de app, via Rijnmond.nl kun je rechtsboven op de app klikken. Als wij nog niet in je telefoon staan, dan kun je die tegenstander aan ons doorgeven. Wie weet, kom je dan de uitzending in.

George Ezra hoorde je met Budapest. Even terug naar het koffieautomaatje. Iedereen denkt vaak, nou, dat zijn altijd verhitte discussies. Nee hoor. Valt best mee. Soms pakken we een echt kopje erbij. En dan degene die wat suiker of wat zoetjes in de koffie hebben, roeren even. En dan gaan we gewoon heel rustig praten. Ook over Feyenoord, maar dan over de wijk. Want die wijk bestaat 200 jaar. En deze week is er een groot feest op de Kaai. Daar in de buurt bij de Oranjeboomstraat en bij de Nijverheidsstraat. Phil die zegt, ja, het lijkt tegenwoordig wel alsof heel Zuid Feyenoord heet. Het gaat zo vaak over Feyenoord. Hij breekt eigenlijk een lans voor de andere delen van Zuid. Zoals Bloemhof of Hillesluis. Dat is natuurlijk helemaal waar, Phil. Lombardije of het gebied rond de Slingen. Pendrecht heb je ook nog bij deze gezegd. Goed dat je dat doet. Maar de aanleiding om het erover te hebben is natuurlijk het 200-jarig bestaan van Feyenoord, feestweek op de Kaai. Ben je daar geweest? Vind je het leuk om überhaupt op Feyenoord op de boerenzij te komen? Laat het mij weten in onze koffiecorner. Dan kun je daar rustig over meepraten. Ja, en automatisch gaat het gesprek natuurlijk ook over Dolly Parton. De 80-jarige grand old lady die is overleden. Gisteren werd dat nieuws bekend. En er zijn toch wel wat mensen die ons laten weten dat ze daar toch best wel kapot van zijn. Omdat het een fijne vrouw was zoals zij overkwam. En omdat het ook, zo zegt Egbert, gewoon de beste countryzangeres was. Met hele mooie liedjes. Bijvoorbeeld een duet met zo'n andere grootheid. Willie Nelson, From Here to the Moon and Back. En daar zit dan een verzoekje van Egbert bij. Kan ik die niet even draaien? Ja. Wie weet, Egbert, als er een plek is, als ik een plek voor kan maken, frommel ik straks een wat onbekend Dolly liedje in het laatste uur. Wie weet, ik zou zeggen, blijf luisteren. Misschien komt die van jou voorbij. We hebben er ook al eentje, Yellow Rose van Joken. Mochten jullie in onze koffiecorner nou ook wat willen horen of een herinnering hebben aan Dolly Parton, misschien ben je wel bij een van die concerten geweest die zij in Rotterdam gaf ooit. Laat het maar weten via de app. Dan kom je in de digitale omgeving van de koffiecorner terecht. Dit is Damn Those Eyes van

0: sommige platen hoef je niet af te kondigen. Dat doe ik dan bij deze ook niet. Ik zeg alleen maar dat we het volgende uur gewoon verder gaan met De Boer Op. En daarin hebben we bijvoorbeeld en onder andere vooral een gast in de studio. Adriaan Persons komt hier zijn nieuwe single promoten. Die gaan we dan ook draaien. En we gaan hem ook even aan je voorstellen. Adriaan Persons dus zometeen tussen 11 en 12 in het laatste uurtje van deze dag van De Boer Op.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
15: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
14: Of,
16: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
17: Hé, wat is dat?
18: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
17: Doe maar duur.
18: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
19: Greenwave. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
18: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
0: Het is 11 uur, goedemorgen. Je bent bij Radio Rijnmond. En je luistert naar De Boer Op. En nog wat zonder Ruud de Boer. Hij is morgen weer terug. Maar we gaan eerst nog een uurtje zonder hem doen. En daarin gaan we onder meer praten met Adriaan Persons. Een singer-songwriter die in Rotterdam woont. Komt vertellen over zijn nieuwe single. We gaan de winnaar bekendmaken van onze koppersnellersquiz. En misschien dat we in de koffiecorner het nog wel even over Dolly Parton gaan hebben. Eerst krijg je gewoon het nieuws van Dave Datema. Dave, een hele goede morgen.
20: Goedemorgen. De gemeente Rotterdam komt morgen op z'n vroegst met een besluit over eventuele maatregelen rondom Feyenoord-ADO. Morgen wordt het vuurwerkincident bij Cambuur voor het eerst geëvalueerd. Daar zitten de gemeente Leeuwarden, Cambuur, Feyenoord en Justitie bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam wordt er op basis van de eerste evaluatie besloten of er ook aanpassingen gedaan moeten worden voor de wedstrijd tegen ADO in de Kuip. Er kan worden gedacht aan extra maatregelen bij de ingang. Maar dat is ook de verantwoordelijkheid van de club, zegt de gemeente. Dit weekend werd vuurwerk afgestoken vanuit het vak met Feyenoord aanhang. Een deel daarvan kwam tussen de Cambuur-fans terecht. Er raakten 7 mensen gewond met onder meer brandwonden en gehoorschade. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand aangehouden. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was er schade aan een van de ruiten van de apotheek en een geparkeerde auto. De brandweer is al bijna anderhalf uur bezig om een jong kalf te redden uit een gierput bij een boerenbedrijf in Oud-Alblast. Dat is nog steeds niet gelukt. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een lastige klus. De gierput is moeilijk toegankelijk. Ook moeten de brandweermensen met luchtmaskers opwerken. Zo is onder meer geprobeerd een ketting om het kalfje heen te binden, zodat het eruit getild kan worden. Maar ook dat is nog niet gelukt. Justitie in Engeland gaat oud-Feyenoord-speler Raheem Sterling vervolgen voor gevaarlijk rijgedrag. Die reed in mei zijn Lamborghini van meer dan 300.000 euro in de prak. Hij was onder meer onder invloed en weigerde mee te werken aan een politieonderzoek. De speler, die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord, hangt nu een celstraf boven het hoofd van 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. Hij moet in september voor de rechter verschijnen. Sterling speelde in Rotterdam 8 wedstrijden, scoorde niet en zijn contract werd daarna niet verlengd. Het weer, periode met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Wij gaan in de boer op zover met een jaren 80 plaat. En die doet het altijd goed in popquizzen. Want hoe heet die mevrouw ook alweer die self-control zingt? Je hoort het zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
21: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
22: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
23: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
24: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
25: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
26: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
27: Nee, attents met ds.nl.
25: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
28: Vodafone. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
29: Ik mag graag tuinieren.
30: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
31: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
32: Ik niet.
28: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
33: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
34: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
28: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
19: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: De Boer op.
2: Met Walter Tempelman. Radio met een grote R.

0: Self-Control hoorde je van Laura Branigan.
1: Radio Rijnmond. De boer op.
0: Dat is de mevrouw die dit zingt, die dit zong in de jaren 80. Laura Branigan. Niet vergeten, je gaat er punten mee scoren in een willekeurige popquiz. Ik ga het zeker weten dat dat gaat gebeuren. Het laatste uurtje op deze woensdag van De Boer op zonder Ruud de Boer. Hij is morgen weer terug. Tot die tijd eventjes met mij, tanden op elkaar. En je komt vanzelf richting 12 uur. En ik ben niet alleen, want zometeen krijg ik Adriaan Persons in de studio. Zanger, liedjeschrijver, producer, wat al niet meer. Hij komt zijn nieuwe single aan jullie laten horen. Gaat hij niet live doen, wij starten hem uiteindelijk in. Maar gaat er wel over vertellen. En zometeen ook contact met RTV Landsinger Land, met Vera, die gaat vertellen wat er in hun regio speelt. In die 3B-hoek is dat dan, hè, zoals we dat vroeger zeiden. Bergshoek, Bleiswijk en Berkel en Roderijs gaan we ook doen. En natuurlijk de goede oplossing van de Koppersnellersquiz. Dat komt er allemaal al vrij snel aan. Maar we gaan natuurlijk ook gewoon de muziek laten horen. Wat te denken van Racy met Lay All Your Love On Me in De Boer op. En als je mee wil praten in de koffiecorner over allerhande zaken, bijvoorbeeld het 200-jarig bestaan van de wijk Feyenoord, of over het overlijden van die hele grote countryzangeres Dolly Parton. Dolly Parton, het mag allemaal. Meld je maar via de digitale weg. Dan vinden we je vanzelf.

0: Racy hoorde je in De Boer op Lay Your Love on Me. We zijn alweer aanbeland bij de quiz. Bij het Koppensnellers Automaten Koffie Quiz. Want wij hebben dan een opgave. En dan staat die irritante Dave Datema. Die wil dan zijn espresso halen. En dan drukt hij opeens op een knop. En dan valt er iets weg. Aan jullie was het dus de taak om te achterhalen wat er wegviel. Dit was de opgave.
1: Burgemeester Bruls van Nijmegen eist dat degenen die verantwoordelijk zijn geweest voor het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord snel worden opgepakt. Is dat volgende week nog niet gebeurd, dan mogen er geen enkele Feyenoord-supporter mee naar de uitwedstrijd tegen...
0: En dus ging het om de tegenstander van Feyenoord. En veel goede oplossingen was volgens mij ook niet zo heel erg moeilijk, toch Leo? Goedemorgen.
2: Hele goede morgen. Nee, ik vond het niet zo moeilijk.
0: Nee.
2: Ik had het nieuws een beetje gevolgd, dus
0: ik wist het wel. En ook, er zat in het nieuwsbericht de burgemeester van Nijmegen. Ja, 1-1 is 2, zou ik zeggen.
2: Ja, Hubert Bruls. Ja, zeker. Dan weet je dat meteen al.
0: Voor de goede orde, Leo, wat is de oplossing?
2: NEC, NEC.
0: Juist. NEC zit in je hals, hè? NEC zeggen ze dan altijd in Nijmegen.
2: Ja, ik vond het altijd zo leuk als er een wedstrijd was tussen NEC en NAC.
0: Ja, precies. NEC tegen NAC, want dan mocht het wel. Ja, het is hartstikke goed, Leo.
2: Nou, dat is mooi voor hoor.
0: Jij wint onze mooie linnen tasje van De Boer op. Dat komt naar je toe, want je nummer is bekend bij ons. Ben je een Feyenoord supporter trouwens, Leo?
2: Nou, echt niet een Feyenoord supporter, maar ze hebben wel mijn hart gesteld. Dus ik volg het wel.
0: Kijk, heel goed. Dus we gaan ook die uitwedstrijd tegen NEC, ondanks dat ze daar dan misschien niet bij zijn, wel gewoon volgen via radio of tv.
2: Ja, zeker, zeker. En ik hoop dat ze dan toch... een goede resultaat voor de boeken, laat ik het maar zo zeggen.
0: Zo is het net. Leo, dankjewel voor het meedoen. Ik wens je een ontzettende mooie woensdag, want het ziet er zomaar naar uit dat dat het geval is buiten. Ik weet niet wat je precies gaat doen, Leo. Heb je al plannen?
2: Ik heb zeker vandaag weer plannen. Ik ben vandaag nog gewoon een dagje thuis. Dan gaan we altijd even lekker rommelen.
0: Kijk.
2: Alles weer even orde op zaken stellen. Altijd goed om te doen.
0: Zo is het net. Leo, ik wens je daar veel plezier en succes bij. En dankjewel.
2: Groetjes.
0: Leo van Vliet was dat. Degene die onder meer het goede antwoord gaf op onze Koppensnellers quiz. Want het is natuurlijk NEC, oftewel NEC. Daar gaat Feyenoord tegen spelen over 2 weken. Dit is Rolf Sanchez.

0: Achter elkaar scoorden ze hits in een bepaalde periode. Begin deze eeuw ergens. Keen hoorde je met Bad Shaped. We gaan eens even contact zoeken met de regio. En dan wel aan de noordkant van onze regio. RTV Lansingerland. We gaan eens even kijken welke onderwerpen er allemaal te behandelen zijn. Als het gaat om Berkel en Bergse Hoek en Bleiswijk. Vera Visser de Mol, goedemorgen. Ja, die is er dan weer eventjes net niet. Dan moet ik misschien een microfoontje open of aanzetten.
1: Nu wel.
0: Ja, hallo Vera. Goedemorgen, ben je daar? Volgens mij wel toch, Vera? Oh,
1: nu wel, ja.
0: Ja, helemaal goed. Goedemorgen, wij gaan het hebben over jullie regio. Hè, wat jullie allemaal bezighoudt deze week, deze dag. En dan gaat het onder meer over zomerinitiatief voor de jeugd, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, want die zomervakantie is natuurlijk vooral voor de ouders afzien. Ja.
0: Spreek je uit ervaring?
1: Ik spreek uit ervaring, inderdaad. En dan is het fantastisch dat er eigenlijk in elke dorpskern wordt er wel iets georganiseerd voor de kinderen. Vorige week was al het Judokus Jeugdfestival in Bergse Hoek.
0: Ja.
1: En gisteren, vandaag en morgen is het jeugdfestival in Berkel en Roodrijs. En daar doen wel 900 kinderen aan mee.
0: Zo, dat is wel echt veel.
1: En dat is echt fantastisch. En de kinderen zijn gewoon, die worden om 9:15 kunnen we ze afdroppen bij de leiding. En om 3:30 haal je ze op en dan hebben ze een fantastische dag gehad.
0: Ja.
1: En dat allemaal gewoon gratis. Dus dat is natuurlijk wel een fantastisch initiatief dat gewoon allemaal mogelijk is door middel van sponsoren en donaties enzovoort.
0: En gaat het dan ook echt op de ouderwetse manier zoals ik het gewend was in de jaren 80, namelijk hutten bouwen?
1: Nou, dat is weer een ander festival. Dat is namelijk in Bleiswijk, de derde dorpskern van ons. Want daar zijn ze maandag begonnen met hutten bouwen, inderdaad.
0: Ja, leuk.
1: En daar zijn we gisteren langs geweest voor een reportage. Ja, er wordt vooral door ouders. En ik heb heel veel moeders zien timmeren.
0: Oh ja?
1: Ja, en de kinderen die vinden het natuurlijk fantastisch. Dat is echt een soort van gezinsactiviteit daar.
0: Ja.
1: En dan als de hut goedgekeurd is, dan mogen ze op donderdagavond slapen in de hut.
0: Oh ja, precies. Ja.
1: En vorig jaar zijn daar ongeregeldheden geweest. Er waren wat hangjongeren die een beetje heel erg vervelend deden. Ja. Dus toen hebben ze het afgeblazen. Dus nu zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen genomen. Dus als het goed is, gaat dat ook gewoon weer helemaal fantastisch worden dit jaar.
0: En hopen dat het weer een beetje mee zit.
1: Ja, donderdag geven ze niet echt heel lekker weer.
0: Nee, toch?
1: Maar ik heb gisteren al gezien dat veel hutten hebben in ieder geval daar al wel rekening mee gehouden. Dus met plastic afgedekt en met zeilen afgedekt. Dus voor die kinderen maakt het niet uit. Het zijn vaak de ouders die last hebben van de regen.
0: Dat is ook waar. Een beetje regen is ook wel weer de charme van zo'n nachtje slapen, denk ik dan. Ja, ja.
1: Precies,
0: en dan jullie derde kern, Berkel, daar is dan minder leuk nieuws te melden. Hè? Want daar gaat het over een opgerold drugslab, wat we al meekregen.
1: Ja, ja. Ja, en dat is zelfs landelijk in het nieuws geweest. Gewoon midden in een woonwijk, in de Sterrenwijk in Berkel en Roodrijs, is gewoon een drugslab ontruimd. Of tenminste ontdekt.
0: Ja.
1: En de omwonenden die roken een rare acetongeur. Dat is een beetje nagellak remover, een chemische geur.
0: Ja.
1: Ja, dan denk je natuurlijk al in een woonwijk van wat is dat? En toen zijn ze onderzoek gaan doen en toen bleek er dus een drugslab te zitten.
0: Maar
1: dus
0: wel goed dat dat door de buurtbewoners dan gemeld is. Want dat wordt ook gezegd, hè? Vallen je dingen op? Ruik je iets? Meld het. Want misschien is dat inderdaad zo.
1: Ja, inderdaad. Ja, en kijk, los van de geuroverlast is het natuurlijk ook gewoon super gevaarlijk. Want er wordt vaak gewerkt met gevaarlijke chemische stoffen. Ja, als daar een vlammetje bij komt, dan heb je een groot probleem. Dus er waren ook 13 woningen ontruimd.
0: Mm-hmm.
1: En die mensen die schrokken zich natuurlijk helemaal. Het lepblazeren, zoals ik dan op z'n
0: plat. Dat mag geen op Rijnmond, dan mag je gewoon lepblazeren zeggen.
1: Ja, precies. Dus die mensen die zijn inmiddels allemaal weer terug in hun woning. En de burgemeester reageerde ook van dit moet gewoon niet kunnen nergens, maar zeker niet in een woonwijk.
0: En kenden de bewoners van dat huis waar dat drugslab dan in zou zitten?
1: Ja, er is volgens mij een 51-jarige bewoner van die woning waarin het drugslab werd aangetroffen. Die is aangehouden en overgebracht. Dus er is natuurlijk een groot onderzoek van, hoe zit dit? Zit er een groter netwerk achter? Daar gaan we zeker nog over berichten. over de gevolgen hiervan.
0: Ja, dat lijkt me logisch. Nou, dankjewel voor de update. En ik zou zeggen, hou dan jullie site in de gaten, rtvlansingeland.nl. Want daar komt het ongetwijfeld terecht.
1: Precies.
0: Dankjewel, Vera Visser de Mol van RTV Lansingerland. Hou dus die site in de gaten voor nieuws over dat drugslab. En ik neem aan dat ze ook wel weer langs gaan naar het Huttendorp. Kun je zien hoe kinderen in die hutten slapen. Dit is Tambourine.

0: was een ontzettend leuk radiohitje eind jaren 80 van de Nederlandse band Tambourine. Je hoorde High Under the Moon. Dat maakt het 11:30 en dus hoogste tijd voor het verkeer. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Het is nog vakantie. Het kachelt lekker allemaal door in onze regio. Het weer, dat kan ik er wel natuurlijk even bij pakken. Want als ik naar buiten kijk en ik kijk achter de brede rug van Dave Datema langs, dan zie ik een zonnetje en dat klopt ook wel met wat we nog te wachten krijgen verder van de dag. Het is namelijk best een zonnige dag, een zonnige periode. Het blijft ook droog. Temperatuur komt uit op een zomerse 25, lokaal misschien nog wel een graadje hoger, 26 graden. Er staat een matige oostenwind. Ook vanavond is er nog best wat zon. Die gaat dan rond 9:15 onder. En vannacht zijn er dan brede opklaringen en blijft het ook overal droog. Een zwakke tot matige wind die uit het oosten komt. Dan draait Dave zich weer om naar mij, want hij heeft even gekeken. Want wel klopt wat ik zeg over het zonnetje, toch, Dave?
1: Zeker, het klopt. Ik zie allemaal schaduwen, dus er moet de zon schijnen.
0: Precies, en nu kun jij de luisteraars vooral de hoofdpunten van het nieuws vertellen, Dave.
1: De gemeente Rotterdam komt op z'n vroegst morgen met een besluit over maatregelen rondom Feyenoord-ADO komend weekend. Morgen wordt eerst het vuurwerkincident bij Cambuur voor het eerst geëvalueerd. Daar zitten de gemeente Leeuwarden, Cambuur, Feyenoord en Justitie bij. Nou, volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam wordt op basis van die eerste uitkomsten besloten of er ook aanpassingen nodig zijn voor de wedstrijd tegen ADO in de Kuip. Dan kan worden gedacht aan extra maatregelen bij de ingang van het stadion. Het gaat niet meer lukken om de Nederlandse gasvoorraad helemaal op voorraad te krijgen voor de komende winter, zegt de GasUnie. Er is veel te laat begonnen met het vullen van de gasvoorraad, zegt deze verslaggever.
2: Het is een taak van energiebedrijven, commerciële energiebedrijven. Maar ja, de gasprijs is dit jaar nogal hoog door de oorlog rond de Persische Golf. En die prijs die zakt maar niet genoeg, dus ja, men wacht het dan maar toch gewoon. We hebben deze winter 115 terawattuur gas nodig. Dat is het doel. Ja, en de GasUnie zegt nu, dat halen we niet.
1: De gasopslag is maar nauwelijks voor de helft gevuld, terwijl dat 2 jaar geleden rond deze tijd nog zo'n 90% was. En we kennen natuurlijk de mensen die even gaan tanken in België of in Duitsland, omdat het daar een stuk goedkoper is. Maar er is ook een steeds grotere groep die even voor de bierprijzen naar Duitsland gaat.
0: Oh, ja?
1: Ja, het AD ziet Nederlanders soms met 8 of 9 volle kratten de supermarkt uitlopen aan de grens. Okay. Dan zou je denken van, nou, die zullen daar wel gezien worden als gigantische alcoholisten. Nee, dat is zeker niet waar.
0: Want hoeveel scheelt dat dan?
1: Nou ja, daar kom ik nu op. Het scheelt namelijk wel €6 op een kratje, zegt een van die bezoekers. En dat tikt behoorlijk aan.
0: €6?
1: Ja.
0: Dat is wel veel, ja.
1: Ja, in Nederland zijn de accijnzen op alcohol omhoog gegaan als in 2024. Ah, ja. En in de grensstreek is daarna de omzet op bier met bijna 20% gedaald.
0: Okay.
1: Net over de grens vertelt een eigenaar van een drankspeciaalzaak tegen de krant dat 80-90% van zijn klanten Nederlander is, die vanwege de prijs de grens zijn overgestoken. Want waar een kratje in Duitsland €12 kost meestal, ben je daar een paar honderd meter verderop bij de plaatselijke supermarkt in Nederland toch al €18 voor kwijt.
0: Jij bent ook zo iemand, hè?
1: Ik zou voor wat geld. Vorige week was ik op vakantie.
0: Oh ja.
1: En ik zat echt op steenworp afstand van de grens met België.
0: Ja.
1: Ik ben wel 2 keer omgereden om daar even te tanken. Dat wel.
0: Okay.
1: Maar dat tanken waar je het over hebt.
0: Nee,
1: ik ben geen drinker. Dus
0: Nee.
1: Dus daar zou ik niet voor omrijden. Het is nog goedkoper overigens.
0: Om niet te drinken?
1: Ja, kraanwater. Ja,
0: helemaal goed. Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Zometeen Adriaan Persons hier in de studio. Eerst Prince.
3: Radio met een grote R.
0: Met 1999.

0: Prince hoorde je met de 1999. Een van zijn grote hits natuurlijk uit de jaren 80. Bij mij in de studio een liedjeschrijver en artiest die in Rotterdam woont. Dat is Adriaan Persons. Adriaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik kan je natuurlijk gaan introduceren door wat artiesten op te noemen voor wie je hebt geschreven. Maar ja, je bent er nou toch zelf. Dus de keer bel je beter zelf.
1: Ja, moet ik mezelf gaan op de schouder gaan kloppen. Nou, ik heb met Fleming gewerkt. Ja. Lucas en Steve.
0: Ja.
1: Nou, wat heb je er nog meer staan?
0: Ik heb hier nog staan Direct.
1: Direct.
0: Maan. En Rondé.
1: Ja.
0: Maar daar heb je ook echt in de band gezeten, toch?
1: Klopt.
0: Ja, ja. Maar daar ben je al een tijdje uit, begrijp
1: ja.
0: ik. Want je bent voor jezelf begonnen.
1: Als het ware. Als het ware, ja. Zo voelt het wel een beetje. Ja, ja, dat klopt.
0: Want leg even uit wat je voor die andere artiesten gedaan hebt. Heb je daar liedjes voor geschreven, geproduceerd, gecomponeerd, teksten?
1: Ja, een beetje van alles. Liedjes voor geschreven, geproduceerd, maar bijvoorbeeld Paracetamolle, het liedje van Fleming. Mm-hmm. Het liedje was er toen al. En toen heeft Fleming gevraagd of ik de productie verder, dus gewoon echt puur de muziek.
0: Ja, ja. Ja.
1: En toen is hij zelfs nog naar een andere producer gegaan. Dus we zitten met 3 producers, hebben dat gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Ik help waar het kan.
0: Ja, ja, ja. Je bent een duizendpoot wat dat betreft.
1: Ja.
0: Ja. Is er een Adriaan signatuur dan de dingen die jij doet? Kun je dat herkennen?
1: De
0: dingen die je doet, heb je daar echt een eigen hand in? En kun je herkennen als er een liedje... kunnen mensen een liedje herkennen aan jouw stijl?
1: Ja, dus ik hoor vaker dat mensen zeggen... oh, dat is echt een liedje van jou. Ja. Ik kon het gelijk horen.
0: En waar zit hem dat dan in?
1: Ja, dat weet ik niet. want ik ben gewoon... ik doe gewoon mijn eigen ding. En voor mij is dat normaal.
0: Ja.
1: Ik denk, ja, zo moeten
0: zo moet
1: we...
0: het klinken.
1: Ja, precies. net zoals dat... iedereen zichzelf als persoon, als het goed is, normaal vindt.
0: Ja.
1: Je vindt jezelf, of als je jezelf heel raar vindt, dat vind ik altijd raar, als mensen zichzelf raar vinden. Dus ja, voor mij klinkt het gewoon logisch.
0: Ja, ja.
1: Wat denk jij? Denk jij dat je...
0: Nou ja, ik, als ik jouw nieuw liedje, dan zit daar natuurlijk wel veel toets en veel piano in.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Stop je dat ook in andere liedjes van artiesten die misschien niet per se daaraan gelieerd zijn? Of?
1: Nou, als ze dat willen.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel inderdaad... een paar, of vorig jaar een beetje gedacht van... bijvoorbeeld ik had een liedje Goed in Bed, heet dat liedje. En toen had ik op een gegeven moment een gitaarsolo erin... en een gitarist laten invliegen. En in één keer dacht ik, ja, maar ik ben een pianist.
0: Ja.
1: Ik moet gewoon een pianosolo natuurlijk wel doen. Dus soms moet ik ook bewust even nadenken van... wie ben ik nou eigenlijk? Ja. Wat is mijn identiteit? En dat stop ik er dan in.
0: Ja.
1: Zoals piano bijvoorbeeld.
0: Precies. En dat liedje schrijven voor jezelf dan nu. Deed je dat al? Had je al veel liedjes op de plank die je nu dan zeg maar opneemt

0: meer liedjes te schrijven voor mezelf.
1: Want dat is wel wat je bent gaan doen. Niet meer voor anderen schrijven, maar voor jezelf en als eigen artiest. Wat zat daarachter dan?
0: Ja, het is gewoon een hele andere soort manier van schrijven. Het is allebei heel erg leuk.
1: Ja?
0: Het is heel erg leuk om voor anderen te schrijven, omdat je dan niet zelf de boodschap hoeft te kunnen dragen. Uh-huh. Dus je kan even in een andere rol duiken. Zoals je kan gewoon in een film spelen. Je kan in een film spelen van iemand die je niet bent.
1: Ja, ja, ja.
0: En als je je eigen lied schrijft, moet het meer een documentaire zijn, zeg maar.
1: Want het gaat dan over jezelf. Over
0: ja,
1: de dingen die jezelf
0: precies.
1: Hebt meegemaakt. Ja.
0: En dat is natuurlijk ook, kan ook heel bevrijdend zijn om gewoon de waarheid te proberen te spreken. Ik zeg proberen, want het lukt me niet altijd.
1: Geldt dat ook voor een andere jij?
0: Dat is eigenlijk een goede vraag. Ik verzin ook wel weer heel veel.
1: Oké. Okay.
0: Ik denk dan soms gewoon.
1: Vrijheid.
0: Ja, precies. Ik denk gewoon soms ook van, het is een mooi. Oh, dit lijkt me een mooie. Het lijkt me een mooi verhaal, weet je wel. En dan is het toch een beetje een. Maar ik verzin het wel, dus het zal ook wel weer in mij zitten.
1: Precies,
0: of zo.
1: Ja. Laten we gaan luisteren naar het verhaal. Het korte verhaal wat jij geschreven hebt. Een andere jij van Adriaan Persons.

0: is de single van Adriaan Persons, een andere jij die je hoort op Radio Rijnmond in De Boer op. En je hoort niet alleen de single, je hoort Adriaan zelf ook, want hij zit nog steeds in de studio. Adriaan,
1: ik ben er.
0: Je zit natuurlijk mee te luisteren. En wat me dan opvalt is, je zit meteen mee te doen. Je weet precies waar alle dingetjes zitten die jij hebt verzonnen. Het is namelijk je eigen liedje. Wat denk je als je jouw liedje dan zo nu hoort in zo'n studio?
2: Nou, ik ben best wel onzeker over mijn stem en over mijn kwaliteiten qua zingen. En ik vind dat ik dit nummer mooi heb gezongen. Kijk. Dus ik ben er wel blij mee.
0: Vind ik ook trouwens.
2: Dankjewel.
0: Ik hoor een bepaalde, je kan met mindere artiesten worden vergeleken. Er zit een soort Beatlesque-achtige piano in het begin. Toch?
2: Ja.
0: Beetje Let It Be-achtig.
2: Nou, ik heb ook. Soms heb ik dan een soort. Woord in mijn hoofd tijdens dat ik het nummer aan het maken ben, ja, of produceren. In dit geval was het Abbey Road.
0: Oh, echt?
2: Ja. Ik wilde gewoon een Abbey Road gevoel erbij hebben. En dat heb ik uiteindelijk ook tegen de mixing engineer gezegd.

0: Zegt van, ik had eigenlijk geen puntjes. Ik heb alleen meegegeven Abbey Road.
1: Ja. Ja. Ben je wel eens in die studio's geweest?
0: Ja. Ja, ik ben er wel eens geweest. Niet om zelf op te nemen.
1: Ook om zelf op te nemen. Want Jorik van Noorden, die heeft daar volgens mij een hele plaat opgenomen uiteindelijk.
0: Wie is dat?
1: Kijk, dat is een zanger die, die wij hier ook wel eens gehad hebben. Ja.
0: Oh, wat vet. Had hij de loterij gewonnen.
1: Dat album staat dus ook echt vol met van dat soort Beatleske liedjes. Dat valt dan op.
0: Ik ben benieuwd of hij die liedjes al had. Ja. Of dat hij ze daar heeft geschreven.
1: Gaan we aan een vraag als hij weer eens langskomt. Ja. Wat staat er nog meer op stapel, Adriaan? Komen er meer liedjes? Heb je een plaat uit? Dat soort dingen.
0: Er komt een EP.
1: Ja.
0: En die EP die ga ik releasen in Rotown 15 november.
1: Dat is tof.
0: Ja, dus ik ben hier denk ik wel bij het goede radiostation om dat te zeggen.
1: Zeker, zeker. 15 november, daar zijn nog kaarten voor te krijgen, neem ik aan. En dan ga je eigen liedjes spelen die op jouw EP dan wel plaat komen.
0: Klopt, klopt. En ik speel dus zonder band. Ik speel in mijn eentje en ik ben dus veel aan het loopen. Dus ik drum zelf en ik speel alle instrumenten zelf tegelijkertijd als het ware.
1: Je bent een one-man band?
0: Ja.
1: Oké. Okay. En staat er dan een tour gepland met andere, met een band? Of doe je echt alles zelf?
0: Nee, ik doe alles zelf. En dat blijf ik ook nog wel even doen.
1: Is ook leuk.
0: Ja, dat is echt heel erg leuk.
1: Dankjewel. Mooi liedje heb je gemaakt, Adriaan Persons.
0: Dankjewel
1: dat je hier was in De Boer Op.

0: Didi na na na.
1: Saturday Night hoorde je van Wickfield.
2: FC Rijnmond Nieuws.
1: Ja, er is nieuws over Feyenoord. Zat er al aan te komen. In ieder geval dat daar iets aan zat te komen over de uitsupporters. Feyenoord, de club, heeft nu zelf bekendgemaakt dat het bij de eerstkomende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen supporters van eigen club meegaan. Dat heeft de clubleiding besloten. Naar aanleiding natuurlijk van dat volslagen onacceptabele, ik quote hier Feyenoord, gedrag van het vuurwerkincident in Leeuwarden van afgelopen zondag. En dus heeft Feyenoord zelf besloten om de supporters niet mee te nemen naar NEC. Dat is de eerstvolgende op 5 september. En ook op 13 september naar PEC Zwolle. Geen uitsupporters mee dus namens Feyenoord. Hebben ze nogmaals zelf besloten. Zometeen natuurlijk meer daarover via Dave Datema in het nieuws. Maar uiteraard ook in de andere programma's gaan we het daarover hebben. Geen uitsupporters mee naar NEC en PEC. Wij gaan door met een bijzonder plaatje, bijzonder liedje van Dolly Parton samen met Willie Nelson is aangevraagd. Want we hebben het in de koffiecorner natuurlijk gehad over het overlijden van Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. En ik heb dan gevraagd, ja, vraag nou stiekem even een liedje aan. Dan kan ik dat misschien nog extra draaien. Gaan we doen. Egbert kwam namelijk met een duet. From Here to the Moon and Back. Dolly Parton samen met Willie Nelson.

0: Barton. Op 80-jarige leeftijd overleden. Zij heeft ooit het liedje gemaakt From Here to the Moon and Back met een legende die nog in leven is. Willie Nelson is 93 jaar. 93, Thomas.
1: Zo.
0: Ik zou ervoor tekenen.
1: Nou, ik ook wel.
0: Aangevraagd door Egbert, want ik vroeg stiekem, wil je een ander liedje horen dan die ook mooi zijn? Jolene, I Will Always Love You. Dat werd dus deze. Egbert heeft hem aangevraagd, dus bij deze gedaan. Thomas, voor de lunchbreak ben jij hier. Waar gaan jullie het over hebben zometeen?
1: Nou, wij draaien toevallig straks ook Dolly Parton.
0: Nou, dat is niet toevallig.
1: De enige... Nee, dat is waar. Dat is ook waar. De enige nummer 1 hit die ze ooit heeft gescoord in Nederland.
0: Okay.
1: En dat is niet een plaat die je dan verwacht als ik zeg nummer 1 hit.
0: Okay.
1: We gaan het ook hebben over een timmerdorp in Alblasserdam. Waarom is dat zo populair onder kinderen?
0: Ja, dus okay,
1: is niet liever achter de PlayStation. En natuurlijk mag je meegaan denken over de lunchplaat. En dit keer is het een bijzonder verhaal over een kitten uit Amerika. Die is geboren met 29 tenen. 29 tenen, dames en heren.
0: Okay.
1: Ja, normaal heeft een kat er 18. Deze heeft er dus 11 meer.
0: Ook al veel, trouwens.
1: Ja, deze heeft er 11 meer. Het dier heeft een wereldrecord op zijn naam staan. En kort na de geboorte kreeg de kitten ook nog een zware longontsteking. Maar het dier herstelde volledig.
0: Dus, en daar zoeken we een plaatje bij. Toepasselijk over tenen, over katten, nou ja.
1: Kijk maar.
0: Atomic Kitten komt dan bij mij naar voren.
1: Atomic Kitten, leuk.
0: Met iets. Nou ja, doe je best, zou ik zeggen. En veel plezier met Thomas en Rens. Die staat er natuurlijk ook bij. Dit was De Boer Op. Morgen is Ruud gewoon weer terug. Dus kun je de radio gewoon weer aanzetten om 9 uur. Dankjewel voor het luisteren.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer Op. Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Hé, hey, wat is dat?
9: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
8: Doe maar duur.
9: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
16: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Het is 12 uur, je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen gaan we door met de lunchbreak. Onder andere Dolly Parton natuurlijk. En ook Bruno Mars komt eraan. Maar het laatste nieuws krijg je eerst van Dave Datema. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Het gaat om de wedstrijden tegen NEC volgende week en tegen PEC Zwolle op 13 september. De clubleiding heeft het besluit genomen naar aanleiding van het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Uit het uitvak werden vuurpijlen afgestoken, waarvan een deel in het thuisvak terecht kwam. Het leverde 7 gewonden op. Het wordt door Feyenoord een volslagen onacceptabele actie genoemd. Feyenoord snapt dat met deze maatregel ook goedwillende supporters worden gedupeerd. Maar de club kon niet anders, zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn. Supporters die al een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Minister Van Wil van Justitie gaat de Nederlandse voetbalclubs aanspreken op een verantwoordelijkheid voor de toegangscontroles, zegt hij tegen nu.nl. De minister vindt het ontoelaatbaar dat er zoveel vuurwerk de stadions binnenkomt. Dat er iets niet goed is bij de toegangscontrole, dat is wel duidelijk, zegt de minister. De relschoppers, dat ze een controle weten te omzeilen, geeft aan dat die controles moeten worden aangepast. Op 9 september staat er een overleg gepland met het ministerie, de KNVB, gemeente en politie. Daar staat het onderwerp prominent op de agenda, aldus Van Wil. Het gaat niet meer lukken om de Nederlandse gasvoorraad helemaal op peil te krijgen de komende winter. Dat zegt de GasUnie. Er is veel te laat begonnen met het vullen van die gasvoorraad, zegt deze NOS-verslaggever.
10: Het is een taak van energiebedrijven, commerciële energiebedrijven. Maar ja, de gasprijs is dit jaar nogal hoog door de oorlog rond de Perzische Golf. En die prijs die zakt maar niet genoeg, dus ja, men wacht het dan maar toch gewoon. We hebben deze winter 115 terawattuur gas nodig. Dat is het doel. Ja, en de GasUnie zegt nu, dat halen we niet.
18: De gasopslag is maar voor de helft gevuld, terwijl het 2 jaar geleden rond deze tijd nog 90% was. Justitie in Engeland gaat oud-Feyenoord-speler Raheem Sterling vervolgen voor gevaarlijk rijgedrag. Die reed zijn auto in de prak met een waarde van €300.000. Hij was toen onder invloed en weigerde ook mee te werken aan politieonderzoek. De speler die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord hangt nu een celstraf boven het hoofd van 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. Hij moet in september voor de rechter verschijnen. Sterling speelde in Rotterdam 8 wedstrijden, scoorde daarin niet en zijn contract werd daarna niet verlengd. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een zonnige dag vandaag, maar de bewolking neemt toe naarmate de dag verder verstrijkt. Het blijft droog vandaag en het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
20: Heijn. Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
21: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
22: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
23: Ik mag graag tuinieren.
24: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
25: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
26: Ik niet.
22: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
27: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
22: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
28: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
29: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
30: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
28: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
30: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
31: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
28: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Dit is
0: is Radio Rijnmond.
2: Lunchbreak.
0: Thomas Bresser. Radio met een grote R.

Mädchen bin. Lucy Lattrick en Mädchen op Radio Rijnmond. Dit is de lunchbreak. We gaan het zo meteen hebben over een timmerdorp. Want in Alblasserdam maken telefoons en de PlayStation deze week even plaats voor hamers, spijkers en stapels hout. Kinderen bouwen daar samen hun eigen hutten en andere creatieve bouwwerken. Dus het is een weekje vol timmeren, samenwerken en vooral heel veel plezier. En zometeen praten we erover met Sabine op Radio Rijnmond. En je mag natuurlijk ook meedenken over de muziek die we gaan draaien. En dat is vooral dan natuurlijk de lunchplaat. Ik vertelde het net al even. Het gaat vandaag over een bijzondere kitten. Die is in Amerika geboren. En die heeft 29 tenen. Normaal gesproken heeft een kat er 18. Maar deze heeft er dus 29, 11 meer. En daarmee heeft het dier een wereldrecord verbroken. Dat al ruim 20 jaar staat. En het is extra bijzonder, want kort na de geboorte had de kitten een zware longontsteking. Maar het dier herstelde volledig. Welke lunchplaat wil je hierbij horen? Laat het me weten via de Radio Rijnmond app. Die kan je downloaden rechtsbovenin. App ons, dan kom je direct bij mij hier in de studio terecht. En vandaag staan we natuurlijk ook stil bij het overlijden van Dolly Parton. De Amerikaanse country-legende is 80 jaar geworden. En ik heb een nummer voor je klaarstaan, dat heet You Are. En het bijzondere aan You Are is dat dit in Nederland eigenlijk groter werd dan de meeste bekende hits die jullie allemaal kennen. Jolene kennen we natuurlijk allemaal. Dat nummer stond nooit in de Nederlandse top 40. En 9 to 5, dat kwam niet verder dan plek 10. Maar You Are, die deed dat wel. In 83 kwam het nummer op nummer 1 terecht. En daarmee werd het het enige nummer 1 hit van Dolly Parton hier in Nederland. Dolly Parton op Radio Rijnmond. En You Are...

0: Muziek uit de jaren 80, 90 en nu Bruno Mars en On My Soul hoorde je op Radio Rijnmond. Dit is de lunchbreak. Het timmerdorp Alblasserdam is weer begonnen. Kinderen gaan aan de slag om samen hun eigen hutten en andere creatieve bouwwerken in elkaar te zetten. En dat is ooit begonnen daar in 2016. Sabine Koolmees van het timmerdorp. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoeveel kinderen zijn er ongeveer aan het bouwen deze week?
1: 140.
0: Zo?
1: Ja, dat zijn er aardig wat.
0: Ja, dat verbaast me ook wel een beetje. Want ik had het er al over. Van joh, tegenwoordig kinderen achter de PlayStation, de telefoon, de tablet. Hoe motiveer je die kinderen om nou naar buiten te gaan en creatief bezig te zijn?
1: Ja, we zijn inderdaad jaren geleden gewoon begonnen. Motivatie, zoveel mogelijk promotie doen op de scholen. In de vraag of dat ze het in de nieuwsbrief willen zetten. Ja, en toch persoonlijk proberen ze te overtuigen. Ook samen met andere verenigingen en stichtingen. En ja, we zijn begonnen met 80 kinderen, jaren geleden. En dan steken ze elkaar aan en ze vertellen het aan elkaar. En voordat je het weet zit je aan 140.
0: En hoe is die uitwerking dan? Hoe ziet het eruit deze week?
1: Chaotisch vooral.
0: Ja, dat kan ik me ergens wel voorstellen, ja.
1: Het is een georganiseerde chaos. Nee, het is ontzettend leuk. Ze hebben van tevoren bij de inschrijving vaak al tekeningen en plannen gemaakt. En de een, zeg maar, die begint en die zien we waar het op uitdraait. En de anderen komen echt al met hele tekeningen. En het is gewoon heel leuk om te zien dat ze beginnen met een stuk parkeerplaats. En wat pallets. En er komen de meest leuke bouwwerken uit.
0: En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Aan het einde van de rit is er gewoon een grasveldje ergens in Alblasserdam helemaal volgebouwd. Met allemaal houten pallets.
1: In Alblasserdam op Soeburg. Dat is een plek waar allemaal sportverenigingen zitten. En daar gebruiken we een groot deel van de parkeerplaats van VV Alblasserdam, van de voetbalvereniging. En er staan daar 22 hutten aan het morgenmiddag.
0: Ja, en die kinderen die blijven daar de hele week, toch?
1: Ze blijven daar de hele week, omdat we dit jaar, zijn we echt 5 jaar een eigen stichting. En dat willen we graag vieren met elkaar. Dus we hebben voor de donderdagavond de spelletjesavond georganiseerd. En mits de hutten geschikt zijn om in te blijven slapen en het weer een beetje mee zit, en ziet er nu goed uit, dan mogen ze daarin blijven slapen.
0: Komen er ook, want dat kan ik me zo voorstellen, was ik even over aan het nadenken, komen er ook kinderen naartoe die toch wel een beetje door de ouders gepusht worden van ach, ook wel lekker dat de kids even een weekje uit huis zijn?
1: Nou, dat idee heb ik niet echt, als ik eerlijk ben.
0: Nou, dat mag ook, hè. Eerlijk zijn, dat is het belangrijkste.
1: Ja. Maar ik heb dat idee niet. Nee, het zijn allemaal. We beginnen op dinsdag om 8:30. En we hadden de eerste om 8:10 al staan. En vanmorgen stonden er ook alweer een aantal om 8:10. Dus ze kunnen eigenlijk niet wachten. En ze zijn nu toevallig allemaal aan het lunchen, want dat doen we hier in de kantine van VV Alblasserdam. En 20 minuten ze binnenhouden is een uitdaging.
0: Ja, dat snap ik inderdaad, ja. Timmeren wordt wel een beetje gezien als een jongensding. Ja. Zie je terug dat er ook veel meisjes enthousiast meedoen?
1: Zeker. Dat wordt steeds meer. Toen we begonnen, zaten we op 80 kinderen en met moeite, zeg maar. En eigenlijk geen meisjes. En op een gegeven moment, dan weten we ze toch te overtuigen dat een groepje begint. Een groepje meiden met elkaar. En inmiddels zitten we van 140 deelnemers, zijn er 50 meisje.
0: Nou, dat is wel aardig dan. Dat is een derde ongeveer, toch? Ja.
1: Ja, zoiets. Ja. Ja.
0: Nou, dat is best wel netjes, ja. En aan het einde van de week, ben je trots dan?
1: Absoluut. Ja, heel trots.
0: Wat is het mooiste bouwwerk wat je ooit hebt gezien? Dat ze hebben gebouwd?
1: Oh jeetje, dat ga ik echt niet zeggen. Nee? Ik ben zo blij dat ik niet in de jury zit.
0: Oh, dan krijg je ook een prijs aan het einde van de rit dan.
1: Zeker, ja. Er is een prijs voor de kinderen van 6 tot 9 jaar en van 10 tot 14. Dus 2 prijzen, zeg maar. En we kijken dan naar hoeveel hulp ze hebben gehad, hoeveel ze zelfstandig hebben gedaan, of dat ze het netjes hebben opgeruimd. En dat komt de burgemeester van Alblasserdam samen met nog wat andere juryleden beoordelen en de prijzen trekken.
0: Ook niet zomaar iemand.
1: Nee, dat bedoel ik.
0: Nou, en jij hebt gewoon 140 kinderen onder je hoede. Dus, en die zijn allemaal hartstikke druk. Dus ik zou zeggen, ik ga je niet langer ophouden. Sabine, dank je wel in ieder geval. En ik zou zeggen, heel veel plezier deze week.
1: korte aanvulling. Ik heb ze gelukkig niet allemaal alleen onder mijn hoede.
0: Ah, dat
1: zonder vrijwilligers
0: fijn.
1: Zijn we helemaal nergens. Met dus hoeveel... mocht iemand zich vervelen...
0: Met hoeveel zijn jullie nu?
1: Met het mannetje of 20, 25.
0: Oh, nou. Het komt helemaal goed daar naar Alblasserdam. Dankjewel, Sabine.
1: Zeker. Heel erg bedankt.
0: Het is Radio Rijnmond. Dit is Britney Spears.

0: Steve Winwood en Higher Love op Radio Rijnmond. Dit is de lunchbreak. Het is 1:01. Je bent bij Radio Rijnmond. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Er staat op dit moment geen verkeer op de weg. Nou, er zal wel verkeer zijn, maar het zorgt in ieder geval niet voor files. Dus we gaan meteen door naar het weer met Ed Aldus. Goedemiddag, Ed.
1: Dag Thomas, hele goede middag.
0: Een hele goede middag. Hoe ziet het weer eruit? De aankomende
1: dagen. Nou, dat weer ziet... voor vandaag ziet het er hartstikke goed uit. Vanochtend hadden we even wat meer bewolking. Maar inmiddels begint die bewolking wel weg te trekken naar het noorden. Vanuit het zuiden komt de zon er vaker bij. Dus de komende uren vanuit het zuiden zonnige periode. Droog blijft het ook vanmiddag. Ook vanavond trouwens. En de temperatuur die gaat nog flink oplopen. Het is nu nog een graad of 21. Valt allemaal wel mee. Maar uiteindelijk wordt het wel zo'n 25 graden vanmiddag, denk ik. Maar ja, het is maar een kort moment natuurlijk van de middag, dat wel. En dan waait een matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Nou, vanavond eerst nog wat zon, Thomas. Vannacht dan droog met flinke opklaringen. De temperatuur die zakt dan naar een graad of 17. En morgen overdag, ja, dan gaat er wel al wat veranderen. De atmosfeer wordt vochtiger. De aangevoerde lucht zelfs nog wat warmer. Kan 6, 27 graden worden. Dus het zal wel wat benauwd gaan aanvoelen. Het is niet alleen maar zon morgen. Een beetje een mengelmoes van zon en bewolking. En ja, er wordt toch al gedurende een aantal berekeningen... wordt er een regen- of onweersbui berekend voor onze regio morgen. Voor in de middag. In meer of mindere mate. Dus dat is nog even afwachten of dat inderdaad ook plaats gaat vinden. En ja, de wind die waait morgen zwak tot matig. Eerst uit het oosten en dan morgenmiddag komt hij uit het zuidwesten, zodra die bui is gepasseerd. En ja, kijk je nou naar de nacht naar donderdag, ja, dan komen er toch meerdere regen- en onweersbuien voor. Dus die kinderen in dat huttendorp kunnen beter maar niet daar blijven slapen. Ik weet vroeger trouwens van mezelf ook nog. Ik heb dat ook nog gedaan. Zo'n huttendorp. Met allemaal van die pallets en zo op elkaar stapelen. En hameren en weet ik het allemaal. Dat was een leuke tijd. Dus ja, dat is misschien dus wel af te raden voor de nacht naar vrijdag. En dan vrijdag overdag af en toe zon. En er vallen dan ja, van tijd tot tijd zo verspreid over de regio een aantal buien. Met kans op onweer erbij ook. Een temperatuur van een graad of ja, 22, dus dan is het duidelijk minder warm.
0: Nou, dankjewel Ed. En we gaan het doorgeven aan Sabine van het Huttendorp. Of ja, het Timmerdorp, moeten
1: zeker.
0: We zeggen. Dankjewel Ed.
1: Timmerdorp, ja, oké. Okay.
0: We spreken je later vandaag weer. Maar eerst gaan we in gesprek met Dave Datema, want die heeft het laatste nieuws. Goedemiddag, Dave.
2: Goedemiddag. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen supporters mee na het vuurwerkincident bij Cambuur. Vanuit het uitvak werden toen vuurpijlen afgestoken die ook deels in een familievak belanden. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Volgens Feyenoord algemeen directeur Robert Eenhoorn is het vervelend voor goedwillende supporters, maar kon de club niet anders. Het gaat om de wedstrijden tegen NEC volgende week en bij PEC Zwolle op 13 september. Supporters die al een kaartje hadden gekocht krijgen hun geld terug. Een flat in Apeldoorn is ontruimd na de vondst van een mogelijk drugslab vannacht. De bewoners van zo'n 100 appartementen moesten hun huis uit. De omgeving van het gebouw is afgezet en de landelijke faciliteit ontmantelen is er aan het werk. Dat team wordt ingezet als chemische stoffen een gevaar vormen voor de omgeving. En ook in de Verenigde Staten wordt natuurlijk vandaag uitgebreid gerouwd rondom de dood van countryzangeres Dolly Parton. Zoals alom geliefd, zeggen de fans die in kroegen bij elkaar kwamen. Want ja, Parton, het was een grootheid.
3: Wel goed staan.
0: Kijk.
4: Who isn't a fan of Dolly Parton? She was like America's sweetheart. Everyone loved her.
2: Ja, iedereen hield van haar. Ze was gewoon een grootheid. En dat klopt ook wel natuurlijk. Zegt een bezoeker van een kroeg in Brooklyn tegen RTL Nieuws. President Trump heeft inmiddels besloten dat alle Amerikaanse vlaggen op overheidsgebouwen een week lang half stok moeten worden gehangen in verband met de dood van de zangeres. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen is een van de meest succesvolle artiesten ter wereld. Nou ja, grote hits van haar waren natuurlijk Jolene en 9 to 5... Dolly Parton overleed aan kanker, ze was 80 jaar.
0: Ik vond het zo krankzinnig om te lezen dat zij gewoon 3000 liedjes heeft geschreven.
2: Ja.
0: Dat is echt knap.
2: Niet allemaal voor haarzelf, ook voor anderen. Met van alles en nog wat, noem ze maar op qua artiesten. Zelfs met de Muppets.
0: Ja, en tegenwoordig al die artiesten maar gewoon ChatGPT gebruiken.
2: Ja, schandalig.
0: Ja.
5: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Corner Gang en Get Down On It. Radio Rijnmond.
1: Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, we gaan naar de ster van de show hier, oh. Rens Vink.
2: Nou.
0: De linker of rechterhand van Erik Lemmers normaal gesproken. Ja, kan jij eens even doornemen welke reacties er allemaal zijn binnengekomen voor die lunchplaat?
2: Absoluut, ja. Het ging over die kat die was geboren, of die kitten moet ik eigenlijk zeggen, met 29 tenen en daarmee een wereldrecord vestigde.
0: Bizar verhaal.
2: Nou, we hebben het een en ander binnengekregen. Ruud Vonk zei R.E.M., Starmie Kitten of Queen met Cool Cat. Monique van Eyck, More Than Words, Extreme of Get On Your Feet van Gloria Stefan. Peter van Die zegt Jack Brown Band met Toes of The Cats met Where Have I Been Wrong. Luc Bonthond zegt The Cat Crept In van Mud. Peter van der Wulp zegt deze kat is wel heel erg speciaal, oftewel Something Special van Dolly Parton. Of Pretty Toes van Nelly. Ruud Vonk en Marcel Peterboers waren het allebei eens over The Cats en Sure He's a Cat. En Philkort en Petra zeiden allebei Tom Jones en What's New Pussycat.
0: Ja, nou, het is toch wel gevarieerd aanbod, maar...
2: Absoluut, dat kan je mag
0: nog
2: bij, hoor.
0: Ja, je mag nog steeds gewoon dingen doorsturen via de Radio Rijnmond app rechtsbovenin. App ons, dan kom je bij ons in de studio terecht. En wie weet mogen we voor jou speciaal die lunchparaat draaien. Zometeen gaan we het ook hebben over Feyenoord. Samen met Dennis van Eersel. Er is genoeg te zeggen over dat er bij de uitduels geen Feyenoord supporters welkom zijn. Zometeen meer. Dit is eerst Choose in Texas.

0: Ella Langley en Choosing Texas op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Ja, Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Dat heeft de club vanmiddag bekendgemaakt. En dat heeft alles te maken met het feit dat het afgelopen weekend misging tijdens de wedstrijd in Leeuwarden tegen Cambuur. Bij ons in de studio onze Feyenoord-watcher Dennis van Eersel. Dennis, wat vind jij van deze maatregel?
2: Ja, Feyenoord kon eigenlijk niet anders meer, hè, na de publieke ophef die er ook is ontstaan. Logischerwijs in de afgelopen dagen. Het is nog niet duidelijk wie nou die daders zijn, wat voor straf daar is. Maar dat, dat je preventief hier al voor moet kiezen als club. Die geluiden gingen natuurlijk al op. En Feyenoord heeft dat nu ook besloten. Niet alleen voor de komende wedstrijd dus in Nijmegen tegen NEC. Over twee weken, maar ook het uitduel daarna bij PEC Zwolle.
0: Dat hebben we natuurlijk vorig jaar ook gezien in Amsterdam, toch?
2: Dat is dus een voorbeeld dat de afgelopen dagen al veel werd aangehaald. Waarin ook de oproep was eigenlijk richting Feyenoord van spreek je uit, doe iets. En dat gebeurt nu.
0: Vind je het te laag? Vind je het goed? Of zeg je, het had wel een hogere straf mogen zijn?
2: Nou, het is ook een startpunt, hè. Dat is wel duidelijk ook in het bericht dat Feyenoord erover heeft geplaatst. Ze communiceren dit voordat er nou precies duidelijkheid is over eventuele individuele straffen. Dat zou voor mij persoonlijk het verhaal al heel erg veranderen. Maar dat onderzoek loopt nog. Feyenoord is de beelden aan het bestuderen. Heeft contact met politie. En dan zullen er ook individuele straffen plaatsvinden. Richting de mensen waarvan duidelijk is dat die dus die vuurpijlen of dat vuurwerk hebben afgestoken. Kijk, als je die eruit hebt gepikt, dan hoef je ook niet meer collectief te straffen. Daar ben ik in de basis sowieso al niet voor om dat te doen. Maar als dat niet lukt, dan moet je wel iets anders om misschien nog maar te dwingen dat mensen zichzelf melden of wat dan ook. Dus om jouw vraag te beantwoorden, daar hangt het voor mij heel erg sterk vanaf. De uitkomst van die onderzoeken, of dit nog langer gaat aanhouden of niet.
0: Ja, dat was ook de wens vanuit de burgemeester van Nijmegen toch ook. Die zei ook van ik wil eerst weten.

0: Of er mensen zijn opgepakt. En anders had hij sowieso de fans ook niet toegelaten. Is er ook een kans dat dat later dan PEC en NEC...
1: Dat kunnen natuurlijk andere burgemeesters kunnen die lijn ook overnemen. Kijk, ik verwacht wel dat er uiteindelijk iets naar buiten gaat komen. En dat er vast wel wat mensen geïdentificeerd kunnen worden. Maar dan loop ik op de muziek vooruit. Sowieso is de verwachting dat dat voor vrijdag nog niet afgerond zal zijn, dat onderzoek. Mogelijk krijgen we dan dus een volgende update. Ja, en daarbij hangt het natuurlijk weer vanaf hoe het dan verder gaat.
0: Ja, en het is natuurlijk ook zo. Er zitten best wel aardig wat mensen in dat uitvak. Niet iedereen is een van die rotte appels. Er zitten ook gewoon goede mensen bij.
1: Dat klopt. Het merendeel deed het inderdaad niet. Maar het is wel het zoveelste incident. Niet alleen bij Feyenoord, maar ook niet voor het eerst bij Feyenoord. Met vuurwerk gerelateerd gedrag. Dus ja, ik snap dat dit nu wel de druppel is. En dat de daders gepakt moeten worden.
0: Ja, een beetje een moeilijke vraag om te stellen. Maar in jouw glazen bol gaat het ooit stoppen? Gaat hier ooit een einde aankomen, dit soort incidenten?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wat is daarvoor nodig?
1: Nou, weet je, als het antwoord op die vraag zo simpel was, want sommige mensen zie ik de laatste dagen ook weer die heel makkelijk nu hun bek en dauw geven, zus en zo moet je het oplossen, dan was dat wel al gebeurd, hè. Je hebt ook te maken met een groepje waar het heel lastig is om daar ook controle op te krijgen. Ook als andere mensen in dat uitvak, ook als Feyenoord zijn. Maar zelfs ook dus voor politie, anders was het allang al opgelost geweest. En sowieso in de wereld is het zo als eenlingen met acties komen. Dit was dan een groepje, maar het kan ook altijd één iemand zijn die iets doet. En neem de aansteker bij Davy Klaassen ooit. Ja, het is een illusie om te denken dat je dat helemaal gaat inperken. Maar dat je er alles aan moet doen. En dat, ik heb ook wel de indruk dat dat nu gebeurt. Om deze mensen eruit te weren uit je stadion, dat lijkt me wel duidelijk.
0: Eén ding is zeker, jullie zijn wel nog welkom, toch?
1: Daar ga ik wel vanuit, ja.
0: Je hebt nog niks gehoord van
1: NEC? Ik heb me ook nog niet aangebeld. Maar ik ga ervan uit dat dat goed komt.
0: Oké. Nou, en wanneer,
1: dat is een schrale troost dat mensen hem toch kunnen volgen via Rijnmond uiteraard. Die zaterdag om 16:30, maar niet komend weekend, maar die daarna. Eerst nog ADO Den Haag thuis. Daar gaat trouwens de gemeente Rotterdam zich ook nog over buigen. Of er ook voor die wedstrijd in de Kuip misschien nog enige maatregelen nodig zijn. Maar uiteindelijk is die beveiliging ook aan Feyenoord en de Kuip zelf.
0: Ja, nou, alles is in ieder geval te volgen via onze website.
1: Dat sowieso.
0: Rijnmond.nl. Dankjewel, Dennis. En snel weer aan het werk, denk ik.
1: Ja, ik ga er weer door.
0: Ja hoor, dankjewel. Het is Radio Rijnmond met nu.

0: Bellini en Samba de Janeiro.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, en dat verhaal is best wel krankzinnig. De kitten, die geboren is in Amerika, heeft 29 tenen, Rens. 29, normaal gesproken 18. Het dier heeft ook een wereldrecord op zijn naam staan, zonder dat hij dat waarschijnlijk zelf weet. Want hij denkt waarschijnlijk zelf dat hij hartstikke normaal is, waarschijnlijk. Nou, of misschien wel, inderdaad.
2: Ja, misschien wel.
0: Misschien luistert hij wel mee naar Radio Rijnmond daar vanuit Amerika.
2: Ja, dat zou helemaal mooi zijn, ja.
0: Dat is ook nog zo. Hé, er zijn honderden inzendingen gekomen voor deze lunchplaat.
2: Miljoenen.
0: Ja, miljoenen, honderden.
2: Extreem veel in ieder geval.
0: Extreem veel, inderdaad. Kan jij ons nog even kort vertellen welke het meest zijn binnengekomen?
2: Nou ja, degene die het meeste zijn binnengekomen is The Cats and Sure He's a Cat. En moet ik hem er even bij zoeken hoor.
0: Ja, Tom Jones is ook aangevraagd. Ja. Maar goed, Tom Jones die komt later vanmiddag ook nog op de radio. Dus ja, kunnen we niet draaien.
2: Ja, niet een overbevolking van Tom Jones regelen hier.
0: Nee ja, en R.E.M. is aangevraagd met de Stormy Kitten, Queen, Cool Cat.
2: Ja, alles met Cat is eigenlijk wel voorbij gekomen, maar...
0: Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik vond alles wat met Cat te maken vond ik wel wat simpel.
2: Ja, is ook wel makkelijk.
0: En ik vond deze eigenlijk wel heel erg toepasselijk. Want ja, het is gewoon extreem, toch?
2: Extreem, ja. Meer tenen dan woorden.
0: ook dat nog. Radio Rijnmond, de lunchplaat. Extreme, more than words.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten.
9: Een lach.
8: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attens met ds.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Het is 1 minuut voor 1, je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen muziek van Alex Warren, Fever Dream en ook Depeche Mode komt er voor je aan. Het laatste nieuws krijg je eerst van Dave Datema. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Het gaat om de wedstrijden tegen NEC volgende week en tegen PEC Zwolle op 13 september. De clubleiding heeft het besluit genomen naar aanleiding van het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord afgelopen weekend. Uit het uitvak werden meerdere vuurpijlen afgestoken, waarvan een deel in het thuisvak terecht kwam. Dat wordt door Feyenoord nu een volslagen onacceptabele actie genoemd. Feyenoord snapt dat met deze maatregel ook goedwillende supporters worden gedupeerd, maar de club kon niet anders, zegt de algemeen directeur Robert Eenhoorn. Supporters die al een kaart hadden gekocht, krijgen hun geld terug. De brandweer is urenlang bezig geweest om wat koeien te redden die bij Oud-Alblas in een gierput terecht zijn gekomen. Drie dieren zijn gered, zegt een woordvoerder. Koeienstront uit de stal wordt automatisch opgevangen in een gierput. Op een of andere manier zijn de koeien daarin terechtgekomen. En het eruit halen, dat was een hele klus. De brandweer moest met zuurstofmaskers werken en de koeien eruit tillen. De hele operatie heeft zo'n 4 uur geduurd. Hoe de geredde koeien eraan toe zijn, kon de woordvoerder niet zeggen. Net als hoe de koeien eigenlijk in de gierput terecht zijn gekomen. In de provincie Utrecht is iemand aan de West-Nijl-koorts overleden. Die persoon liep het West-Nijl-virus in Nederland op en overleed in het ziekenhuis, meldt het RIVM. Uit respect voor de nabestaanden doet het RIVM geen verdere uitspraken. Vorige week werd bekendgemaakt dat voor het eerst iemand waarschijnlijk besmet was geraakt in ons land. Dan ging het om een bloeddonor in de provincie Utrecht die niet recent in het buitenland was geweest. Het RIVM heeft tot nu toe 3 meldingen gekregen van vermoedelijk in Nederland opgelopen infecties. 2 van hen liggen nu nog in het ziekenhuis. Het RIVM vond de virussen in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Waar in Zuid-Holland dat is niet bekend. Zeker 17 mensen zijn omgekomen bij zware overstromingen in Nepal. En er worden bijna 400 toeristen vermist. Dat meldt de Nepalese toeristenorganisatie. Onder hen zou ook een Nederlander zijn. Het plotseling stijgende water heeft in de Himalaya hele dorpen weggevaagd. Ook zijn energievoorzieningen, bruggen en wegen in het gebied zwaar beschadigd. Grote delen zijn bedekt met modder. De overstromingen zijn waarschijnlijk veroorzaakt door lawines als gevolg van een aardbeving. Het water staat op veel plekken te hoog om met helikopters te landen en hulp te bieden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een zonnige dag vandaag, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het blijft wel droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
13: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie. En die heeft de grens voor je.
0: Ja, er staat één file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en de Benelux-tunnel staat 4 kilometer file. En daar heb je 12 minuten vertraging.
13: En we gaan een spelletje spelen en daar kan je mooie prijzen mee winnen.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
13: Welke plaat is het? Laat het me weten via de Radio Rijnmond app.

0: Ja, zometeen krijg je de Merkeuze oplossingen voor me.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: De slaap van je dromen is geen toeval. Maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
6: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein. Nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Hey Remo!
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
16: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Kost je maar 3 minuten.
20: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: Lunchbreak.
21: Thomas Bresser. Radio met een grote R.
23: Who's here last night then? Anyone know what this one is then? Come on, let's see you dancing.

0: patch mode and just can't get enough. Het is Radio Rijnmond. Je luistert naar de lunchbreak. Mijn naam is Thomas Bresser. Een hele goede middag en welkom. Het is 11:11. En we zijn natuurlijk een spelletje aan het spelen hier bij Radio Rijnmond. En dan kan je mooie prijzen winnen. Ik kan je zometeen een mooie lunchbag cadeau geven. En als je de winnaar bent van ons spelletje, de platenlepel, dan maak je ook meteen kans op die weekprijs. En die weekprijs die gaat er vrijdag uit. En Rens, wat is die weekprijs precies?
1: Ja, die weekprijs is een heerlijke lunch voor twee personen hier in een restaurant vlak bij ons in het Lloydkwartier.
0: In Delfshaven, heb ik begrepen. Nou, dan denk jij, ik wil die opgave nog wel eens even een keertje horen. En als je dan weet wat het goede antwoord is, kom er dan even bij in die Radio Rijnmond app rechtsbovenin. App ons, stuur het goede antwoord door. En wie weet kan ik jou zo blij maken met een hele leuke prijs.

0: als je zelfs als ik zou zeggen dat ik zelf ook geen idee heb, dan geloof je me natuurlijk niet. Want als ik niet had geweten wat het goede antwoord was geweest, had ik het nooit geraden. Lepel 1 van Dikhout, Stil in mij. Is het lepel 2, De Kast in Nijedij. Lepel 3, Hero en Toen ik je zag.
1: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: Ja, en wat is dan het goede antwoord? Dat kan je me laten weten via de Radio Rijnmond app. Rechtsbovenin app ons. En ik wil je heel graag blij maken met die lunchback hier op Radio Rijnmond. Muziek voor je van Mark Ronson. Dit is Valerie.

0: Alex Warren, Fever Dream. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar de Lunchbreak. En we gaan een mooie prijs weggeven. De Lunchbag gaat iemands kant op.
1: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?

0: Ja, was dat lepel 1 van Dik Hout, Stil in mei, lepel 2 De Kast en In Nijedij, of toch lepel 3 met Hero en Toen ik je zag?
1: Aan de telefoon heb ik Michael. Een hele goede middag, Michael.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, hoe ziet jouw dag eruit op dit moment?
2: Thuis aan het werk.
1: Dat is wel lekker.
2: Ja, en dan lekker een muziekje erbij, dus dat is lekker om mee te luisteren.
1: Mag jij altijd thuis werken?
2: 50-50 doe ik dat. Ik werk voor de gemeente, dus we hebben daar nog een beetje keuzevrijheid in.
1: Voor de gemeente, welke gemeente?
2: Gewoon onze thuisbasis, hè, naar Havenstad.
1: Gewoon gemeente Rotterdam?
2: Ja.
1: Oh, dus dan moeten we even ons...
0: Jij was in druk in overleg met Feyenoord.
2: Ja, zeker weten.
1: We moeten onszelf even van de beste kant laten zien nu op dit moment, Michael.
0: Ja.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Altijd, hè? Altijd.
1: Nou, dat is ook zo. En je luistert vaker naar Rijnmond.
2: Ja, zeker. Ik heb mezelf nog ooit als stagiair gelopen. Ooit ergens begin jaren 2000, dus...
1: Ook nog?
2: Ook nog, ja.
1: Nou. En dan ga je uiteindelijk bij de gemeente werken. Dan heb je toch ergens een afslag gemist, toch, Michael?
2: Ik heb even een andere keuze gemaakt moeten maken. Maar dat hoort er ook bij, hè?
1: Oké.
2: Wat ouder ook, hè?
1: Ja, nee, dat is waar.
0: Zeg je net dat we ons van onze beste kant moeten laten zien?
1: Ja, klopt. Ja, dit gesprek gaat heel snel de verkeerde kant op. Michael, ga je na je werk nog iets leuks doen?
2: Nee, eigenlijk niet. Gewoon lekker op de bank, lekker series kijken.
1: Nou, oké. Dan hoop ik dat ik je blij kan maken met een enorm leuke prijs. Want we spullen natuurlijk de platenlepel. Lepel 1 van Dik Hout, Stil in mei. Lepel 2 De Kast in Nijedij. Lepel 3 Hero Toen ik je zag. Vertel het maar.
2: Nou, ik vond hem eigenlijk heel erg lastig, maar ik ga toch voor label 2.
1: Ja?
2: B, 2, Nijedij.
1: Ja. En het is gewoon goed, hè?
2: Ja, dankjewel. Leuk.
1: Ja, dus je krijgt die lunchbag opgestuurd. En je maakt vrijdag ook nog kans op die weekprijs. En dat is een lunch voor 2. Bij ons hier in de buurt in Delfshaven. Die hoef je niet al vrijdag ook meteen op te maken, hoor. Dus als je gewoon weer thuis moet werken, dan kan dat ook op een andere dag. Maar wie zou je dan meenemen?
2: Zo, dat is een hele goeie. Daar moet ik even goed over na gaan denken. Want ik heb genoeg mensen in de kring zitten. Dus ze gaan dadelijk denk ik allemaal bellen dan. Als dat ja, zo is.
1: Die hebben jou nu gehoord op de radio. Iedereen wil vrienden worden met jou dan. Als jij die weekprijs wint natuurlijk.
2: Ja, misschien wel ook die vervelende buurman die ik niet eens ken.
1: Nee, precies. Nou, dat heb je nu ook gezegd. En dat weet hij nu ook. Michael, we vinden het hartstikke leuk dat je luistert. En gefeliciteerd met je leuke prijs. En ik zou zeggen, werk ze nog even en zet hem even wat harder. Ja. Hè?
2: En jullie ook succes met de uitzending verder.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Michael.
2: Doeg.
1: Het is Radio Rijnmond. Je luistert naar de Lunchbreak. En dit is De Kast en In Nijedij. Goedemiddag.

0: Jordan Sparks en Chris Brown en No Air. Het is precies 2:30. Je bent bij Radio Rijnmond. Ik heb een weerberichtje voor je. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuiden weer vaker tevoorschijn. Het blijft droog. De temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 25 en misschien zelfs 26 graden. Dat is lekker. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je deze middag van Jan-Roelof Visser.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: De rechtbank Rotterdam overweegt om zelf te gaan kijken bij een synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar eerder dit jaar een explosief afging. De rechtbank wil duidelijk krijgen of de bommenleggers konden weten dat het ging om een Joodse instelling. Bij de aanslag werd een cobra en benzine gebruikt. En kort daarna zijn 4 mannen aangehouden bij een andere synagoge in Rotterdam aan de Mozartlaan. En die waren in het bezit van een jerrycan en benzine. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. Het gaat dan om de wedstrijden tegen NEC volgende week en tegen PEC Zwolle op 13 september. De clubleiding heeft het besluit genomen naar aanleiding van het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. En de brandweer is uren bezig geweest om wat koeien te redden die bij Oud-Alblas in een gierput terecht waren gekomen. 3 dieren zijn gered.
0: Dankjewel, Jan-Roelof.
1: Oké. Okay.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Ik heb voor je de Backstreet Boys. Dit is Larger Than Life.
2: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Dat kom je

0: Dua Lipa en Don't Start Now op Radio Rijnmond. Je luistert naar de lunchbreak. En morgen, Rens, gaan jullie iets bijzonders doen, hè? Want jullie gaan weer op pad.
1: Ja, morgen mag ik weer op pad. Vorige keer op 7 juli hadden we de eerste editie van de Blijdorp-uitzendingen van Archief Blijdorp. Mocht ik met Erik Lemmers lekker door de dierentuin alles bezoeken. En morgen gaan we dat weer doen als afsluiting van deze Blijdorp-reeks. Dan niet met Erik, maar met Cyril Samson.
0: Ja.
1: Ga ik lekker de dierentuin door. En daar gaan we weer een aantal mooie dingen bespreken. Want we hebben de afgelopen zomer natuurlijk veel gehad over de geschiedenis van de diergaarde. Dat komt allemaal omdat het archief van de diergaarde wordt overgedragen naar het Stadsarchief Rotterdam.
0: Ja, en het is nogal wat, hè? Het is een flink archief.
1: Het is echt een hele hoop. In de eerste uitzending daar waren we ook bij het archief wat daarboven lag. En daar zag je allemaal oude posters en dingen van, echt 80 jaar geleden. Het zag er echt fantastisch uit om dat zo een keer te zien. Want normaal zie je dat natuurlijk niet. Maar morgen zijn we daar weer. Gaan we het onder andere hebben over de geschiedenis van het houden van dieren en over dierenwelzijn. Ja, ik hou wel van dierentuinen. Ik kom er graag. Ik heb altijd wel een beetje in mijn achterhoofd zitten van zijn die dieren dan, worden ze goed verzorgd? Of is het nou ergens nog een beetje zielig?
0: Ja, dat ze niet in het wild leven.
1: Dat ze toch in gevangenschap zitten.
0: De olifant niet lekker rondstruint ergens in Afrika.
1: Ja, precies. En dat hij dan hier in bijvoorbeeld in Rotterdam dan in Blijdorp moet gaan staan.
0: Ja.
1: Maar goed, gaan we het morgen over hebben. Ben jij een beetje een dierentuintype?
0: Nou, dat is wel grappig, want vroeger, toen ik vroeger
1: toen nog
0: opa praat, toen ik nog jong was, toen echt jong was, toen wilde ik heel graag in een dierentuin werken.
1: Dat
0: leek me echt fantastisch om dierenverzorger te zijn. En dan wilde ik vooral bij de giraffen of zo. Fascinerende beesten lijken me dat.
1: Ja, absoluut.
0: Van die gigantische nekken en zo. Dat lijkt me echt mooi, man.
1: Ja, zeker. Maar je komt dan natuurlijk ook in aanraking met allemaal dieren die je normaal gesproken niet tegenkomt. Dat is een beetje het idee van een dierentuin ook. Maar, dat lijkt me ook wel kick, hoor.
0: Ja.
1: Hoe gaat dat nou? Wat komt er nou allemaal bij kijken, joh?
0: Inderdaad. En vorige week hadden wij iemand in de uitzending die was verzorger van de olifanten. Nou, dat lijkt me ook fantastisch, man.
1: Ja, lijkt me ook tof. Vind ik ook mooi.
0: Het schijnen natuurlijk hartstikke slimme beesten te zijn ook. Dan zetten ze zo die, mag je zeggen, voet, poot, geen idee. Die zetten ze gewoon op het randje. En dan kan je gewoon alles mee doen dan en zo. Ja.
1: Oh ja, we moeten wel trouwens dieren zeggen in plaats van beesten. Heb ik het toen van Anna Fijner van Blijdorp gehoord.
0: Oh.
1: Ja, beesten mag niet.
0: Dat is een traumaatje voor jou.
1: Dieren en verblijven in plaats van beesten en hokken.
0: Nou, heb je zelf ook wat met dieren? Wat vind je de leukste dieren? Waar ga je morgen sowieso even langs? Ik bedoel, je bent toch binnen morgen.
1: Ik ben toch binnen, ja. Nou, je begon er net over. Ik vind olifanten dus echt heel interessant. Ik vind olifanten echt hele leuke dieren. En die ijsbeer vind ik ook altijd leuk om even langs te lopen.
0: Ja, dat is waar. Dat zijn ook wel leuke beesten, inderdaad. Nou, morgen dus een leuke uitzending vanaf daar, inderdaad.
1: Absoluut.
0: Maar zover is het nog lang niet, want wij hebben ook nog gewoon hartstikke veel tijd. En ook tijd voor lekkere muziek. NXS, nieuwe sensation. Goedemiddag.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Op je radio, in de auto en via de Rijnmond-app.

0: Shirley & Company en Shame, Shame, Shame op Radio Rijnmond. Het is de lunchbreak. Ja, voor als je in de auto zit, goed om te weten, op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum, 5 kilometer. En een file die enorm aan het uitbouwen is ook. Bijna een uur vertraging daar. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Sliedrecht Oost en Hendrik Ido Ambacht, 8 kilometer en meer dan een half uur vertraging. Twee rijstroken die zijn daar dicht. Er is een politieactie gaande. En meer zal je zo meteen horen van Jan Roelof Vissers na het Radio Rijnmond Nieuws van 2 uur.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, en we moeten nog een oproepje doen, Rens.
1: Ja, morgen dus die laatste uitzending in Blijdorp. En daar hebben we nog een aantal mensen voor nodig. Namelijk superfans van Blijdorp. Want morgen is dus de laatste keer dat we aandacht besteden aan de overdracht van het archief. Daar hebben we het al heel vaak over gehad deze zomer. En morgen dus met Cyril Samson live vanuit de Diergaarde die laatste uitzending. We spreken al onder andere een enthousiaste vrijwilliger. Maar we willen ook heel graag echte fans van de dierentuin spreken.
0: Ja.
1: Tussen 1 en 2 willen we met diehard Blijdorp fans door de tuin gaan lopen en praten over wat de dierentuin voor hen betekent. Dus ben jij een fan en heb je een abonnement of heb je gewoon zin om morgen langs te komen? Kom dan om 1 uur naar de horecazaak De Poort van Azië in de Diergaarde. En dan lopen we vanuit daar het park door. Laat even weten dat je komt, ook via de Rijnmond app. Rechtsbovenin kan je op app ons drukken, kan je dat gewoon laten weten.
0: Ja, nou, dat lijkt me helemaal goed. En mocht je niet zitten te luisteren of mocht je zitten te luisteren en denken, goh, die goede maat van mij,
1: ja,
0: die komt daar echt elke week. Of elke dag.
1: Geef het even door.
0: Bel diegene even. We hebben je hart nodig.
1: Morgen 1 uur Poort van Azië.
0: Ja hoor, de allergrootste fan van de diergaarde. En dan weet je wat ook leuk is?
1: Nou?
0: Zie je Rens Vinken levende lijven.
1: Nou, als dat niet genoeg is.
0: Ja hoor, het is Radio Rijnmond. De lunchbreak met de American Authors. Dit is Best Day of My Life. Goedemiddag.

Mark and Otters en Best Day of My Life op Radio Rijnmond. Zometeen ga je de middag door met Ronald van Oudheusden. Hij heeft voor je Foreigner, That Was Yesterday. En ook Nelly Furtado en Forza komt eraan op Radio Rijnmond. Zometeen ook het Radio Rijnmond nieuws van 2 uur. Dit is eerst Living Color.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
4: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen, ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht en geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Het is 2:00. Dit is Radio Rijnmond. Straks Ronald van Oudheusden met de middag door. Nu is het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemiddag. De rechtbank Rotterdam overweegt om zelf te gaan kijken bij een synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar eerder dit jaar een explosief afging. De rechters willen duidelijk krijgen of de bommenleggers konden weten dat het om een Joodse instelling ging. Bij die aanslag werd een Cobra 6 en benzine gebruikt. Bij de ingang zaten wat brandplekken. Kort daarna zijn 4 mannen aangehouden bij een andere synagoge in Rotterdam aan de Mozartlaan. Ze waren in het bezit van een jerrycan en benzine. De aanslag is verijdeld. De 4 bommenleggers hebben verklaard dat zij niet wisten dat het om een synagoge ging. De rechtbank wil daarom nu zelf op locatie kijken hoe het eruit ziet. Van de 4 verdachten zit alleen nog een 23-jarige Rotterdammer vast. Hij zou de 4 bommenleggers hebben aangestuurd door foto's en adressen te geven. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. Het gaat dan om de wedstrijden tegen NEC volgende week en tegen PEC Zwolle op 13 september. De clubleiding heeft het besluit genomen naar aanleiding van het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Uit het uitvak werden vuurpijlen afgestoken, waarvan een deel in het thuisvak terechtkwam. Feyenoord snapt dat door deze maatregel ook goedwillende supporters worden gedupeerd, maar de club zegt niet anders te kunnen, aldus directeur Robert Eenhoorn. De brandweer is uren bezig geweest om wat koeien te redden die bij Oud-Alblas in een gierput waren terechtgekomen. 3 dieren zijn gered, zo zegt een woordvoerder van de brandweer. Koeienmest wordt normaal uit de stal automatisch opgevangen in een gierput. Op de een of andere manier zijn de koeien daarin terechtgekomen. Het eruit halen was een hele klus. De brandweer moest met zuurstofmaskers opwerken om de koeien eruit te kunnen tillen. De hele operatie heeft zo'n 4 uur geduurd. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en warme dag. Het is zo'n 25 graden. Morgen, dan wordt het ook nog wel warm. Maar dan is er ook kans op een regen- of een onweersbui. Dan heb ik tot slot nog een aantal files voor je. Beginnen we op de A15, Rotterdam richting Gorinchem. Tussen het knooppunt Ridderkerk en Alblasserdam, 6 kilometer file, 23 minuten vertraging. En dat komt door bergingswerkzaamheden en daardoor zijn 2 rijstroken dicht. Dan de andere kant op, Gorinchem richting Rotterdam, tussen Hardingsveld en Giessendam en Hendrik Ido Ambacht, 10 kilometer file en 32 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. 4 kilometer file, 16 minuten. En dan de A27 Gorinchem richting Werkendam. Tussen Werkendam en het industriegebied Avelingen is voor zware vrachtwagens de Merwedebrug dicht. Tot zover. Meer nieuws natuurlijk straks om 3 uur. Maar ook te volgen via onze app en op rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De middag door. Ronald van Oudheusden.

come on. Ik begon deze woensdag aflevering van Rijnmond de Middag door met een ouwtje van Foreigner, 1985, That Was Yesterday. Goedemiddag, nou laat gelijk je geheugen maar even testen. That Was Yesterday, Nelly Furtado, 2004, Forza, dat hoorde bij een voetbaltoernooi. Weet jij nog welk voetbaltoernooi dat was? Ja, even goed denken. Inderdaad, 2004, dat was het Europees kampioenschap in Portugal. En weet je nog wie er toen verrassend kampioen werd? Door het thuisland in de finale te verslaan. Jazeker. Ik had ook de Sirtaki kunnen draaien. Het was Griekenland dat destijds Europees kampioen werd. En daarna eigenlijk geen bal meer in geen deuk meer in een pakje boter trapte. Maar lekker om deze plaat weer te horen. Forza. Inmiddels zijn we een paar toernooien verder. En hebben te maken met een dictator die Gianni Infantino heet. En laten we hopen dat hij wordt weggestemd over een tijdje. Wanneer, ik ben trouwens bezig in een boek over de geschiedenis van de FIFA. Nou, dan vallen af en toe de ogen uit je oogkassen. Als je ziet hoe vroeg al die corruptie daar toetrad. Onder Havelange natuurlijk, de voorganger van Blatter. En eigenlijk zitten de gebroeders Dassler van Adidas en Puma een beetje achter, in het begin achter al die frauduleuze omkooppraktijken. Ja, het is werkelijk een schokkend verhaal. Dikke pil, ben er nog lang niet mee klaar. Goedemiddag, het is woensdag. We gaan straks de week doormidden zagen. Dat zal zijn in het volgende uur. Middels een bijzondere lange gitaarplaat. Want laten we wel wezen. Prins was ook een geweldige gitarist. Ja, we gaan straks genieten van de extra lange 12-inch uitvoering van Prins met Purple Rain uit 1984. Maar dit uur heb ik Cher in de tas, Duke Bluff samen met Nilsson, Patti Smith in de tas, Kevin DeGraw en nu U2. Een nieuwe met Martin Garrix. Dit zijn Fireflies.

Wat een geweldenaar blijft dat toch, hè? Die Tom Jones met hele mooie hits. Dit was er eentje uit 1965. It's Not Unusual. En hij is nog steeds zeer actief trouwens. Hè? Treedt nog steeds op. Hij heeft nog steeds een geweldige stem. Hij heeft vele miljoenen platen verkocht. Is geboren op 7 juni 1940. Nou, dan is hij dus onlangs 86 geworden. Hè? En dan nog steeds optreden. En nog steeds de moves en de stem. Meer dan 100 miljoen platen verkocht. Dat is een beetje het laatste aantal dat ik op het internet tegenkwam bij deze Brit. Daarvoor Grace Jones, Pull Up To The Bumper. Wat een geweldige plaat blijft dat toch uit het begin van de jaren 80. En de nieuwe van U2 die de handen ineens sloegen met DJ Martin Garrix. Dit is Radio Rijnmond. Dit is Rijnmond de middag door. Zijn er nog bekende muzikanten jarig? Zeker Dr. Alban wordt vandaag 69 jaar. Ga ik straks in het volgende uur iets van draaien. Brentford Marsalis is 66 jaar geworden vandaag. En even kijken, nog meer muzikanten? Nee, niet eigenlijk noemenswaardig. Wel dat Martin Meiland, misschien ken je die wel. Ik vind die man zo'n griezel. 65 jaar vandaag. Laten we hopen dat hij snel met pensioen gaat. Nog andere dingen te melden? Even kijken, 26 augustus is het 1970. Begon de reeks wedstrijden die uiteindelijk leidde tot de winst van de wereldbeker voor clubteams met Feyenoord. Zomaar, klein detail. En het is Bluff. Mannenharten met Nilsson.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Sharon met Azizam. En dat is Persisch. En ja, dat is natuurlijk het volk dat momenteel Iran heet. Daar is nog steeds ellende. En de bevolking wordt nog steeds daar zwaar onderdrukt. En laten we hopen dat het toch een keertje beter gaat worden. En dat de zon daar gaat schijnen. En met name voor alle vrouwen daar ook. Onder het bewind van die verderfelijke Ayatollahs. Afijn, laten wij ons richten op de muziek. En niet op de internationale geopolitiek. Want dan zitten we hier morgenochtend om 6 uur. Nog Cher, hoorden we, 80 jaar inmiddels. En dat geldt ook voor de volgende zangeres die ik aan het woord ga laten. We gaan luisteren naar Because the Night van Patti Smith met haar band uit 1978. Het nummer dat mede is geschreven door Bruce Springsteen. En die Patti Smith die wordt in december 80, december van dit jaar. En wordt ook wel een beetje de godmother of punk genoemd. Omdat zij in New York een sleutelrol speelde bij het ontstaan van de punk scene midden jaren 70. Is niet alleen zangeres, maar schrijft ook poëzie, heeft boeken geschreven. En ja, is wat dat betreft voor een heleboel mensen een soort voorbeeld. Een blootvoets voorbeeld. Ze leeft nog steeds, treedt nog steeds op. Heeft hele lange grijze haren, zie ik wel eens op de social media voorbij gaan. En bijzondere vrouw. Vooral het album Horses zou ik eens gaan draaien. Is echt een klassieker. Dit is heerlijk. 1978, Patti Smith. En daarna Gavin DeGraw.

Roxette hier op Rijnmond. En we naderen het nieuws van 3 uur. En dan heb ik nog een heerlijk uurtje voor je in petto. Met vanavond ook weer een bijzondere film op de Kop van Zuid. De Pleinbioscoop die nog een paar avonden te bezoeken is. Vanavond een film met de titel Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Dat is een bek vol. Het is ook een bijzondere film, want het is een beetje een hilarische en bloederige ode aan de klassieke B-horrorfilms uit de jaren 80. Met een vette knipoog naar allerlei clichés van dat genre. Domme tieners, een mysterieuze moordenaar. Kortom, het is lachen, gieren, brullen. En je moet ervan houden. Maar daarom zingt Manu Chao nu ook Me Gusta Tu. Je moet ervan houden. En verder straks na 3 nog heel veel lekkers in petto. Met onder meer Loving Spoonful uit 1966 straks.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus. Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Het is 3:00 en je luistert naar Rijnmond. Straks deel 2 van Met de Middag, de Ronde van Houseuze met de middag door. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemiddag. De rechtbank Rotterdam overweegt om zelf te gaan kijken bij een synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar eerder dit jaar een explosief afging. De rechters willen duidelijk krijgen of de bommenleggers konden weten dat het om een Joodse instelling ging. Bij de aanslag werd een Cobra 6 en benzine gebruikt. Bij de ingang zaten brandplekken. Kort daarna zijn 4 mannen aangehouden bij een andere synagoge in Rotterdam aan de Mozartlaan. Ze waren in het bezit van een jerrycan en benzine. Deze aanslag is verijdeld. De 4 bommenleggers hebben verklaard dat zij niet wisten dat het om een synagoge ging. De rechtbank wil daarom zelf op locatie gaan kijken hoe het eruit ziet. Van de 4 verdachten zit alleen nog een 23-jarige Rotterdammer vast. Hij zou de 4 bommenleggers hebben aangestuurd door foto's en adressen te geven. Een enorme overstroming heeft in Nepal hele dorpen weggevaagd. Zeker 22 mensen zijn om het leven gekomen. Bijna 400 mensen worden vermist. Onder hen zijn veel toeristen. De overstroming zou veroorzaakt zijn door een aardbeving, waardoor er lawines zijn ontstaan. Energievoorzieningen, bruggen en wegen zijn zwaar beschadigd. En grote delen van het gebied zijn bedekt met modder. Ook in het buurland Tibet zijn veel slachtoffers. Het water staat op veel plekken te hoog om met helikopters te kunnen landen en hulp te bieden. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. Het gaat om de wedstrijden tegen NEC en tegen PEC Zwolle. De clubleiding heeft dat besloten na het incident van afgelopen zondag. Toen staken Feyenoord supporters vuurwerk af. Een deel van de vuurpijlen kwam in het vak van Cambuur terecht. 7 supporters raakten daardoor gewond. Feyenoord heeft zijn afschuw uitgesproken over deze actie en neemt dus nu 2 keer geen publiek mee naar uitwedstrijden. Supporters die al een kaart hadden gekocht, krijgen hun geld terug. En na een klacht over een henneplucht heeft de politie in een loods aan de Van Kleefstraat in Schiedam een vat met chemicaliën gevonden. In de loods zijn geen verdovende middelen of materialen van een drugslab gevonden. De brandweer onderzoekt nu wat voor stof er in het vat zit. De gemeente Schiedam gaat kijken of het een onveilige situatie is of dat er wel of geen vergunning voor deze chemicaliën nodig is. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige middag en het is warm met 25 graden. Vanavond nog lange tijd zon, brede opklaringen vannacht. En dan is het ook droog, koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen 27 graden, zoals nu in de boeken staat. En dan voelt het ook benauwd aan. Er is veel zon, maar ook kans op een regen of een onweersbui. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, staat 6 kilometer file. De vertraging is 6 minuten. En dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. De andere kant op tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer file. En dat is een vertraging van 5 minuten. Dat was het nieuws. Meer nieuws natuurlijk om 4:00 en ook via onze app en op Rijnmond.nl.
10: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven, stap aan boord van innovatieve schepen, ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht en geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
12: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
13: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
16: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
14: Nee, Attens met ds.nl.
15: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
17: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
19: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
18: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
20: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: De middag door. Ronald van Oudheusden.

voor zijn grote commerciële hits in de diverse bands natuurlijk. Ja, momenteel fragiel, laat ik het zo omschrijven. En niet meer met muziek bezig, actief. Dit was in 1988, dat was trouwens een goed voetbaljaar. Two Hearts, ik begon het tweede uurtje Rijnmond de Middel door met The Cardigans, met Love Fool. Ook lekker, straks nog Alan Foley in de pocket, Miss Montreal, Dr. Alban, vandaag jarig. Ik heb het vorige uurtje al even gemeld. Nou, we gaan hem straks bezingen. Oftewel, Sing Hallelujah. Dat ga je van hem horen. Van deze man die volgens mij een tandartsopleiding heeft gedaan. Ja, praatjes vullen geen gaatjes. Dus tijd voor muziek. Niet voordat ik meld dat er zaterdag en zondag weer sport is op Radio Rijnmond. Ja, leuk, zaterdag. De derby Excelsior tegen Sparta. En Radio Rijnmond doet live verslag met Philip van Es en Sander Verrips op de tribune. Sportuitzending begint zaterdag om 4 uur en zal duren tot 7 uur 's avonds. En zondag natuurlijk het verslag van Feyenoord tegen ADO. Dat is de tweede thuiswedstrijd natuurlijk. Laten we hopen dat het gewoon 3 puntjes gaat worden en niet net als de eerste een puntendeling tegen Go Ahead. Maar Feyenoord-ADO wordt afgetrapt om 2:30 en in de studio zit Frank Stout en Dennis. En Dennis natuurlijk op de tribune voor het verslag. En de sportuitzending zondag duurt van 2 tot 5 uur. Clap to the mouth. Dit is Somber.

Inmiddels ook 75 lentes jong, de Amerikaanse zangeres en actrice Ellen Foley. Met deze geweldige hit uit het jaar 1979. We Belong to the Night. En ja, misschien weet je het niet, maar zij is natuurlijk ook de stem in Paradise by the Desboylight van Meat Loaf. Veel mensen denken dat Carla DeVito de zangeres is op dat nummer, omdat zij in de videoclip figureert. Maar de zang in de studio kwam echt van Ellen Foley. En als je het terugluistert, ja, dan ken je het ook natuurlijk. Mooi is dat. Hier op Radio Rijnmond zometeen Miss Montreal met een hit van ruim 10 jaar geleden. En daarna de jarige Dr. Alban. In de wachtkamer, Sing Hallelujah, 69 jaar vandaag. We gaan terug naar 1993. Niet voordat ik meld dat op donderdag 10 september aanstaande voor de Oasis-liefhebbers, en daar ben ik er één van, want ik was vorig jaar ook op Wembley op 2 augustus met het reunieconcert. Maar op donderdag 10 september aanstaande in de Pathé-bioscoop op het Schouwburgplein in de IMAX-zaal. Och, heerlijk. Daar komt een prachtige nieuwe documentaire met ook concertbeelden en geluiden natuurlijk van Oasis. En volgens mij is die op zaterdagavond wordt die nog een keer gedraaid. Maar ja, de primeurtje natuurlijk, hè. Die donderdag, ja, daar wil ik er natuurlijk naartoe. Dus als je koop kaarten, hè, want het is, voor je het weet zit die zaal helemaal vol voor de liefhebbers van echt de goede rock-pop muziek uit Engeland uit de jaren 90. Nu tijd voor, ik zei het al even, Miss Montreal.

is alweer woensdag. De week doormidden. Zaag jouw week doormidden. Op naar het weekend. Dit is de Zaag van vandaag. I never

Ja, daar ga ik niet doorheen zitten praten. Hè. Dat is Heilig Schennis. Wat een geweldige uitvoering. De albumuitvoering van Purple Rain van Prince. 1983 opgenomen, hè, want het is deels live. De basis van het nummer is live. En daar hebben ze in de studio nog wat dingen aan toegevoegd en gepimpt. Maar de live-opname, de basis, werd opgenomen in Minneapolis. De thuishaven van Prince op 3 augustus 1983. En daarna volgden nog wat overdubs en kwam het dus in zijn geheel op het album te staan. Ruim 8,5 minuut duurt deze versie. Er kwam natuurlijk ook voor de hitparades een 4-minuten versie. Die is ook lekker, maar dit is wel een kunstwerkje hoor. Van de man die, ja, jemig, had nog maar 67 geweest momenteel ook. In april dachten we dat hij 10 jaar geleden is overleden. Doodzonde, werkelijk. Maar dit was de zaagplaat en ja, hij moet niet langer duren, want dan zitten we bijna in het weekend. Ik ga afscheid nemen, je hoort het aan de tune. Ik wens jullie veel plezier zometeen bij Afslag Rijnmond. Ik heb nog wel wat muziek voor jullie klaarstaan tot het nieuws van 4 uur. Nou ja, veel plezier bij de dingen die je op deze woensdagmiddag en avond nog gaat doen. Het zijn heerlijke zomerse dagen weer. Na al die nattigheid van afgelopen week geeft dit de burger weer een beetje moed. Ja, over een paar mensen, ik kreeg laatst een mailtje. Ga jij nooit op vakantie, want ik hoor je de hele zomer. Ja, dat is pas dadelijk in september ben ik 3 weken niet. Maar ach, dat mag de pret niet drukken. De muziek gaat altijd door. Bij leven of bij verscheiden. Ik zeg amen. Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
3: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Dat is een goeie.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus. Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
11: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws. Gelezen door Jan-Roelof Visser.
12: Goedemiddag. Opnieuw heeft de politie een zoekactie gehouden in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. De afgelopen weken werd in het water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk is gebruikt bij de vergismoord op Rob Zweekhorst. In 2014 werd hij in Berkon-Roderijs op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Later bleek dat niet hij, maar een buurtgenoot het doelwit was van de moord. De afgelopen week is er met magneten en haken gezocht in de plas. Vandaag is er een verzwaard net gebruikt dat over de bodem van de plas is getrokken. Volgens de politie kan er daardoor nog dieper in de bodem worden gezocht. Tijdens het zoeken zijn onder meer fietsen en prullenbakken gevonden. De politie kan vanwege het onderzoek niet zeggen of er een vuurwapen is gevonden. De rechter heeft een oud-medewerker van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn veroordeeld voor verkrachting van een 15-jarig meisje. De man krijgt 4 jaar cel. Een medeverdachte is vrijgesproken van verkrachting. Hij krijgt wel een half jaar cel voor aanranding van een 14-jarig meisje. De rechter wijst erop dat het om kwetsbare meisjes gaat die in deze instelling zitten. Vaak zijn ze slachtoffer van seksuele delicten. In plaats van bescherming te krijgen, zijn ze nu verkracht, aldus de rechter. De man krijgt een iets lagere straf dan het OM heeft geëist, omdat hij in het huis van bewaring meerdere keren is mishandeld. Een enorme overstroming heeft in Nepal hele dorpen weggevaagd. Tientallen mensen zijn om het leven gekomen. Bijna honderden mensen worden nog vermist. Onder hen zijn veel toeristen. De overstroming zou zijn veroorzaakt door een aardbeving, waardoor er lawines zijn ontstaan. Energievoorzieningen, bruggen en wegen zijn zwaar beschadigd. En grote delen van het gebied zijn bedekt met modder. Ook in het buurland Tibet zijn veel slachtoffers. Het water staat op veel plekken te hoog om te kunnen landen met helikopters voor hulpverlening. En dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: En dan de files. Ja, je kunt wel zeggen dat de zomervakantie voorbij is.
11: Ja, ach.
13: Nou, fijn dat iedereen weer terug is. Er zijn behoorlijk wat files. De langste files en bijzonderheden op de A4. Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Rijswijk-Plaspoelpolder 11 kilometer. Een vertraging van ruim 10 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 12 kilometer. Een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A15. Europoort richting Gorkum tussen Rotterdam-Charloos en Hendrik-Ido-Ambacht. Een file van 12 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond 9 kilometer. Een kwartier. En dan nog de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland 2 kilometer. Een paar minuten vertraging. De weg is daar dicht en dat komt doordat er een te hoog voertuig staat ter hoogte van de Heinenoordtunnel.
11: De Heinenoordtunnel daar in de A29. Ja, we houden je natuurlijk op de hoogte van de files de komende uren. Afslag Rijnmond en de eerste plaat in Afslag Rijnmond. Ja, meteen maar even knallen. Ja. Deze. Roepie. Zometeen.
0: Afslag Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
9: Het hart wordt niet dement van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Hey Remo!
16: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Hey, Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Dit
1: is Radio Rijnmond.
0: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: was in 2007 de allergrootste hit voor de Kaizer Chiefs aan het begin van Afslag Rijnmond. Goedemiddag. Het is 4:09. Het is woensdagmiddag en dat betekent dat we met z'n allen weer kunnen kijken richting de woensdagavond. Het is 4:00 geweest. We gaan eens op huis aan. Het werk zit erop. Tenminste voor veel mensen. Je hebt natuurlijk ook de avonddienst, dat weet ik wel. Nou, dan ga je gewoon lekker de avonddienst in met Afslag Rijnmond. Wij brengen je veilig waar je dan ook maar wezen moet. Met natuurlijk de beste muziek die we maar kunnen vinden. Met een gestripte plaat zometeen door onze stripjockey. Afslagen hebben we, hebben een lekker lange laatste. En natuurlijk het nieuws van deze woensdag. En ze is weer eventjes terug. Eventjes, hè, geloof ik. Hoe zit dat? Pesa al Bayrak, leg het uit.
1: Nou ja, ik had er niet heel erg op gerekend, maar jij gaat op vakantie half september.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, nou ja, we kunnen niet tegelijkertijd. Hè. Ik bedoel, één van ons moet even op de winkel passen.
0: Ja, zeker.
1: En dus dacht ik, dan ga ik meteen daarvoor nog.
0: Ja.
1: Dus dat kon, maar ik had dit ook al, begin van de week, had ik ook al staan.
0: Ja.
1: Dus ik ben nu gewoon voor tot en met vrijdag ben ik er.
0: Eigenlijk heb je gewoon één grote vakantie met een paar dagjes tussendoor.
1: De hele eerste helft van het jaar gewerkt.
0: Ja.
1: Nee, en dus dan ben ik 2 weken weg en dan jij erachteraan. Maar dat is dus inderdaad nog even lang niet.
0: Nee.
1: Ik was er dus gisteren en eergisteren niet. En gisteren, ik ben er dus nog steeds moe van. Ik moest er echt even bij gaan zitten, Rijntje. Ik heb de hele dag in de Efteling gelopen. Het was superleuk, maar het was ook wel erg druk. En ik vergeet gewoon hoeveel je dan toch loopt op zo'n dag.
0: Het is zo vermoeiend. Ik vind eigenlijk het wachten nog het vermoeiendst.
1: Ja, en gelukkig viel dat op zich mee, gezien de drukte. Het was maar 1/2 uur. Maar onderweg naar huis zat ik dus in de auto en toen keek ik op mijn telefoon. Het verdrietige bericht van over Dolly Parton.
0: Ja, Dolly Parton. Dat was nog wel even een shock, hè?
1: Ja, vond ik wel.
0: Ja, Dolly Parton is er veel al over gezegd vandaag. 80 jaar is ze geworden. Wat ik wel mooi is, ik las vandaag ergens dat Amerika over ongeveer alles verdeeld is.
1: Ja.
0: Behalve over Dolly Parton.
1: Oh,
0: dat vond ik
1: mooi.
0: Zo mooi gezegd.
1: Ja.
0: Natuurlijk de Queen of Country. En we hebben ook in Rotterdam nog wel een paar herinneringen aan haar. Want ze heeft hier 1 keer opgetreden. Wist je dat?
1: Nee.
0: In Ahoy was dat in 2008. En dat was wel een soort van revanche toen voor haar. Want een jaar eerder was Dolly Parton in Zwolle geweest. En toen was ontdekt dat ze een paar nummers had geplaybacked. En dat moest ze later ook toegeven.
1: Oh.
0: Dus dat was niet zo tof. Dus het was in Rotterdam echt. Iedereen ging heel erg goed luisteren en kijken van hoe gaat ze dat doen. Maar dat deed ze geweldig. Tenminste, wat ik gelezen heb, ik was er niet bij. Helaas, ik had er graag bij willen zijn hoor. Maar ze speelde alle grote hits. En na afloop zei iedereen, dit was echt een topconcert. Dit was Dolly Parton zoals we haar kenden. En weet je wat de toegift was?
1: Nee.
0: Die ga ik nu laten horen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Elton John en Dua Lipa. Cold, cold heart. En daarvoor draaiden we Dolly Parton, een van haar grote hits. I Will Always Love You, zo'n liedje waar je op een dag als vandaag toch net even anders naar luistert dan normaal. Helemaal ontroerd waren wij hier in de studio. En wie weet jij ook wel als je luistert naar Afslag Rijnmond. Het is inmiddels 11 minuten voor 4:30 en we gaan het hebben over zand. Want op het strand van Ouddorp, op de kop van Goeree-Overflakkee, wordt de komende tijd een enorme hoeveelheid zand opgespoten. Omdat de zee steeds een stukje afknabbelt van dat strand van Ouddorp. En dat moet natuurlijk niet. Een flink deel van het strand is daar nu afgezet. En ze zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Komende maand gaat het allemaal gebeuren. En iemand die er alles van weet is Evelien Brandt, technisch manager kustlijnzorg bij Rijkswaterstaat. Evelien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bewaakt onze kustlijn dus. Dat is een hele belangrijke functie, lijkt mij. Maar ik loop daar wel eens op dat strand. Ik heb nou niet het idee dat daar te weinig zand ligt.
1: Kan ik me heel goed voorstellen. Er zijn inderdaad hele stukken van Goeree waar echt een breed strand is. Maar eigenlijk het stukje, als je van Bula net voorbij de vuurtoren loopt... Ja. Daar zie je ook wel aan de duinen dat er echt wel best wel veel afslag... is. Inderdaad, aan allebei de kanten ligt best wel veel zand, maar dat stukje, daar trekt de kust echt heel hard terug.
0: Ja, en maar hoe erg is het dan?
1: Die kustlijn terugtrekking, dat gaat echt wel met tientallen meters per jaar.
0: Oké.
2: Wauw.
0: En dat moet dus weer hersteld worden, anders wordt het eiland steeds kleiner.
1: Precies, we brengen eigenlijk die kustlijn steeds weer terug op de basiskustlijn. Dat is de kustlijn die we in stand houden in Nederland.
0: En hoe vaak gebeurt dit? Want dit is wel een enorme klus. Hè? Ik heb gelezen dat om 880.000 kubieke meter zand gaat.
1: Ja, het is een hele flinke suppletie. En hier we dit nu sinds 2016 doen we dit nu om de 5 jaar ongeveer.
0: Om de 5 jaar is dit nodig?
1: Ja.
0: Ja. En hoe doe je dat dan? Hoe breng je zoveel zand weer terug op de juiste plek?
1: Ja, dat doet Van Oort voor ons. Die gaan een enorme leiding eigenlijk over de bollen van de Ooster. Dus dat zijn die grote zandplaten die voor de kust liggen. Daar gaan ze een enorme leiding overheen leggen. En dan varen ze met baggerschepen naar de Noordzee. Daar halen ze zand op. Dan koppelen ze aan die leiding. En dan spuiten ze eigenlijk zo het zand naar het strand. En dan, daarna wordt het met bulldozers helemaal over het strand verspreid.
0: Oh, ja. Dus een eind verderop in zee halen ze de zand uit de bodem. Hoe ver moeten ze dan de zee in?
1: Ja, dat is vaak 1 kilometer of 10.
0: Een kilometer of 10. Dus zo'n lange buis loopt er dan helemaal...
1: De buis is wat korter, maar het schip vaart eerst vanaf een stuk op de Noordzee richting die buis. Dan persen ze het laatste stukje over die bollen.
0: Ja. Oh, wat een gedoe. En dat gebeurt dus veel vaker. En heeft dat nou ook te maken met de stijgende zeespiegel?
1: Daar houden we wel rekening mee ook in de suppletievolumes. Maar hier is het eigenlijk veel meer de dynamiek van de gul die voor de kust loopt. En die zandplaten die in de kust drukken.
0: Ja.
1: Waardoor de kust hier terugtrekt.
0: Nou, is het ook een natuurgebied daar? Het is heel veel zeeleven en van alles. Heeft het daar ook gevolgen voor?
1: Ja, nou, het broedseizoen is gelukkig net afgelopen. Dus we hebben geen broedende vogels meer in dit gebied. Er zijn bijvoorbeeld wel ook zeehondenrustplaatsen. Nou, daar houden de baggerschepen, die houden daar netjes afstand van. En we hebben ook gekeken dat we de suppletie mooi aan laten sluiten op de duinen. Dus dat we daar niet te veel in suppleren.
0: Mm-hmm. Dus zo suppleren, je bedoelt gewoon dat je de zand opgooit?
1: Zand aanbrengen, ja.
0: Ja, precies.
2: Want hoe lang gaat dat duren dan allemaal? Het lijkt me een behoorlijke klus.
1: Ja, het is een flinke klus, maar ze komen ook met meerdere schepen. Ze gaan hard aan de slag. Dus het ligt een beetje aan het weer en dat soort dingen. Maar een paar weken zullen ze bezig zijn.
0: Ja. En wat betekent dat voor de zwemmers en voor de kitesurfers die je daar ook hebt?
2: Ja, dat is waar.
1: Ja, nou, ze werken eigenlijk gewoon steeds in kleinere stukjes. Die pijpleiding die blijft liggen. Nou, dat is ook allemaal... waar je daar rekening mee moet houden, zal dat gewoon goed gemarkeerd zijn. En op het strand wordt elke keer gewoon een vak afgesloten, maar dan kan je wel erachter langs lopen. Dus het strand is eigenlijk altijd wel toegankelijk.
0: het is een enorme klus de komende tijd dus in Oud-Dorp. Ga je zelf nog even kijken ook?
1: Ik ga zeker even kijken. Dit zijn spectaculaire...
0: Misschien een handje helpen ook met een schepje en een
1: emmer. Ja, met een schepje. Ze kunnen mij goed gebruiken daar, denk ik. Ja.
0: Zijn we helemaal gerustgesteld. Dankjewel en dank voor de uitleg.
1: Doei.
0: Evelien Brand was dat van de Rijkswaterstaat. Die gaat over de kustlijn daar.

0: Gloria Gaynor. Disco classic uit de jaren 70. Never Can Say Goodbye. Het is 4:30.
1: Ik denk al, waar blijft hij?
0: Ja, daar is hij.
2: De stripjockey.
0: Hij is weer hard aan het werk geweest vandaag. Dat hebben we allemaal kunnen horen. Want er was enorm veel kabaal vandaag daarboven op zolder. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen was. Maar het was veel te strippen vandaag, denk ik. Een bekende hit. Helemaal gestript door onze stripjockey. En als ik zeg gestript, dan bedoel ik dat hij echt alle muziek eraf heeft gesloopt. Hè. Dat gaat van de gitaar tot de drums. Nou, hij houdt helemaal niks over. Alleen de zang houdt hij over. En dan dat tangentje. En dan knip, knip, klein stukje. En dan raden maar welk liedje het is.
3: I see you, my friends. And touch your fist again.
0: Dat is vandaag de opgave.
1: Ik weet wie het is, maar welk liedje?
0: Ja, welk liedje? En wie zingt dit?
3: I see you, my friends. And touch your fist again.
0: Nou, iedereen diep nadenken. Ja, ja, ja, het is wel bekend. Maar wat is het ook alweer? Dat is altijd weer de vraag. Je moet er maar net opkomen. En als je het weet, snel bellen met 010-436-4436. Of stuur de oplossing met de Rijnmond-app.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
7: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
10: Ga naar rijnmondveilig.nl.
11: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
12: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Oostplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
13: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
14: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
0: Het is 4:30. Dit is Radio Rijnmond. afslag, Rijnmond. Feest, hij moet nu al lachen. Waarom?
1: Nee, we hadden net dus de echte dinosaurussen in winkelcentrum Zuidplein.
0: Ja.
1: Ik ben daar laatst geweest en ik zag ze. En ik dacht, wat is dat nou? Ja, ja. Wat leuk.
0: Goed, tot zover de reclame. Dan nu de files.
1: Nou, inderdaad. Dat was niet de bedoeling, hoor. Want ik heb inderdaad de files voor me. En jeetje, wat is het weer druk. De langste files zijn bijzonderheden op de A15 Europoort richting Gorinchem tussen Rotterdam-Heiplaat en Alblasserdam. 17 kilometer, 20 minuten vertraging. Dat waren echt geen reclames, hoor.
0: Nee.
1: A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk. 12 kilometer, een kwartier. A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Lexmond. 19 kilometer, een vertraging van een half uur. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland. Een file van 2 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. De weg is daar dicht. En dat komt door een te hoog voertuig. Ter hoogte van de Heine-Noordtunnel.
0: Ja, dan het weer. Vanavond hebben we eerst nog een zonnetje. Vannacht brede opklaringen, droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen ook nog geregeld zon. In de loop van de dag kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 27 graden en het wordt benauwd morgen. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Jan Roelof.
15: Opnieuw heeft de politie een zoekactie gehouden in de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. De afgelopen weken is in het water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk is gebruikt bij de vergismoord op Rob Zweekhorst. Tot nu toe werd er gezocht met magneten en haken. Vandaag is er gezocht met een verzwaard net over de bodem. Er zijn wel fietsen en prullenbakken gevonden, maar de politie kan niet zeggen of er een wapen is gevonden. Dan het nieuws dat Feyenoord de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee gaat nemen. Dat zijn de wedstrijden tegen NEC en tegen PEC Zwolle. De clubleiding heeft dat besloten na het incident met vuurwerk van afgelopen zondag. En de rechter heeft een oud-medewerker van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn veroordeeld voor verkrachting van een 15-jarig meisje. De man krijgt 4 jaar cel.
0: Dankjewel, Jan Roelof.
2: Dit is Radio Rijnmond.
16: Afslag Rijnmond.
0: Nu met Robert Palmer en Addicted to Love.
2: Radio met een grote R.

0: Addicted to Love kennen we ook in de versie van Tina Turner natuurlijk. Maar dit was het origineel van Robert Palmer.
1: De stripjockey.
0: Is de meneer die hierboven altijd druk zit te strippen. Ja, wat doet hij dan precies? Hij pakt een bekende hit, neemt hem mee naar boven, trappetje op en dan legt hij hem op zijn werkbank. En dan gaat hij alles eraf slopen. Alle muziek gaat eraf tot er helemaal geen muziek meer over is. Alleen nog maar de zang. En dan pakt hij zijn tangetje en knipt hij een klein stukje uit de zang. En dan gaan wij raden wat het is. En dit is de opgave van vandaag van onze stripjockey.
2: I see you, my friends. And touch your face again.
0: Het gemene van die stripjockey is dat je eigenlijk het altijd wel een beetje herkent. Ja, ja, ja, wat is dat?
3: Maar nooit helemaal zeker weten.
0: Nee, nooit helemaal zeker weten.
3: Of meteen, niet meteen.
0: Wie zingt het? Hoe heet het liedje? Dus, nou, nog een keer.
2: I see you, my friends, and touch your face again.
0: Als je denkt, ik heb wel een idee wat het is, wie het zingt, hoe het heet. Bellen met 010-436-4436 of stuur een bericht.

0: Vrolijke plaat van een jaar of vijf geleden van Shepard, Learning to Fly. Het is 5:11. Radio Rijnmond te spelen, de stripjockey. Je weet wel, dat spelletje waarbij een bekende hit helemaal is gestript. Klein stukje overgebleven en dan raden wat het is. En we hebben telefoon van de heer B. Geldof.
1: Klopt.
2: Dat klopt.
0: Ja, B. Geldof. Ik moet meteen aan Bob Geldof denken, maar...
2: Ja, dat denkt iedereen.
0: Ben jij familie of...
2: Nee, ik ben geen familie.
0: Oh, wat jammer.
2: Maar, en ik kan ook niet zingen.
0: En je kan ook niet zingen. Dat was inderdaad de volgende vraag geweest. Nee, Bertel Geldof uit Middelharnis, hè, kom je?
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Maar zo te horen nu in de auto, waar ben je?
2: Ja, ik ben al op het eiland. Ik kom vanuit Hellevoet en ik rijd richting Middelharnis.
0: En wat heb je in Hellevoet gedaan?
2: Ja, ik ben eigenlijk met pensioen, maar ik werk nog 2 dagen in de week.
0: Oh, en wat doe je dan?
2: Ik ben leefstijlcoach bij een groot sportinstituut in Hellevoetsluis.
0: Oké.
1: Okay. Oh, wat leuk.
0: En dat werk is dus kennelijk zo leuk dat je het ook na je pensioen nog gewoon blijft doen.
2: Ja, zelfs dat.
1: Ja, daar is heel veel vraag naar, toch?
0: Ja.
2: Ja, er is zeker veel vraag naar. Ja.
0: Heb jij nog vragen voor Bertel, Feza?
1: Heel veel, maar dat doen we even buiten de uitzending om.
2: Ja, dat is goed.
0: Ja, want we hebben nog meer te doen inderdaad. Ja.
1: En ik heb heel veel vragen.
0: Ja. Maar
2: super, nou, dat kan hoor.
0: Superleuk om te horen dat je nog zoveel plezier in je werk hebt. Want dat vind ik, dat is gewoon heel belangrijk.
1: Ja.
0: Dat je werk doet wat je echt...
2: Ja, je blijft aan de gang, hè?
0: Lekker aan de gang blijven. Dat is ook goed, ook als het gaat om je leefstijl natuurlijk. Lekker bezig blijven.
2: Zeker.
0: En we vinden het ook heel leuk dat je Radio Rijnmond aanzet, Bertel.
2: Ja.
0: En meedoet met ons spelletje. Want welke hit is er volgens jou gestript door onze stripjockey?
2: Het is volgens mij van Seal en het is Crazy.
0: Ja, dat is helemaal goed. En dat betekent dat jij de prijzen bent gevallen.
1: Ja, want...
2: Nou, mooi.
1: Weet je dan wat je hebt gewonnen? Luister je van
2: Geen ons? Enkel idee. Oh. Nee. Geen enkel idee.
1: Nou, wij hebben de speciale afslag Rijnmond sokken.
2: Zo.
1: Ja, zo. Het is echt heel bijzonder hoor. Het is echt een collectors item. En een magneet.
2: Die wil iedereen hebben.
1: Ja, echt. We krijgen zoveel mailtjes met de vraag, mogen we het ook kopen? En is er een winkel waar we... Nee, dat kan niet. Je moet hem alleen winnen.
2: Nee. En ik loop er niet mee voor gek.
1: Nee, zeker niet.
0: Integendeel.
1: Nee, Rijnkan heeft zelfs motorkips voor je als je die wilt hebben.
0: Bertel, hoe kun je dat nou denken?
2: Nee.
0: Ze denken allemaal, daar loopt een winnaar.
1: Ja.
2: Oké, nou daar ben ik blij mee.
0: Ja, precies. Dat wilden we nog even horen. Nou, je krijgt ook nog de koelkastmagneet en je maakt kans op de maandprijs die er vrijdag uitgaat.
1: Ja.
0: Dat is een bioscoopvoorstelling voor 50 vrienden. Dus

De nummer 1 hit in 1991. En vandaag vakkundig gestript door onze stripjockey. Dat was crazy. Het is 12 minuten voor 5. En we gaan ons bezighouden met nieuwe muziek van een oude bekende. Dat dan weer wel. Want we hebben een nieuwe plaat ontdekt van Chaka Khan. Die is inmiddels 73. Maar de Queen of Funk kijkt liever vooruit dan terug. Ze komt uit Chicago. Ze brak in de jaren 70 door als zangeres van de band Roofers. In 1978 begon ze aan haar solo-carrière. En we kennen allemaal de klassiekers als I'm Every Woman and I Feel For You. Chaka Khan won 10 Grammy Awards en kreeg begin dit jaar ook een Grammy voor haar hele carrière. En in Rotterdam kennen we haar stem natuurlijk van de North Sea Jazz. Daar is ze een stuk of 5 keer geweest in Ahoy. In 2018 nog met het Metropoolorkest, kan ik me herinneren. En nu, na 7 jaar afwezigheid, komt er een nieuw album uit van Chaka Khan. Chakzilla heet het album. Het verschijnt over een maand. Het bevat samenwerkingen met onder andere Snoop Dogg, Sia en ook Lenny Kravitz. De titelsong is er nu al als

0: single en de naam Chuckzilla is bedacht door Sia. Zij schreef ook mee aan het nummer en zingt ook op de achtergrond. En Chuckzilla is dan, je zou kunnen zeggen, de vriendelijke variant op Godzilla. Dus geen reus die alles sloopt, maar iemand die de boel juist weer opbouwt. Volgens Chaka Khan past dat veel beter bij haar. Ze wil goed doen en proberen te repareren wat er in de wereld allemaal kapot gaat. En muzikaal keert ze terug naar een mooie crossover tussen pop en dance muziek. Sia noemt haar dan ook de Godzilla onder de levende zangeressen. Het nummer heet Chuckzilla. Hier is de nieuwe van Chaka Khan.
1: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: I'm a giant.
1: Elke dag weer nieuwe muziek in Afslag Rijnmond hier op Radio Rijnmond. En dit is toch wel even wennen. Ik herken daar stem ook niet meteen.
2: Nee, maar het klinkt wel heel erg goed.
1: Het klinkt heel erg modern. Chuckzilla heet dat nummer. De nieuwe single van Chaka Khan, die inmiddels 73 is. En het is dus de titelstuk van haar nieuwe album dat over een week of vier verschijnt. Chuckzilla, Chaka Khan. Dit is Radio Rijnmond, 7 voor 5, Supertramp.

0: Logical. Digital. Supertramp van het geweldige album Breakfast in America uit 1979. Dit was de Logical Song. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Het is nu 5:00. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. En hier is het nieuws, gelezen door Jan-Roelof Visser.
2: Goedemiddag. Opnieuw heeft de politie een zoekactie gehouden in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. De afgelopen weken werd in het water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op Rob Zweekhorst. In 2014 werd hij in Berkon-Roderijs op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Later bleek dat niet hij, maar een buurtgenoot het doelwit was. De afgelopen weken is er in de plas met magneten en haken gezocht. Vandaag is er een verzwaard net gebruikt dat over de bodem van de plas is getrokken. Volgens de politie kan er daardoor nog dieper in de bodem worden gezocht. Er zijn fietsen en prullenbakken gevonden, maar of er een vuurwapen is gevonden, daar kan de politie nog niets over zeggen in belang van het onderzoek. De rechter heeft een oud-medewerker van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn veroordeeld voor verkrachting van een 15-jarig meisje. De man krijgt 4 jaar cel. Een medeverdachte is vrijgesproken van verkrachting. Hij krijgt wel een 1/2 jaar cel voor aanranding van een 14-jarig meisje. Beide mannen waren uitzendkrachten bij de jeugdinstelling. Tijdens een nachtdienst rookten de mannen met de meisjes een joint en deden een seksueel uitdagend spel. Daarna heeft de hoofdverdachte 2 keer seks met het meisje gehad. De rechter wijst erop dat het om kwetsbare meisjes gaat die in deze instelling zitten. En vaak zijn ze slachtoffer van seksuele delicten. In plaats van bescherming krijgen ze nu een verkrachting, aldus de rechter. En 95 mensen zijn om het leven gekomen door de enorme overstroming in Nepal. Hele dorpen zijn weggevaagd. Bijna honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. De overstroming zou zijn veroorzaakt door een aardbeving en waardoor er lawines zijn ontstaan. Energievoorzieningen, bruggen en wegen zijn zwaar beschadigd en grote delen van het gebied zijn bedekt met modder. Door het hoge water is het heel moeilijk voor hulpverleners te werken. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige middag met temperaturen rond de 25 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het 27 graden. Het wordt een benauwde dag, maar met in de middag kans op een enkele bui en kans op onweer. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Nou, de spits is in volle gang. Iedereen is denk ik nu alweer terug van vakantie. En de langste files en bijzonderheden heb ik voor je op een rijtje gezet. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hofvliet en Rijswijk 10 kilometer. Een vertraging van ruim 1/2 uur. Dat komt door een ongeluk. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden 15 kilometer 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Ridderkerk. Een file van 15 kilometer. A27 nog. Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en Noordeloos 14 kilometer een kwartier. En dan nog een file op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland 2 kilometer. Ongeveer 5 minuten vertraging. De weg is daar dicht. En dat komt door een te hoog voertuig ter hoogte van de Heinenoordtunnel.
1: Ouderwets druk alweer in onze regio als het gaat om de avondspits. Helaas. Dan de volgende plaat in Afslag Rijnmond. Ja, je weet, ik vind het altijd leuk om een spelletje van te maken.
3: Ja.
1: Gaan we zo meteen verder met deze. Ken je dit pianootje? Even denken.
4: Afslag Rijnmond.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Hey Remo!
13: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
15: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Herkenbaar en dat pianootje. Daryl Hall en John Oates waren dat hier op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. 9 minuten over 5. En we hebben nog heel veel te doen. Tot 7 uur. Tot en met de lekker lange laatste. En dat wordt er ook weer een hoor. Dat kan ik nu al vast beloven.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: We eindigen op de maan vanavond. Maar dat is pas straks, vlak voor 7 uur. Meer vertel ik daar nog niet over, want we hebben nog heel veel andere dingen te vertellen. We hebben veel nieuws over de binnenvaart.
1: Want de parksluizen in Rotterdam, waar we het een paar weken geleden over hadden, die dicht waren vanwege de droogte.
0: Ja.
1: Die mogen weer 2 keer per dag open.
0: Ja, en dat is toch heel goed nieuws voor de binnenvaart.
1: Ja.
0: Want de afgelopen 2 weken kon er dus geen bootje langs vanaf de Schiezo. De Nieuwe Maas op mocht niet van het Hoogheemraadschap. Maar nu mag het weer wel, op beperkte tijden inderdaad. En het Hoogheemraadschap heeft nog meer maatregelen versoepeld. Daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Yes.
0: En er is nog meer scheepvaartnieuws.
1: Nou, ik weet niet of je het echt over scheepvaart kunt hebben.
0: Nou ja.
1: Want er is wel een bijzondere boot in Rotterdam gespot.
0: Ik denk dat heel veel mensen het hebben gezien vandaag. De Ark is er.
1: Ja, ik heb hem nooit van dichtbij gezien, dus ik ben wel benieuwd. Maar ja, hij is waarschijnlijk alweer door, denk ik. Of
0: ja.
1: Ik weet niet hoe ver die nu inmiddels is. We kunnen even bellen. Want, Aad kunnen we er even op bellen, toch?
0: Aad bellen. Aad Peters, want die is, ik moet er wel even bij zeggen, van de kleine ark. Hè, want je hebt 2 arken.
1: Ja.
0: Je hebt die grote ark van Noach van 120 meter.
1: Ja.
0: Die ligt knip aan de IJssel al jaren en jaren. En er was ook nog een kleinere ark, die lag in Friesland.
1: 70 meter ongeveer.
0: 70 meter. En die is verplaatst naar Rotterdam. En vandaag was een soort van intocht, maar hij is dus doorgevaren. Hij is niet naar Spelen bij Beelen gegaan, wat we allemaal dachten. Maar ook naar Krimpen. Dus de kleine ark en de grote ark, die liggen nu vlak bij elkaar. Hoe zit dat en hoe was de tocht vandaag? Dat willen we weten van Aad Peters, die vandaag is meegevaren op de ark.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: 1970 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
1: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl.

0: Twee meneren achter elkaar. We draaien eerst Mr. Rock'n'Roll van Amy MacDonald en daarna Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Twee manieren kan allemaal in afslag Rijnmond, 12 minuten voor 5:30. En we hebben goed nieuws te melden voor de binnenvaartschippers in onze regio. Het is de afgelopen weken natuurlijk heel veel gegaan over de droogte en waterschappen die strenge maatregelen moesten nemen. Een van de strengste maatregelen, misschien wel de strengste van allemaal, was wel de afsluiting van de parksluizen hier in Rotterdam, hier vlakbij het Rijnmondgebouw trouwens. Dat was echt nodig, maar er komt nu toch een versoepeling aan. Sterker nog, volgens mij mogen ze er alweer doorheen. Maar iemand die daar alles van weet is hoogheemraad Nieske Dijkshoorn van het hoogheemraadschap Delfland. Nieske, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, kunnen ze er alweer doorheen?
1: Nou, vanaf vannacht, ik weet niet precies de exacte tijden, maar vanaf komende nacht mogen de schepen weer twee keer per dag de parksluizen in Rotterdam passeren.
0: Ja, dat is echt wel heel belangrijk nieuws, hè?
1: Ja, zeker voor de scheepvaart. Die is toch in ons gebied het zwaarst getroffen geweest de afgelopen weken.
0: Hebben jullie veel klachten gehad van binnenschippers?
1: Die hebben wij op zich niet gehad. Iedereen was heel respectvol en die had er ook wel begrip voor. Dus dat is echt positief. Ook een compliment naar de scheepvaart toe.
0: Ja, want het was voor het eerst in de geschiedenis dat parksluizen echt helemaal werden afgesloten. 2 weken lang maar liefst. Jullie zien nu dus kennelijk ruimte voor versoepeling. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. We hebben de afgelopen dagen sowieso in ons gebied ook wel wat regen gehad. Maar we zijn heel erg afhankelijk ook verderop wat er gebeurt. De Rijnafvoer, die was historisch laag. En het dieptepunt was zelfs 5,85 wat er in Nederland binnenkwam. Mm-hmm. Nou, die zien we dus ook weer omhoog gaan. We zitten nu op de 730 kub per seconde wat binnenkomt. En de vooruitzichten zijn ook dat we richting het najaar gaan. De verdamping minder is, er komt wat meer regen. Mm-hmm. En daardoor zien wij dus ook wel dat er ruimte is om ons watersysteem gewoon goed te houden, zeg maar.
0: Ja, want op zich heeft het nog niet zo heel veel geregend, hè, als je het vergelijkt met de droogte van de afgelopen maanden. Maar jullie denken toch dat dit wel voldoende is en dat we geen terugval krijgen?
1: Dat klopt. En dat de vooruitzichten zijn ook wat de komende dagen wat te regen is. Nog niet sowieso niet voldoende, hoor. Want we maken ons best nog wel zorgen over de tijd. En dat we echt daadwerkelijk van de droogte af zijn, dan kan het echt wel september, oktober worden. Mm. Maar wij zien toch ook wel dat de watergangen het houden. En dat we ook het water, dat is onze belangrijkste nu nog, onze zorg, dat we het niet zout laten worden.
0: Ja.
1: En daar zien wij dus wel mogelijkheden in om de scheepvaart dan in 2 periodes per dag door te laten gaan.
0: Ja, ja, ja. Want er zijn natuurlijk nog meer sluizen in onze regio, hè? Jullie hebben er ook eentje in Schiedam en eentje in Vlaardingen voor de pleziervaart. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, die blijven voorlopig nog dicht. Mm. Alleen daarvoor is wel een mogelijkheid. Als omvaren niet mogelijk is voor die schepen, kunnen ze, en vooral schepen met hoge masten, die kunnen niet onder alle bruggen door. Dan is het mogelijk omdat ze dan komend weekend wel geopend zijn. En daarvoor volg onze website of neem even contact op met Delfland zelf.
0: Ja.
1: Om te kijken wat daarvoor mogelijk is. Wij zien het ook dat het eind van de schoolvakanties komen. En die willen we dan ook een mogelijkheid geven om weer terug te kunnen varen, zeg maar.
0: En hoe zit het met het sproeien? Mogen we ook weer gaan sproeien?
1: Ook dat. We hadden het al vanaf 22 augustus een mogelijkheid dat iedereen weer mocht. En dat gaan we gewoon helemaal opheffen. Dus voor iedereen mag weer gewoon water verbruiken.
2: Maar hebben we het ergste nu gehad of kunnen we nog terugval verwachten? Wat verwacht
1: Ik verwacht dat we nu, ook als je kijkt naar de vooruitzichten van het weer en welke tijd van het jaar we zitten, dan verwacht ik niet dat we zo een hele hoge de temperatuur er boven de 30 graden gaan en dat er een hele verdamping is. We hebben kortere dagen te maken, zeg maar, met de zon. En ook met het weer die eraan komt, hebben we het ergste gehad. Maar we maken ons zeker wel zorgen en gaan ons ook voorbereiden nu al op volgend jaar, zeg maar. Want we hopen dat we voldoende water ook van winter krijgen om het systeem. Maar dat is niet alleen voor Delfland, maar voor heel Nederland hebben we die zorgen.
0: Ja, precies. Want hoe doe je dat dan?
1: Nou, sowieso was het IJsselmeer opgezet. Daar was een verhoogd waterpeil. Nou, die is ook onder het peil gekomen. Dus wat dat betreft zijn we gewoon goed in gesprek om alles goed voor te bereiden. Dat het ook vol zit. Dat we dan, en hoeveel regen komt er, hè, vanuit de Rijn, vanuit Duitsland binnen. Daar zijn we echt van afhankelijk. En we hebben dit jaar al in april moeten zeggen dat we neerslagtekort hebben. Ja, dan zijn we ook overgeleverd aan wat ons toebedeeld wordt van boven. Hè? Want dat is belangrijk. Hè?
0: Maar goed, onder het motto wie wat bewaart, die heeft wat, proberen jullie gewoon zoveel mogelijk regenwater te bewaren eigenlijk.
1: Ja, sowieso. Dat proberen wij sowieso te doen. En ons dan gesteld te staan voor volgend jaar. Maar dat wil niet de garanties geven. Want
0: dat is
1: nog een hele lastige.
0: Het is een ingewikkeld probleem. Maar daar hebben we dan ook deskundige hoogheemmaatschappen voor. Dank voor de uitleg, Nieske Dijkshoorn.
1: Ja, dank wel. Veel plezier.

Grupo Sportivo met een van hun grootste en een van hun leukste hits, vind ik zelf ook. Hey Girl was een grote hit eind jaren 70. Grupo Sportivo momenteel bezig met een afscheidstour door het land. 17:45, Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. En dit is John Mayer, hij is Perfectly Lonely.

En daar gaat John Mayer met Perfectly Lonely. Ik weet niet waar hij... Hij stopt er opeens mee. Nog een keer proberen. Nog een keer proberen. Merkwaardig.

0: John Mayer met een hele lange aanloop. Perfectly Lonely. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. En natuurlijk weerbericht van Ed Aldus.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
6: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Het is 6:02. Dit is Radio Rijnmond. Hoe gaat het met het verkeer?
8: Nog steeds erg druk op de weg. De langste files op dit moment op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer. Een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar wel weer vrij. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 14 kilometer, 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk 13 kilometer, een kwartier. En dan ook nog even de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Een file van 7 kilometer, ongeveer een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is daar dicht.
0: De zomervakantie is afgelopen als het gaat om het verkeer.
8: Nou.
0: Als het gaat om het weer, volgens mij valt het nog wel mee. Ed Aldus, goedemiddag.
9: Ja, een hele goede middag, Rijntjan. Nou ja, er gaan natuurlijk wel dingen veranderen al heel snel de komende dagen. Maar die temperatuur die blijft in ieder geval aangenaam. Maar we krijgen elke dag te maken met buien. Dus het weer slaat toch wel behoorlijk om. En dat gaan we niet direct vanavond, vannacht en morgen overdag merken. Maar vooral vanaf morgenavond. Vanavond laat de zon zich eerst nog zien. De temperatuur die liep vandaag trouwens nog wel aardig op. Naar zo'n 5, 26 graden. En dan vannacht is het afgekoeld naar een graad of 17. En morgen overdag hebben we te maken met geregeld zon. Misschien dat er in de loop van de dag een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komt. Dat is maar een enkel exemplaar volgens de laatste berekeningen. En dan pas morgen later op de avond, dan wordt de kans op onweersbuien vanuit het zuiden echt enorm groot. Want dan passeert er namelijk in de nacht een koufront vanuit het zuiden. Nou, de naam zegt het al, die gaat dan vooraf zeg maar aan minder warme lucht. Ja. Ja, en daar vooruit zitten we morgen ja, echt wel in warme lucht, wordt 6, 27 graden. En dat bij een hoge luchtvochtigheid betekent dat benauwd weer. Nou, de wind die waait zwak tot matig, die komt uit het oosten en die gaat dan morgen middag ja, meer en meer uit het zuidwesten waaien.
0: Ja, ja. En vrijdag en het weekend?
9: Nou ja, in de nacht naar vrijdag, dan gaan er dus mogelijk flinke regen- en onweersbuien vallen. Het zwaartepunt wordt net ten oosten van de regio verwacht. En dan vrijdag overdag, af en toe zon, nog een aantal buien. Mogelijk nog wel met onweer, maar de temperatuur is een stuk lager, een graad of 22. Ja, en dat wisselvallige weer houden we dan ja, totdat de kids weer naar school gaan op maandag. Dus ja. Blijf wisselvallig, af en toe zon, aantal buien en een graad of 22.
0: Goed zo, 22 graden, ook een prima temperatuur om naar school te gaan. Dankjewel, ja. Ed Alders, aan de hoofdpunt van het nieuws, Jan Roelof.
10: Opnieuw heeft de politie een zoekactie gehouden in de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. De afgelopen weken werd in het water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op Rob Zweekhorst. Tot nu toe werd er gezocht met magneten en haken. Vandaag is er een verzwaard net gebruikt om over de bodem van de plas te trekken. Er zijn fietsen en prullenbakken gevonden, maar er wordt niets gezegd over een wapen. Dan nieuws over Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Dat heeft een schikking getroffen in een grote rechtszaak in de VS. Die zaak gaat erover dat het bedrijf verweten wordt jongeren bewust verslaafd te maken aan sociale media. Het bedrijf heeft gezegd de apps aan te passen en betaalt zo'n $18 miljard. Kijk. En in onze regio hadden we vandaag een bijzonder verhaal. Een vrachtwagenchauffeur die onder invloed was op de A15 bij Alblasserdam is van de weg gehaald met hulp van andere weggebruikers. De chauffeur reed slingerend over de weg, had 3 rijstroken nodig. Automobilisten en een trucker zijn erin geslaagd de man klem te rijden en in te sluiten. Maar toen de politie arriveerde, probeerde die toch weer weg te rijden. Nou, de agent hebben hem gedwongen te stoppen, moest blazen en is uiteindelijk meegenomen naar het bureau.
0: En nooit meer terugzien op de snelweg, deze man. Als het even kan. Dankjewel, Jan Roelof.
4: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen het voetbalnieuws na Bryan Adams.
4: Radio met een grote R.

0: Can't Stop This Thing We Started, dat was Bryan Adams.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Het voetbalnieuws van deze woensdag. Ja, het belangrijkste nieuws is natuurlijk dat Feyenoord op 5 september tegen NEC uit en op 13 september tegen PEC Zwolle uit geen supporters meeneemt. De club heeft zichzelf die maatregel opgelegd na het vuurwerkincident van afgelopen zondag bij Cambuur. Vanuit het Feyenoordvak werd massaal vuurwerk afgeschoten, waarbij 7 Cambuur supporters gewond zijn geraakt. De kaartkopers voor die beide uitwedstrijden krijgen geld terug. Het onderzoek naar de daders loopt nog. En morgen wordt er nog gekeken naar de eerstvolgende thuiswedstrijd van Feyenoord. Dat is van komende zondag tegen ADO Den Haag.
2: En dan de vrouwen van Feyenoord, want zij maken vanavond clubgeschiedenis. Om 7 uur spelen ze tegen Anderlecht, de eerste Europese wedstrijd van Feyenoord vrouwen. Het duel is in het Belgische Deinze, is de heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van de Women's Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi. De return is volgende week woensdag op Varkenoord.
0: En dan Excelsior. Excelsior huurt Erik da Silva Moreira voor 1 seizoen van de Engelse Premier League club Nottingham Forest. De 20-jarige Duitse is vooral rechtsback en sluit deze week al aan bij Excelsior. Moreira werd met Duitsland onder 17 zowel Europees als wereldkampioen. En hij maakte bij Nottingham Forest zijn debuut in de Premier League. Excelsior haalt hem vooral vanwege zijn snelheid en zijn aanvallende loopacties.
2: En dan FC Dordrecht nog, want FC Dordrecht en Lassen Sunderland gaan per direct uit elkaar. Het contract van de 24-jarige Amerikaanse middenvelder liep nog tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd. Sunderland kwam begin 2025 over van Inter Miami en speelde 39 officiële wedstrijden voor Dordrecht. Daarin maakte hij 2 doelpunten en gaf hij 2 assists. De club noemt geen reden voor zijn vertrek.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.

I Want to Know What Love Is van Foreigner op Radio Rijnmond. En daarvoor hoorde je Ralph Sanchez en zijn nieuwe single Marciar. Het is 6:11. Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. We zijn er tot 7:00. En we moeten het zeker nog even hebben over de Ark van Noach. Want je hebt hem ongetwijfeld voorbij zien varen als je in het centrum van Rotterdam bent geweest of ergens anders in de regio. De Ark van Noach, de kleine versie dan. En we dachten dat hij misschien zou aanmeren in de Maashaven. Want het plan is om de Ark van Noach

0: parkeren bij spelen bij Beelen. Maar dat was niet het geval. De Ark ging door richting Krimpen aan de IJssel. En we hebben nu aan de lijn Aad Peters, bekend theatermaker, poppenspeler en ook schipper tegenwoordig. Want die is, of was, ik weet niet, misschien ben je nog steeds eigenaar, Aad, of niet?
1: Ja, ik ben eigenaar van de Kleine Ark. De eerste Ark. Als eerst gebouwd is, ja.
0: Ja, precies. Voor alle duidelijkheid, er zijn dus twee arken van Noach. De grote die ligt in Krimpen aan de IJssel en de kleine nu ook, of niet?
1: Ja, we liggen er vlak naast. Dus ik weet niet hoe ze dat bedacht hebben, maar we kunnen gelijk het verschil zien. De ene valt half uit elkaar en de andere niet.
0: Oh ja. Ja, en die van jou is nog heel.
1: Ja, maar kijk, wij zijn de laatste 16 jaar, ik heb hem in 2010 gekocht, die kleine. En het zijn in Engeland, Noorwegen, Denemarken, Duitsland. We zijn continu van haven naar haven. Ja. Hebben we daarmee rondgevaren als een verhalenark.
0: Ja, je zegt nu de kleine, maar hij is wel mooi 70 meter. Hè? Het is best wel een flinke jongen.
1: Het is best flink, maar het is eigenlijk gewoon een theater op het water. En het is een overzichtelijk theater. Als je het theater te groot bouwt, wil je een heel groot theatervoorstelling doen. Dus die ark van mij is redelijk overzichtelijk. 70 meter, nog steeds een groot ding. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk één grote boomhut waar je rondwandelt, zeg maar. Dat is echt wel echt mooi binnen.
0: Ja. Want hij lag in Vraneker, maar hij komt dus nu naar Rotterdam. En jij hebt vandaag die hele tocht gemaakt?
1: Ja, gisteren zijn we uit Vraneker vertrokken. Ja. Vannacht over de zee gegaan.
0: Over zee?
1: En vanmorgen, dat havengebied van Rotterdam binnengevaren. Maar dat is echt ongekend. Ik ben zelf Rotterdammer. Ja. Ik ben getogen Rotterdam. Dus bij de Euromast opgegroeid, zeg maar. Mm-hmm. Maar het is ongekend hoe groot Rotterdam is, hoor. Dat is niet een ander georganiseerd, hè?
0: Jouw hart ging open.
2: Ja.
1: Nou, ja, weet je, kijk, je vaart langs oude plekken. Hè. Dus ik ben astmaleier. Ik heb op zo'n astmaschool gezeten en dan slenterde die door die stad heen, weet je, Rotterdam.
0: Ja.
1: Ik heb een heliport nog gezien als kind, weet je. Dan reed je met zijn oude auto tram door de stad heen.
0: Ja, dat is heel lang geleden.
1: Ja, maar ik ben 70, hè. Dus ik ben onder zat kien ben ik als tiener groot geworden, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus in die zin, en dan vaar je nu met die ark door je stad heen. Dat is wel totaal absurd, weet je. Langs je oude wijkjes en dan weet ik veel. Het is echt imposant. Wat ik bedoel, ga die organisatie maar eens aan om zo'n stad te organiseren.
0: Ja. Maar dat was dus een soort zegetocht, want je hebt vast veel bekijks getrokken vandaag.
1: Ja, daar let ik dat niet zo op. Maar in mijn werk, zeg maar, is het heel fijn als mensen je werk goed vinden. Maar je bent zat ook nog wat kritisch. We zijn aan het verbouwen, dus we zijn de Ark aan het verbouwen van Rotterdam.
0: Mm-hmm.
1: Van binnen, er komt een andere expositie in. En dus daar ben je vooral op geconcentreerd. En zorg dat er niks misgaat. En vooral graag of verbazendwekkend hoe die stad in elkaar steekt, joh.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt wel, indrukwekkend.
0: En wij zijn alweer onder de indruk van jouw ark. En die is dus niet in de Maashaven neergelegd bij Spelen bij Beelen, maar naar Krimpen gevaren, waar ook die grote ark ligt. Dus hoe zit dat? Ja. Moet er nog wat aan gebeuren? Of wat
1: gaat mij, nee, ik begrijp dat bij Wim Beelen nog wat moet gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Maar eerlijk gezegd, kijk, Wim die huurt voor ons een jaar die ark.
0: Aha.
1: En Wim is ook niet de eigenaar van die grote ark. Hè? Dat denken mensen vaak, maar dat is niet zo. Ja. Hij heeft die grote ark geholpen, zeg maar. Dus hij is een fan van arken.
0: Ja.
1: En deze ark, die kleinere, past ook veel beter voor daarbij spelen. Omdat het zo groot is ook weer niet. Of groot, maar niet zo groot.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dus, en onze ark is gewoon in bedrijf. Hè? Dus we hebben een... Het ziet fantastisch uit binnen.
0: Ja. En wat wordt jouw rol dan het komende jaar als je daar ligt in de Maashaven?
1: Nou, ik ben natuurlijk eerst eigenaar, maar ik ben natuurlijk ook maker. Dus wat voor verhaal ga je nou bedenken? Dus Wim die vond vooral dat iedereen zich daar prettig moest voelen in die ark. Nou, dan ben je aan de beurt, hè? Want dan heb je de christenen, die vinden iedereen welkom. Dan de joden die hebben het verhaal geschreven. Dus dan komen ze maar twee en twee dieren. En uiteindelijk de moslims... Het verhaal begint bij ons dat het zondagskind, wat op zondag is geboren, die is zo positief dat alle beesten gaan aan boord. En dan komt de zebra vrij zaterdag, die zegt, ja, maar wacht even, hè, dus dan krijg je wat conflict. Het gaat er eigenlijk over dat iedereen natuurlijk gewoon welkom is op die aarde.
0: Ja. Dat wordt het verhaal. En dat is een heel goed verhaal om te vertellen in deze stad.
1: In Rotterdam is dat natuurlijk... Kijk, toen ik er ging verdiepen, dacht ik, dat verhaal van die ark. Kijk, Noach heeft die ark gebouwd, hè, meer dan 100 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij heeft niet zelf de dieren uitgenodigd, die kwamen. Nou, we hebben een welvaartsstad Rotterdam gebouwd en vervolgens hebben we niet iedereen uitgenodigd, maar ze kwamen wel. waarmee het verhaal van de Ark van Noach bijna hetzelfde lijkt als op de stad Rotterdam, waar je gewoon in zo'n ark, in zo'n stad met elkaar moet leren leven. Hè? Dat gaat fout, dat wil je niet.
2: Dus hij past er prima bij, maar gaat hij ook varen dan nog?
1: Nou, ik heb wel niet dat de wind er nog mee wil gaan varen, zeg maar dat is zijn verhaal. Kijk, okay. Voor mij is het een beetje van, denk van hoe krijg je het verhaal, dat Rotterdam,
2: yeah.
1: het verhaal van Rotterdam eigenlijk één op één ook met de Ark is. Hè? Dus er zijn mensen die denken, wat moet je met die Ark? Nou, het is een fantastisch verhaal.
0: Ja. Nou, we zijn heel benieuwd naar dat verhaal dat dus de komende weken duidelijk zal gaan worden daar in de Maashaven. Voorlopig nog even in Krimpen voor wat laatste werkzaamheden, begrijp ik. En wat
1: ik begrijp dat die de elfde of zo open gaat bij Wim.
0: Die zetten we in onze agenda. 11 september, dat is vlak na de havendagen natuurlijk.
1: Ja. Dus maar jullie zijn welkom om te komen kijken. Hoor.
0: Gaan we zeker doen. Aad, we vonden het heel leuk om jou gesproken te hebben. Want een Rotterdammer die terug is in Rotterdam, dat is natuurlijk ook al een mooi verhaal.
1: Ja, absurd.
0: Dankjewel voor je verhaal.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Domino. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
9: Vodafone.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. En je hebt nog een uur afslag Rijnmond van ons te goed. Maar nu eerst het nieuws met Jan-Roelof Visser.
13: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Het OM zegt dat er geen direct levensgevaar is geweest, maar de omstandigheden in de koelcontainer waren mensonterend. De vreemdelingen betaalden tussen de 2 en de 12.000 euro voor de overtocht. Volgens het OM is geldelijk gewin het motief bij de chauffeur, want hij had financiële problemen. Opnieuw heeft de politie een zoekactie gehouden in de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. De afgelopen weken werd er in het water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op Rob Zweekhorst. Tot nu toe werd gezocht met magneten en haken. Vandaag is een verzwaard net over de bodem van de plas heen gegaan en zijn er fietsen en prullenbakken gevonden. Maar de politie kan niet zeggen of er een vuurwapen is gevonden. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft een schikking getroffen in een grote rechtszaak in de VS. Die zaak gaat erover dat het bedrijf verweten wordt jongeren bewust verslaafd te maken aan sociale media. En ook zou het bedrijf privacywetten overtreden door regelmatig gegevens te verzamelen van kinderen onder de 13 jaar, zonder dat de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Meta belooft de apps aan te passen en betaalt zo'n $18 miljard. En zeker 95 mensen zijn omgekomen bij zware overstromingen in Nepal. Honderden mensen worden vermist. Onder hen zijn veel toeristen. Het plotselinge stijgende water heeft in de Himalaya hele dorpen weggevaagd. De overstromingen zijn waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige avond. Vanavond gaat het afkoelen naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het een warme dag. 27 graden staat er op de thermometer dan. En het wordt benauwd. En later in de avond is de kans op grote regen en onweersbuien. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dan verkeer nog steeds druk in onze regio. Ik pik een paar files eruit. Een ongeluk gebeurt op de A15. Europoort richting Rotterdam. Voor de afrit Brielen staat 3 kilometer. Een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging. En dat loopt op daar. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Krooswijk en Moordrecht staat 8 kilometer. Ook daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging 50 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 12 kilometer. De vertraging is daar een half uur. Dan verder in Afslag Rijnmond met een mooie plaat uit de jaren 80. Wie weet, herken je hem.
1: Afslag Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
19: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
18: Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
18: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
17: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
1: Dit
2: is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: De muziek van de jaren 80, ook anno 2026 nog zo populair. Onder andere dankzij deze nummers van Talk Talk. Dit was hun grote hit It's My Life uit 1984. Aan het begin van alweer een uur afslag Rijnmond. Want we blijven bij je tot 7 uur, totdat de laatste files zijn opgelost. Denken we?
1: Ja.
0: Hopen we dan maar.
1: Hopen we, inderdaad.
0: Ja, ik weet niet precies hoe lang we blijven dan nog. Maar wij blijven tot 7 uur, laten we het zo maar zeggen. Ja. Tot en met de lekker lange laatste. Dat is een zekerheidje aan het eind van de show. Maar die moeten we straks met z'n allen wel gaan vaststellen natuurlijk. We hebben ook nog een andere afslag te nemen als het gaat om de muziek. Maar eerst het nieuws van deze woensdag, Pesa.
1: Ja, en goed nieuws voor binnenvaartschippers. Want die kunnen weer in Rotterdam gebruik maken van de parksluizen.
0: 2 weken dicht geweest, die parksluizen. En dat betekent dat er geen schip in of uit kon als het gaat om de Schie en de Nieuwe Maas. Maar vanaf nu is het weer beperkt mogelijk. En dat zal voor heel veel binnenvaartschippers een oplossing zijn. Heeft het Hoogheemraadschap ons verteld, die ook zei dat er weer gesproeid mag worden. Dat is goed nieuws voor de boeren en de tuinders. Ja, het was echt een goed nieuwsshow vandaag.
1: Zeker, want we hebben ook nog de Ark in Rotterdam gezien. De kleine Ark dan.
0: Ja, de Ark van Noach is nog wel over te doen. Want komt hij nou wel of niet te liggen daar bij dat pretpark van Wim Beelen, Spelen bij Beelen. Nou, hij kwam vanuit Vraneker, want het gaat om de kleine versie inderdaad van de Ark. Eigenaar is Aad Peters, die is al 16 jaar de eigenaar. En die is vanuit Vraneker naar Rotterdam gevaren. Hij is zelf Rotterdammer, die Aad Peters. En vond het zo leuk om zijn eigen stad weer binnen te varen. Maar hij is doorgevaren naar Krimpen aan de IJssel. En nu liggen de 2 arken naast elkaar. En hij vertelde het volgende.
2: Kijk, Wim die huurt voor ons een jaar die ark.
0: Aha.
2: En Wim is ook niet de eigenaar van die grote ark. Hè? Dat denken mensen vaak, maar dat is niet zo. Ja. Hij heeft die grote ark geholpen, zeg maar. Dus hij is een fan van arken.
0: Ja.
2: En deze ark, die kleinere, past ook veel beter voor daarbij spelen. Omdat het zo groot is ook weer niet. Of groot, maar niet zo groot.
0: Ja, dat snap ik.
2: Dus, en onze ark is gewoon in bedrijf. Hè? Dus we hebben een. Het ziet er fantastisch uit binnen.
0: Het ziet er binnen fantastisch uit. In ieder geval die kleine ark. En binnenkort komt dus wel te liggen aan de Maashaven. Is de bedoeling, want er is al wel een beetje gedoe over. Maar dat komt vast goed. Schrijf in je agenda, 11 september, dan komt de Ark van Noach in hartje Rotterdam.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Shaft was dat. Dat was een Britse producers duo. Uit 1999 kwam dit nummer Sway. Oftewel Mucho Mambo. Het is 6:15. Je luistert naar Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. We gaan de eerste afslag nemen.
1: Ja, ik ben benieuwd. Maar eigenlijk wil ik de laatste horen. En toch ook weer niet, want dan is het alweer voorbij.
0: De lekker lange laatste bedoel je? Ik had het
1: over de maan.
0: Ja, de maan. Ja, dat komt straks.
1: Oké. Okay.
0: Als lekker lange laatste gaan we het hebben over de maan. Maar nu eerst... Laag of hoog?
2: Nemen we afslag 1.
3: To the sad, sad truth, the dirty Lord down.
2: Of nemen we afslag 2.
3: Oh,

0: en keuzes.
1: Ja, moeilijk hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Waarom doe je dat nou elke keer?
1: Ja, vind ik leuk.
0: Vind ik leuk.
1: Ja, dat vind ik echt gewoon zo leuk. Ik ben ook heel benieuwd wat het gaat worden, want ik heb geen idee, want ze zijn allebei zo goed. Lowdown, klassieker van Bas Kerks, dat is afslag 1. En High, dat is een klassieker van The Lighthouse Family, dat is afslag 2. En één van beide gaan we draaien. Jij bepaalt welke het gaat worden met de Rijnmond-app. 2 platen de tijd om te stemmen. Wordt het Lowdown of wordt het High?

0: En ondertussen lekker stemmen voor afslag 1, afslag 2. Wordt het lowdown of wordt het juist high?
1: Nemen we afslag 1? To the sad, sad truth, the dirty lowdown. Of nemen we afslag 2?

echt. Wij vinden ze allebei zo goed. Wij weten het gewoon niet. Dus je moet ons echt even helpen. Even een appje te sturen welke van deze twee het moet worden. Afslag 1 is Lowdown van Boskerks. Afslag 2 is High van de Lighthouse Family. En we gaan zo een van beide draaien. Na deze van Avicii.

0: Avicii. Hey Brother. Afslag 1, afslag 2. Wordt het low down? Of wordt het juist high in the sky? Wordt het Boskeks of wordt het de Lighthouse Family? Jij hebt kunnen stemmen en we gaan tellen welke mensen de goede keuze hebben gemaakt.
1: Nou, dat waren er niet heel veel meer. Hans, Ruud, Anja, Rien, die zeggen afslag 2. Leo zegt ik kies voor 2. Hi dus, maar low is eigenlijk ook heerlijk. Raymond kiest voor 2. Wilfried, Erik, Els en ook Annelies zegt de eerste afslag van de avond. En die nemen we lekker hoog.
0: Lekker hoog. Hier is hi.
2: We nemen afslag 2.

0: Lighthouse Family. Afslag 2. Hi. Hi, hi. Hi, hi. Straks buigen we ons over de lekker lange laatste. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Kom spelen bij Belen. De nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
2: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: 1 minuut over 6:30. Dit is Radio Rijnmond. En nog een staartje van de avondspits.
8: Jazeker, op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. 9 kilometer, 10 minuten. Dan de A15 Europoort richting Rotterdam tussen havens 5700, 6200. En afrit Brielen, een file van 1 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht en de rechter parallelrijbaan kan gebruikt worden. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, 6 kilometer, 20 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En de andere kant op Gouda richting Hoek van Holland. En tussen Gouwe en Nieuwekerk aan den IJssel. Een file van 3 kilometer, ongeveer 10 minuten vertraging. En nog de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam, 12 kilometer, 20 minuten. Vertraging.
0: Ja, precies. Dan het weer. We hebben nog eventjes een zonnetje vanavond. Vannacht brede opklaringen. Droog. Het koelt af naar 17 graden. Morgen ook nog geregeld zon. In de loop van de dag kans op een regen- of onweersbui. 27 graden wordt het. En het wordt benauwd. Ook vrijdag is het wat benauwd. En vrijdag in het weekend is het wat wisselvalliger weer. Met af en toe een zonnetje. Van tijd tot tijd een bui. Met kans op onweer. En middagtemperaturen dan rond de 22 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Jan Roelof.
9: De misstanden op de GGZ-afdeling voor jongeren bij Julius in Barendrecht speelden al langer. Er waren al klachten over de periode van 2004 tot 2007. Maar nu heeft een oud cliënt zich gemeld die al veel eerder binnen de instelling een sfeer van angst, machtsmisbruik en intimidatie heeft ervaren. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen, de jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar aangehouden in Hoek van Holland bij een controle. Hij stond net op het punt om de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. En Meta schikt het moederbedrijf van Facebook en Instagram schikt een rechtszaak in Amerika. Die zaak die gaat over dat het bedrijf verweten wordt jongeren bewust verslaafd hebben gemaakt aan sociale media. En ook zou het bedrijf de privacywetten overtreden door regelmatig gegevens te verzamelen van kinderen onder de 13 jaar zonder dat de ouders dus daar toestemming voor hebben gegeven. Nou, Meta belooft beterschap, die verandert de apps en betaalt zo'n $18 miljard.
0: Zo, doe maar. Ik ben ook heel benieuwd naar de veranderingen in die apps dan. Wat gaan ze dan veranderen?
9: Ja, precies.
0: Staat er nog niet bij natuurlijk, Jeroen.
9: Nee, moeten ze over nadenken nog.
0: Maar even over nadenken.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen de lekker lange laatste, maar eerst even lekker slapen met Biggie Dex en Eva de Roveren.
10: Radio met een grote R.

0: Fantastisch toch?
1: Fantastisch toch? Van Eva de Roveren uit Vlaanderen. Ja, en natuurlijk de stem van Diggy Dex. Wat een leuke plaat is dit uit het jaar 2009. Toen was het een top 10 hit in de zomer van 2009. Het is nu 7:08 en we gaan ons bezighouden met de lekker lange laatste. Je weet wel, die lekker lange plaat waar we de show mee gaan beëindigen. Feza, ben je ook zo benieuwd?
2: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Laat maar komen.
1: Twee lange platen meegenomen. De een gaat over de maan en de andere gaat ook over de maan. Man on the Moon of Clouds Across the Moon.
3: Afslag 1.
4: De lekker lange laatste.
3: Of 2.

0: Afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: R.E.M. is afslag 1 met Man on the Moon. De Ra Band is afslag 2. Clouds Across the Moon. Allebei in een lange versie. Welke moet het worden? Man on the Moon, afslag 1. Of Clouds Across the Moon, afslag 2. Wordt het R.E.M. of de Ra Band? What?

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via de Rijnmond-app.

0: Bob Marley en de Wailers. Ja, gisteren, ja, ja, was er gisteren niet, Feza. Gisteren was de lekker lange laatste van Bob Marley en de Wailers.
1: Aha.
0: Met een heerlijke lange versie live notabene van Is This Love. En dit is een andere hit van ze, Iron Lion Zion. En daarvoor draaien we de huidige hit van Miles Smith samen met Niall Horan, Drive Safe. 6:15, je luistert naar Radio Rijnmond. We zijn druk bezig met z'n allen te stemmen voor de lekker lange laatste. Als ik zo kijk, gaat het behoorlijk gelijk op, hè?
1: Een beetje.
0: Lichte voorsprong voor één van beide.
1: Ja,
0: zeg niet welke, maar er kan nog gestemd worden voor deze twee.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: afslag 1.
1: De Lekker Lange Laatste.
0: Of 2.
2: Stemmen voor de Lekker Lange Laatste kan met de Rijnmond-app. Afslag 1 is Man on the Moon, R.E.M. Afslag 2 is Clouds Across the Moon van de Rapen. En we gaan zo meteen met z'n allen naar de maan met één van beiden. Jij bepaalt welke het gaat worden met de Rijnmond-app. Afslag 1, R.E.M. Afslag 2 is de Ra-band.

0: let's suffer free.
1: Took a Hit was dat 15 jaar geleden. Een grote hit inderdaad voor Raccoon. Als één na laatste in afslag Rijnmond, want het is 7:10. En dan gaan we dus bepalen welke het gaat worden. Welke lekker lange laatste. Wordt het Man on the Moon van R.E.M. afslag 1? Of wordt het Clouds Across the Moon van de Ra-band afslag 2? Ja, gisteren zat Jet natuurlijk op jouw stoel.
2: Ja.
1: En ik zei tegen Jet,

0: hebt niet alle namen van de stemmers voorgelezen. Dat doet Fees altijd wel. Ze heeft alleen de namen voorgelezen van de winnende plaatsen. Ja, het zijn er anders zoveel.
1: Ja, maar dat geeft toch niet?
0: Nee, geeft niet. Dus wat, ga jij ze allemaal voorlezen?
1: Ik ga ze allemaal voorlezen. Allemaal voorlezen. Maar heel snel. Okay. Want we moeten wel de plaat draaien.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Afslag 1. Jan, Suzanne, Wilfried, Els, Phil, Danny, Arita en ook Ruud. Die zeggen dus afslag 1. Rapid Eye Movement natuurlijk. Goede afsluiter. Maar er gingen dus meer voor 2. Annelies, Anja, Astrid, Ronald, Nora, Rien, Caroline, Jos, Leo, Leonard, Guido, Raymond, Nigel, Hans, Ad, Raymond uit Den Haag. En ook Jetty. Die zeggen allemaal afslag 2. En Jetty zegt erbij zo mooi en dankjewel alvast.
0: Zo mooi en inderdaad graag gedaan, Jetty. Want hier is de Raband lekker lang.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang. Hier is de lekker lange laatste.
3: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
4: I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
3: Very well. Hold on, please. Yathro.
4: Thank you, operator.

0: De Lekker. Lange Laatste.
1: De Ra-band, R-A-H, is eigenlijk een eenpersoonsband. Want Ra staat voor Richard Anthony Houston. Die heeft het helemaal in zijn eentje gemaakt.
2: Oh.
1: En zijn vrouw die zingt op dit liedje. Een geweldige plaat, dit zeg. En zo lekker lang. Tot slot van Afslag Rijnmond, Klaus Across the Moon. Heerlijk om te draaien, mooie afsluiting. En morgen zijn we er gewoon weer tussen 4 en 7. Voor nu, dank voor het luisteren. Fijne avond. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
3: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Het is 7 uur en je luistert naar Rijnmond. Zometeen een uurtje muziek van eigen bodem. Nu is het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedenavond. De misstanden op de GGZ-afdeling voor jongeren bij Julius in Barendrecht speelden al langer. Er waren al klachten over de periode 2004 en 2007, maar nu heeft een oud cliënt zich gemeld die al veel eerder binnen de instelling een sfeer van angst, machtsmisbruik en intimidatie heeft ervaren. Vorig jaar zomer deed Julius een schokkend boekje open over wat er pakweg 20 jaar geleden allemaal is misgegaan op de locatie Boerhavelaan. Cliënten werden jarenlang gestraft als zij bijvoorbeeld iets fouts hadden gedaan. Ze moesten dan bedorven eten als de koelkast niet goed schoon was gemaakt. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. De VVD is bang dat de partij de goede verhoudingen die er nu zijn met de rechtse oppositiepartij als JA21 en de SGP op scherp zet. Vanavond wordt overlegd tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers van het minderheidskabinet. Volgens de NOS zullen D66 en het CDA daar zeggen dat ze niet eens zijn met de werkwijze van de minister van Financiën om zowel met links als rechts te onderhandelen over de begroting. Een vrachtwagenchauffeur onder invloed is vanmiddag op de A15 bij Alblasserdam van de weg gehaald met hulp van andere weggebruikers. De chauffeur reed slingerend over 3 rijstoken. Automobilisten en een trucker slaagden erin de chauffeur klem te rijden en in te sluiten. Toen de politie arriveerde, probeerde de vrachtwagenchauffeur alsnog weg te rijden. Agenten dwongen hem te stoppen. Hij moest blazen en is daarna meegenomen naar het politiebureau. En dan tot slot het weer. Het is een nog zonnige en droge avond. Vannacht gaat het kwikzakken naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het een warme en benauwde dag bij 27 graden. In de loop van de dag is er wel kans op een regen of een onweersbui. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. Er is één file en die staat op de A15. Europoort richting Rotterdam tussen de havens 5500 en 5700. En de afrit Brielle, 2 kilometer file, 6 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Gebruik de rechter parallelbaan. En tot zover het nieuws. Meer natuurlijk via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
12: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
12: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang... muziek van eigen bodem. Bij

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

0: 9.
1: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.
3: Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Het is 8:00 en je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen een uurtje muziek uit de jaren 80. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedenavond. De vloedgolf die in Nepal vandaag hele dorpen heeft weggevaagd, kwam totaal onverwachts. Dat zeggen de lokale autoriteiten. De oorzaak is waarschijnlijk een ijslawine. Eerst werd nog gedacht aan een aardbeving, maar Amerikaanse onderzoekers denken aan een ijslawine nadat eerder een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Zeker 95 mensen zijn om het leven gekomen. Honderden mensen worden vermist en onder hen zijn veel toeristen. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen. Hulpverleners zijn bezig wegen vrij te maken, zodat reddingsoperaties kunnen starten. Ook het Rode Kruis is met hulpverleners en goederen naar het getroffen gebied onderweg. Een vrachtwagenchauffeur die onder invloed is geweest, is vanmiddag op de A15 bij Alblasserdam van de weg gehaald met behulp van andere weggebruikers. De chauffeur reed slingerend over 3 rijstroken. Automobilisten en een andere vrachtwagenchauffeur slaagden erin om de man klem te rijden en in te sluiten. Toen de politie arriveerde, probeerde hij alsnog weg te rijden. Agenten dwongen hem te stoppen. Hij moest blazen en is daarna meegenomen naar het politiebureau. Coalitiepartij D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En ook is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP op scherp zet. Vanavond wordt er overlegd tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers van het minderheidskabinet. Volgens de NOS zullen D66 en het CDA daar zeggen dat ze het niet eens zijn met de minister van Financiën om met zowel linkse als rechtse partijen te onderhandelen over de begroting, omdat ze denken dat je zo niet een brede meerderheid kan krijgen. En dan tot slot het weer. Het is een heldere en droge avond en nacht. En het kwik loopt zo naar de 17 graden. Morgen wordt het een warme dag. Veel zon. De temperatuur loopt op tot 27 graden. En het voelt ook benauwd aan. En later in de dag komt er dan kans op een regen- of onweersbui. Tot over het nieuws. Meer natuurlijk op onze app en via rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
8: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
9: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
10: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
9: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio.
11: Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
11: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
12: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies naar achter neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang. 1.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Het is 9 uur en je luistert naar Rijnmond. Zometeen een uur met muziek uit de jaren 90. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedenavond. Bij de AVR aan de Professor Gerbrandyweg in de Botlek is na 8 brand ontstaan in een container met afval die in een lood stond. De bak is naar buiten geduwd en de brandweer is het aan het blussen. Ook is in de loods daarna wat vuur ontstaan en ook dat wordt geblust. De Milieudienst DCMR doet metingen. Het vuur in de bak en binnen in de loods is nog niet brandmeester. De vloedgolf in Nepal, die vandaag hele dorpen heeft weggevaagd, kwam totaal onverwachts. Dat zeggen de lokale autoriteiten. De oorzaak is mogelijk een ijslawine. Eerst werd nog gedacht aan een aardbeving, maar de Amerikaanse onderzoekers denken aan een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Zeker 95 mensen zijn om het leven gekomen. Honderden mensen worden nog vermist. Onder hen zijn veel toeristen. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van de visumaanvragen. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Mensen die al een afspraak hadden voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet de training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen beter kunnen beoordelen. Daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. Dat is iets dat de regering Trump niet wil. En tot zover het nieuws. Meer natuurlijk op onze app en op rijnmond.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
11: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
12: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij. All aboard! The Night Train!

Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 99.

0: Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en.
1: Wij zijn erbij.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedenavond, mijn naam is Jan-Roelof Visser en dit was vandaag het belangrijkste nieuws op Radio Rijnmond. Opnieuw heeft de politie een zoekactie gehouden in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. De afgelopen weken werd in het water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk is gebruikt bij de vergismoord op Rob Zweekhorst. Tot nu toe werd gezocht met magneten en haken. Vandaag is er een verzwaard net over de bodem van de plas getrokken. Er zijn fietsen en prullenbakken gevonden, maar de politie kan niet zeggen of er ook een wapen is gevonden. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Het gaat om de wedstrijden tegen NEC en tegen PEC Zwolle. De clubleiding heeft dat besloten na het incident van afgelopen zondag. Toen staken Feyenoord-supporters vuurwerk af. Een deel van de vuurpijlen kwam in het vak van Cambuur terecht. 7 supporters raakten daardoor gewond. Feyenoord heeft zijn afschuw uitgesproken over deze actie en neemt nu dus 2 keer geen publiek mee naar uitwedstrijden. Supporters die al een kaart hadden gekocht, krijgen hun geld terug. De rechter heeft een oud-medewerker van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn veroordeeld voor verkrachting van een 15-jarig meisje. De man krijgt 4 jaar cel. Een medeverdachte is vrijgesproken van verkrachting. Hij krijgt wel een 30 jaar cel voor aanranding van een 14-jarig meisje. De rechter wijst erop dat het om kwetsbare meisjes gaat die in deze instelling zitten. Vaak zijn ze slachtoffer van seksuele delicten. De man krijgt een iets lagere straf dan het OM heeft geëist, omdat hij in het huis van bewaring meerdere keren is mishandeld. Daarbij is onder meer zijn oogkas gebroken. En een vrachtwagenchauffeur onder invloed is vanmiddag op de A15 bij Alblasserdam van de weg gehaald, met hulp van andere weggebruikers. De chauffeur reed slingerend over 3 rijstroken. Automobilisten en een trucker slaagden erin de chauffeur klem te rijden en in te sluiten. Toen de politie arriveerde, probeerde de vrachtwagenchauffeur alsnog weg te rijden. Agenten dwongen hem te stoppen. Hij moest blazen en is daarna meegenomen naar het bureau. En dan tot slot nog het weer. Nou, het is een heldere en droge nacht. Er zijn brede opklaringen en het koelt af naar zo'n 17 graden. Donderdag overdag wordt het warm, zo'n 27 graden, en het kan benauwd aanvoelen. Er is heel veel zon en in de loop van de middag komt er dan kans op een regen- of onweersbui. En dit was het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws staat natuurlijk te lezen in de app en bij ons op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.